0: Hallo, met Sophie.
1: Dag Sophie, Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Sophie, jij wil graag de groeten doen aan je lieve ventje Jos.
0: Ja, inderdaad. Ik zou me heel graag willen zijn graag dat ik hem zie. En een super, super lieve groetjes. En het liedje van Maserati is ook wel een van zijn lievelingsliedjes.
1: Oh ja, oké. Heel goed. Dat zal ik dan zo meteen draaien. Wat is de job van je man? Want die is ook al aan het luisteren, hè?
0: Die verkoopt hamburgers op de markt, op de wekelijkse markt. Dus staat die hotdogs te verkopen. Dus dat is nu letterlijk bakken en braden.
1: Oh ja. Sophie, maar hoe warm is het dan, ja, jongen, als je zo hamburgers moet zitten bakken op een markt?
0: Ja, het zal nu toch wel benadrukking 45 tot 50 graden in zijn kabinet zijn nu. Dus het is echt letterlijk bakken en braden.
1: En moet hij dat vandaag ook doen?
0: Nee, vrijdag niet. Nee, dan is hij thuis. Dan is hij één dagje vrij.
1: En waarom is hij dan nu al wakker?
0: Die staat altijd morgens vroeg op. Zondag was hij het kabinet niet, dus dan doet hij dat vrijdag morgens. En dan een beetje producten gaan bijhalen. De leverancier laten afkomen voor leveringen en zo te doen. Dus,
1: Zelfs op zijn vrije dag druk bezig met hamburgers en hotdogs.
0: Zelfs op zijn vrije dag, ja. Okay. 7 op 7 is hij druk bezig.
1: Al wel goed. Echte liefde is te koop. Ga ik draaien. Dan speciaal voor jou en voor Jos. Heel veel plezier vandaag, Sophie.
0: Ja, voor jou ook.
1: Joe.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dit is hem, de laatste vroege ochtend voor de zomervakantie begint. Als je kinderen hebt, dan hoop ik dat ze thuis gaan komen met een uitstekend rapport, zodat de vakantie positief kan beginnen. Maar maak er sowieso een prachtige zomer van, dat ga ik ook doen. Ik ga proberen uitslapen. Ik ga met Dorothee op vakantie in het zuiden van Frankrijk. En natuurlijk ga ik ook heel vaak radio maken in het Q-Beach House in Oostende. Ja, en dan hoop ik je daar te zien. Moet je me zeker aanspreken, hè, want ik ga je niet herkennen. Gewoon zeggen, dag Vincent, ik ben een vroege vriend. Als je dat zegt, dan weet ik het meteen. Hè. Maar voor nu, een hete vroege ochtend tijdens de warmste nacht in België ooit. Nog nooit is het zo warm geweest, 's nachts in België, als nu, op dit moment. Hey, wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht met de Q-app.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Het wordt de komende dagen en nachten minstens 25 graden. Dat betekent, zelfs als je 's nachts de ramen openzet, haalt dat niet zoveel meer uit. En dus is het belangrijk dat je vooral als je wakker wordt heel veel water drinkt. Heel veel succes aan iedereen met een nachtshift. Want slapen overdag is nu echt niet zo simpel. Nu bij Q in de vroege ochtend, de King of Pop, Michael Jackson. Dit is Beat It.

0: ochtend.
1: Ja, het wordt een hete dag, hè. Jeroen uit Pelt zegt, goedemorgen Vincent, wanneer zit jij aan de zee? Wel, volgende week al. Volgende week zaterdag en zondag. Van 7 tot 10 s'avonds, dus kom zeker eens langs. Bart uit Westerlo zegt, tot in het Q Beach House, vriend van de vroege ochtend. Tot in het Q Beach House, Bart. Bjorn uit Roeselaren zegt, goedemorgen Vinnie en vrienden. Ik kom naar Oostende als je er bent. Ja, heel erg graag, Bjorn. Want als ik er niet ben, dan zie ik je niet. Thierry uit Keijum zegt, goedemorgen Vinnie. Vertrokken naar Nederland om een tractor te gaan halen. Eveline uit Genk zegt, goedemorgen. Coole groetjes van de nachtploeg bij Reva Herk. Ook nog een berichtje van de Andy.
2: Goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Het is vrijdag, bijna weekend.

0: Dance and I, Toon. Nee, Dance and I, Dance Monkey, Tones and I, zo is het. Werner uit Bredene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zit je, Werner?
1: Op mijn terras.
0: Op je terras, veel te warm binnen.
1: Klopt, ja.
0: En wat ben je aan het doen?
1: Op tablet de voetbal aan het kijken.
0: Ah, op je tablet. Oké. Welke match?
1: De Turkije tegen de USA.
0: Turkije tegen de Verenigde Staten. Ja, hoeveel is de stand?
1: 1-1.
0: En wie zit er nog bij jou?
1: Evi.
0: Wie is Evi?
2: Goedemorgen.
0: Dag Evi, hallo. Wel heel veel plezier nog.
1: Ja, tot ziens.
0: Officieel begint de zomervakantie pas volgende week woensdag, maar een aantal scholen zijn nu al dicht door de hitte. Dus bon, lang leven de zomervakantie. Hé, wat zijn de plannen, mannetjes? Dit is Meteor bij Q Music.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ik ben ook wel op zoek naar de nooduitgang van de hittegolf. Meteor en nooduitgang 4:30. Morgen gaat het Q Beach House open op het strand van Oostende. Tussen het casino en de termen, ter hoogte van de Kemmelbergstraat. Daar zijn we dan 2 maanden lang. Elke dag van 10:00 morgens tot 10:00 avonds. En dat betekent dat dit mijn laatste uitzending is in de vroege ochtend. Ik ga er even tussenuit de komende 2 maanden. Op maandag 31 augustus, dan ben ik terug. Elke dag tussen 4 en 6, elke vroege ochtend. Ik ga 2 maanden lang uitslapen. Ik ga op reis met Dorothee. Ik ga veel afspreken met vrienden. Iets wat ik normaal gezien niet kan doen, omdat ik om 7:00 ga slapen. Natuurlijk ga ik ook heel vaak radio maken in het Q Beach House. Maar vandaag wil ik van jou weten, waar kijk jij het meest naar uit deze zomer? De zomer van 2026. Wat ga je doen de komende 2 maanden waar je echt naar uitkijkt? Maak ons even jaloers. Wat ga je doen in de zomer? Laat maar weten in de Q-app. Dit is Justin Timberlake en Rock Your Body.

0: over half vijf. Dasha en Austin, Jasper uit Markendal, een hele goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar kijk je het meest naar uit deze zomer?
1: Naar de reis naar Turkije.
0: Ah.
1: Eind juli,
0: vertrekken jullie met z'n allen? Ah, ik ga er even vanuit dat het met het hele gezin is, hè, Jasper?
1: Oh ja, mijn vrouw en mijn dochter, ja.
0: Fantastisch. En voor hoe lang?
1: 10 dagen.
0: 10 dagen? Is dat vooral op een stoel liggen aan het zwembad of gaan jullie ook wat dingen bezichtigen?
1: Dat is meestal op een stoel aan het zwembad.
0: Ja, perfect. Ja, daar kan ik ook wel eens van genieten. Hey, dankjewel Jasper, fijne ochtend.
1: Dankjewel, dag.
0: En dan gaan we even naar Bram uit Isegem. Dag Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vinnie.
0: Bram, het is heel bijzonder waar jij naar uitkijkt deze zomer. Vertel eens.
2: Wel ja, kijk, vroeger reed mijn dochter altijd met mij mee in de vakantie. En nu zal ik eens een dagje met haar mee rijden in de vakantie met de vrachtwagen.
0: Wel ja, jij bent vrachtwagenchauffeur. Vroeger reed je dochter altijd met jou mee. En ondertussen is jouw dochter zelf ook vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, dat klopt.
0: Het is wel leuk. Wauw. Ze treedt echt in de voetsporen van haar vader. En dan kan je ze inderdaad met haar meerijden in de vrachtwagen. Fantastisch. Moet heel erg leuk zijn.
2: Ja, dat denk ik wel eruit.
0: Ja, dan ben je wel trots, hè?
2: Ja, zeker weten. Ja, ze doet het goed.
0: Heel veel plezier, Bram. Fijne ochtend.
2: Ja, fijne ochtend en een fijne vakantie.
0: En ook nog even naar Chris. Dag Chris, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Chris, waar kijk jij het meest naar uit?
3: Een vriend uit Amerika komt langs. Eind juli, dus dat gaat tof zijn.
0: Wauw, een vriend in Amerika. Ik heb helemaal geen vrienden in Amerika. Hoe kom je daaraan?
3: Via en dan via een dating en blijven hangen. En ja, en de vriendschap is gewoon geworden.
0: Hey, fantastisch, dus, fantastisch. Oké.
3: Dat is mooi.
0: En die komt om de zoveel tijd eens een keer uit Amerika bij je langs?
3: Ja, overhand. Dan ik naar hem en dan hij naar dus,
0: Heel fijn. Hey, fijne zomer, Chris. Salut, hè.
3: Oké, voor u ook. Dank je wel.

0: Marnik uit Stade, goedemorgen.
1: Dag Vincent, goedemorgen.
0: Marnik, waar kijk je het meest naar uit deze zomer?
1: Naar de truckrun in Klerken op 18 juli.
0: Aha, wat moet je nog eens even uitleggen? Wat is een truckrun?
1: Dat is een volledige, ja, eigenlijk een kolom van vrachtwagens dat eigenlijk een beetje rondrijdt door een paar steden en stadjes en ja, kleine gemeentjes. Met mensen met een beperking van Klerken zelf.
0: Oh, fijn. Oh, fijn. Dat is echt speciaal voor die mensen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. En dat is een hele dag. En is altijd goed georganiseerd.
0: Hey, perfect. Marnik, heel veel plezier. Fijne zomer. Dag, hè.
1: Dankjewel. Voor jou ook.
0: Yo. Dennis uit Wichelen. Die hangt ook aan de lijn. Dag, Dennis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Waar kijk je het meest naar uit deze zomer?
2: 7 augustus, dan wordt normaal mijn ons dochtertje geboren.
0: Hé, hey, fantastisch. Alvast proficiat, Dennis.
2: Dankjewel.
0: Hoe gaat het met je vrouw of met je vriendin?
2: Ça va, maar ja, met de warmte is dat heel vermoeiend, hè.
0: Exact, hè. Heb je airco thuis? Nee.
2: Ja, we hebben wel airco's, maar het is niet aan die koude luchtblazen. Dus, ja. Maar het is wel draaglijker. Met...
0: Ja, ja, ik geloof het. Ja, oh man. Zwanger zijn op dit moment? Nee, niet aan te raden, denk ik.
2: Oh. Nee, inderdaad.
0: Ik wens haar heel veel succes en veel plezier. Hè. Salut, hè.
2: Dankjewel. Dag.
0: En ook nog even naar Nele uit Heusen-Zolder. Dag Nele, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nele, je zit in de auto onderweg naar...
3: Ja, nu nog niet naar Berlijn, maar dadelijk wel. Ik ben nu onderweg naar mijn vriendin en dan samen vertrekken wij naar Berlijn.
0: Oh, jullie gaan samen naar Berlijn. Om, niet gewoon om te citytrippen, hè?
3: Nee, wij gaan naar Bruno Mars.
0: Hé, hey, fantastisch. Ja, die kwam niet naar België, maar inderdaad wel naar Berlijn. Heel veel plezier.
3: Dankjewel, dankjewel. Het gaat een lange trip worden, maar we kijken er naar uit.
0: Ja, ik heb het ook al wel eens gedaan. Een paar keer naar Berlijn gereden is toch een dikke 9 uur, hè?
3: Ja, absoluut. Als we geluk hebben, geen file hebben, dan is het inderdaad een dikke 9 uur.
0: Heel veel plezier bij Bruno Mars. Dag, hè.
3: Dankjewel, bye-bye.

Goedemorgen, het is vrijdag. Eindelijk vrijdag. De datum is 26 juni 2026. Dat betekent 26 juni. Je zou het niet zeggen bij de hittegolf momenteel, maar over exact een half jaar is het al tweede kerstdag. Ja, over exact een half jaar zit je nu al te bekomen van alle kroketten en kalkoenen. Vannacht zijn er twee matchen gespeeld op het WK. Tunesië-Nederland is 1-3 geëindigd. Nederland is echt goed bezig op het WK. En Japan-Zweden werd 1-1. Op dit moment is er Paraguay, Australië en Turkije-Verenigde Staten. Vandaag is de foutste dag van het jaar. Van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds presenteren Maarten en Dorothee de finale dag van de foute 728. Ook wel bekend als de foute 128. En dan vanavond is er, ja, de foute party. En we spreken met alle vroege vrienden af om 11:15 aan de bar. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. En we doen de polonaise, hè, want het is de foute finale dag. Daar gaan we dansen, dansen, dansen, dansen de hele dag.

0: denk dat het al sinds oktober is dat we elke dag een zin hebben verzonnen en samen met alle vrienden van de vroege ochtend hebben we een verhaal gemaakt. Het verhaal van Bjorn, het lieve heersbeestje. Zometeen de allerlaatste zin, het einde. Nog even een recap. Bjorn en de grote boze wolf zijn op de Noordpool, maar ze willen naar Lievegem. En dit zijn de vijf vorige zinnen.
1: Het noorderlicht flikkerde als een slechte disco.
2: Bjorn ging op de kop van de wolf zitten. En samen gingen ze er vandoor.
3: Ze gleden uit over een banaan en dat vonden ze beide zeer grappig.
2: Bjorn knipoogde ondeugend en zelfs de sneeuw bloosde.
4: De wolf viel op een sneeuwman en die riep, hela, rustig hè.
0: Ja, hoe loopt het af? Wat is de allerlaatste zin? Die hoor je zo meteen.

0: een zin.
1: Ja, end of an era. We gaan de laatste zin verzinnen. In oktober zijn we begonnen met het verhaaltje. Bjorn, een lieveneersbeestje, wilde naar Liefgem en hij heeft van alles meegemaakt, te veel om op te noemen. Maar een paar weken geleden is hij op de Noordpool terechtgekomen en nu is hij samen met de grote boze wolf opnieuw onderweg naar Liefgem. Jens uit Ledegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
1: Jens, jij mag hem verzinnen, de allerlaatste zin. Wat is de allerlaatste zin van het verhaaltje van Bjorn het lieve heersbeestje?
2: Toen Bjorn het lieve heersbeestje eindelijk in Liefgem aankwam, zei hij, nu ga ik frieten eten en dat was het einde.
1: Wauw, Jens, dankjewel. Moet ik hem nog eens even herhalen. Toen Bjorn het lieve heersbeestje eindelijk in Liefgem aankwam, zei hij, nu ga ik frieten eten. En dat was het einde. Bjorn heeft die hele weg afgelegd om alleen maar een pak frieten te kunnen eten. Dat is mooi, hè? Dat is heel Belgisch van Bjorn, vind ik. Jens, dankjewel voor de allerlaatste zin. En ik wens je een fijne zomervakantie en een fijne, mooie, warme, hete ochtend.
2: Oké, dankjewel.

0: 5 uur, goedemorgen, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. De dodental na de zware aardbeving in Venezuela loopt verder op. Er zijn wel 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp naar daar. Onder meer de VS stuurt 2 reddingsteams. En dat trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Frankrijk en Italië willen een vredesmacht oprichten in Libanon. Dat hebben de presidenten van beide landen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. Bedoeling is om het land zo te ondersteunen om haar eigen grondgebied te kunnen behouden. In Libanon strijdt de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah tegen Israël en dat wordt ervan beschuldigd grondgebied in te nemen. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden als een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel. Voor Ivoorkust, dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat door naar de 16e finales. Op dit moment voetballen ze nog in groep D daar. Turkije staat bij de rust 2-1 voor tegen de VS. En in Paraguay, Australië staat het nog 0-0. We krijgen een overwegend zonnige dag vandaag. 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. En zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Vanavond doe ik de kisscam op de foute party. Een beetje

0: Vanavond op de Foute Party presenteer ik de Vincent van Geel Kisscam. Ik heb ook mijn hartjeskostuum al aan. Dat zal rond de 1:15 zijn, zoiets. Dus, lekker tongen met z'n allen. Oh, Dorothee is er ook al. Dag Dorothee, goedemorgen.
1: Zullen we even tongen, dacht
0: ik? Even tongen met z'n allen. Het wordt superheet vandaag, maar Lotte uit Berlaar heeft de beste oplossing gevonden, vind ik zelf. Eerst gaan we zingen met z'n allen. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: dan je denkt.
1: Lotte uit Berlaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Lotte, jij hebt het beste idee van ons allemaal.
2: Ja, zalig, hè?
1: Ja. Wat ga je doen vandaag?
2: Wij vertrekken subiet. Ik en mijn vriend voor zijn verjaardag 4 dagen naar Helsinki.
1: Ah, oké. Okay. Ja, naar het noorden. Dat is de betere weg, denk ik, op dit moment.
2: Ja, inderdaad. Maar daar is het ook nog goed weer. Daar is het ongeveer 20 graden. Dus oh, perfect.
1: Fantastisch. 20 graden. Ja, geef ons 20 graden, alsjeblieft.
2: Ja.
1: En hoe laat vertrekken jullie?
2: We zijn nu onderweg met de auto en we stijgen op om 5:40.
1: En wat zijn de plannen in Helsinki?
2: Mijn vriend gaat, wil graag zijn favoriete voetballer, Teemu Pukki, voor de laatste keer zien, omdat hij zijn laatste seizoen speelt. En die speelt in Helsinki.
1: Okay.
2: Dus wij gaan naar zijn match kijken.
1: Oh, leuk ook voor jou, of niet?
2: Ja, ik ben ook een voetbalfan, dus okay. Dat is helemaal top.
1: Zelfs in 20 graden kan je in korte broek rondlopen en in een t-shirt, hè? Dat is meer dan warm genoeg, 20 graden.
2: Ja, natuurlijk. Dat is perfect. Dan kunnen we goed rondwandelen.
1: Ja, ik heb heimwee naar die 20 graden. Heel veel plezier in Finland, Lotte. En een heel fijne ochtend. Veilige vlucht. Dag, hè.
2: Dank u wel. Dag. Yo.

0: day tomorrow. Linze de postbode, goedemorgen.
1: Hey, morgen.
0: Je bent bezig met de krantenronde. Je hebt de kranten ook gelezen. Wat staat erin vandaag?
1: Tomorrowland keert terug naar China. Ze hebben dat vorig jaar voor de eerste keer gedaan in de havenstad Shanghai. Dat is blijkbaar zo goed meegevallen. Er is zoveel vraag naar nieuwe tickets, naar het nieuwe Tomorrowland voor dit jaar dan eigenlijk, dat ze beslist hebben om een tweede editie te laten doorgaan die nog groter zal worden. Dus ja, ze zijn er volop mee bezig om dat te laten starten.
0: Ik vind het fantastisch. Ja. Hè? Een Belgisch festival over de hele wereld. Dat is wat Tomorrowland aan het doen is, we staan er vaak niet bij stil, maar dat is echt een gigantisch bedrijf geworden. Zij dragen België uit over de hele wereld. Vind ik top. Wat staat er nog in de kranten?
1: Tussen de Haan en Knokke-Heist is momenteel helemaal bezaaid met kwallen. Om de meter zou daar een kwal liggen. Nu het gaat om een relatief ongevaarlijke, namelijk de oorkwal. Maar natuurlijk met dit weer is het niet fijn dat je zo in de zee zou willen gaan. Nu, het heeft niets te maken met de temperaturen van bij ons, maar vooral de windrichting blijkbaar. Verklaart waarom dat ze nu met z'n allen aanspoelen.
0: Alright. Linse de postbode, ik wilde jou nog heel graag vragen. Hoe lang is het nu? Hoe lang ben je nu de postbode van de vroege ochtend?
1: Ja, ik denk bijna of 3 jaar of zo. Ik weet het eigenlijk. Ja, toch zoiets, denk ik.
0: Ik heb het opgezocht sinds februari 2023. Dus meer dan 3 jaar.
1: Meer dan 3 jaar.
0: Maar net zoals overal stoppen jullie binnenkort ook met de krantenrondes in jullie B-post-kantoor. Wanneer is dat?
1: Klopt. 22 augustus zijn de laatste kranten.
0: Wauw. Dus dat betekent dat je minder vroeg moet opstaan. Goed, hè?
1: Ja, maar ja, ça va. Ik ben er niet zo blij mee. Ik had liever kranten blijven doen, maar het is oké.
0: Oké. Dat betekent ook dat je niet meer terugkomt in de vroege ochtend, omdat je stopt met die krantenronde en met het vroege opstaan. Dat we jou vanaf september niet meer zullen horen. Dus ik wil jou ontzettend bedanken voor de voorbije 3 jaar. Het was elke dag fantastisch. En ik had echt niet door dat het al 3 jaar waren. Man, dat is voorbij gevlogen. Hè?
1: Maar het was heel leuk om te doen.
0: Ja. We zien elkaar sowieso vanavond op de Foute Party. En dan geef ik jou een dikke knuffel.
1: Dat is keigoed. Super, dank je.
0: Dikke merci voor de voorbije 3 jaar, Lindsay de postbode.
1: Graag gedaan.
0: Tot vanavond.
1: Dag.
0: Nu Natasha Bedingfield en Unwritten in de vroege ochtend van Q Music.

0: Written van Natasha Bedingfield. Vanaf morgen verhuis ik samen met alle andere Q-DJ's naar het strand van Oostende. Want daar gaan we weer wonen de komende 2 maanden in het Q Beach House. Je bent meer dan welkom. Ik ben er op 4 en 5 juli. Volgende week zaterdag en zondag van 7 tot 10 in de avond. Ondertussen heb ik heel veel verontrustende berichten gekregen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Louise, goedemorgen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, we zijn iets vergeten deze morgen.
0: Hoi.
1: Of ja, jij kan het misschien iets vergeten.
0: Wat dan?
1: Walter, valt die Frank niet? Wat doen wij altijd voor 4 uur?
0: Ik ben de Pokémon Teamsong vergeten.
1: 5 uur.
0: Ja, 5 uur. Vlak voor het nieuws van 5 uur draai ik het de Pokémon Teamsong. Ook even naar Louis. Louis uit Drongen. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Het is jou ook opgevallen, Louis?
2: Ja, dat er geen Pokémon Teamsong meer is.
0: Ja, geen Pokémon Teamsong. Ik heb net gezegd, ik ben het vergeten. Ja, goed. Het is toch de foute zee van de 28. Het is de foute dag vandaag. Laten we hem nu doen. Ja. Laten we hem nu doen, Louis. Toch?
2: Ja, super.
0: Oké, top. Goed, daar gaan we. Dag, hè.
2: Dag.

0: Vrijdagochtend om 5:05 de Pokémon Team Song. Kwast vergeten? Ik weet niet. Het is misschien... het is te warm. Kwast vergeten. Ja, bon. Andy, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Vincent.
0: Morgen openen de deuren van het Q Beach House. Ik ben er nog niet geweest. Ik ben er heel benieuwd naar, want we hebben natuurlijk wel de plannen gezien op voorhand, want die hebben we samen hier uitgedacht. Want de Beach House is volledig vernieuwd. Ziet er helemaal anders uit dan de voorbije jaren. Ik ben er nog niet geweest. Jij wel?
1: Ja, we zijn er gisteren geweest met werk.
0: En wat hebben jullie daar gedaan?
1: Wij hebben er de rijplaten opgehaald waar de busjes en zo en de constructiezone was voor de opbouw.
0: Ah, ja, ja, ja, oké. En jij levert rijplaten en je haalt ze dan ook weer opnieuw op?
1: Ja, ja.
0: En je bent ook, want je hebt een foto gestuurd, je bent ook in de studio geweest. In de radiostudio.
1: Ja, wij hebben met de collega een rondje gedaan en we zeiden, kom, we gaan eens kijken naar de studio.
0: Vertel me even, hoe ziet de studio eruit in het echt?
1: Mooi, allemaal glassen om hem rond en je staat bovenop de container in het midden van het beachhouse, zal ik zeggen.
0: Ja, in het midden van het terras, hè. Dus we staan niet meer aan de... Ik weet niet of je er de voorbije jaren bent geweest. Toen stonden we aan de dijk. En nu staan we echt in het midden van het terras van het Q Beach House. En ik moet zeggen, de foto, het ziet er fantastisch... Het ziet eruit zoals in mijn droom, Andy.
1: Ja. Het is heel mooi ook.
0: Ga je nog eens op bezoek komen als we er daadwerkelijk zijn?
1: Normaal wel. Normaal is dat altijd wel de bedoeling elk jaar.
0: Oké, goed. Ik heb op de Facebookgroep De Vroege Vrienden van Vincent. Daar heb ik geschreven wanneer ik er ben dit jaar. Dus dan kan je eens komen zwaaien. Hè. Kan je eens goeiedag komen zeggen.
1: Oké, super.
0: Merci Andy voor de foto en voor het gesprek. En ik wens je een heel fijne ochtend.
1: Ja, voor jou ook.
0: Ja,

Ariana Grande, One Last Time. Zo voelt het ook wel een beetje vanmorgen. Want het is ook effectief One Last Time. Nog één keer de vroege ochtend. En daarna ga ik 2 maanden op zomervakantie. Dus ik zeg het nog 1 laatste keer dit jaar, deze zomer. Beste vrienden,

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: vrijdag, de laatste vrijdag van het schooljaar. De zomervakantie is op een zucht van ons verwijderd. En de laatste vrijdag van juni is, zoals de traditie dat wil, de foutste dag van het jaar. Met straks vanaf 6 uur de finale dag van de foute 728. Maarten en Dorothee presenteren de hele dag tot 6 uur vanavond. De 128 foutste hits hoor je dan vandaag. En we sluiten af met de party der parties, de foute party vanavond in Flanders Expo in Gent. Als je fan bent van The Editors, dan zit je nu al rechtop in je bedje, want ze komen naar de AFAS Dome op 19 februari volgend jaar. En vandaag start de ticketverkoop om 11 uur. Op het WK voetbal zijn er vanavond 2 matchen, Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. En niet vergeten, morgenochtend om 5 uur de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En we moeten winnen en veel punten scoren. En het wordt heet vandaag. Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een overwegend zonnige dag vandaag. 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. En zondag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 36 graden.

Beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van, de week. Hè. Want na vandaag heb je nog 2 dagen weekend en 2 maanden zomervakantie. Vanavond is er de Foute Party, morgen de officiële opening van het Q Beach House. En morgen is er ook Life is Live in Antwerpen met Robbie Williams. En Werchter Boutique met Katy Perry. En daarom

0: Brian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Brian, vanavond voor de allereerste keer naar de Foute Party, man.
1: Ja, zeker.
0: Wat verwacht je?
1: Ik lijk warm, denk ik.
0: Ja, dat is een zekerheid. Voor de rest ligt alles open, denk ik. Maar dat het warm wordt, ja, absoluut. Ik hoop niet dat je verkleedkleren te warm zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik heb de tip goed opgevolgd, zo weinig mogelijk aan.
0: Exact. Niet volledig naakt, dat is best strafbaar. Maar zo weinig mogelijk kleren aandoen, absoluut. Is er een artiest waar je het meest naar uitkijkt?
1: Goh, ik denk de homio's wel.
0: Ja, snap ik. Die gaan de Backstreet Boys doen. Dat wordt op zijn zachtst gezegd legendarisch, denk ik. Brian, ik zie je vanavond. Is het goed? Om 11:15 spreken we af aan de bar met alle vroege vrienden.
1: Oké, prima. Ik zal er zijn.
0: Yo, zeker.

0: prachtige Natalie Imbruglia en Torn bij de opkomende zon. Er zijn op dit moment al heel veel mensen wakker. Heel veel mensen die normaal gezien nooit wakker zijn voor 6 uur. Maar dat doen ze om de hitte voor te zijn, maar ook om de start van de finale dag van de foute 728 niet te missen. Sandy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sandy, je hebt een vraag.
1: Ja, waarom nu juist de foute 728 en niet de 729?
0: Ah, dat is een heel erg goede vraag. De eerste keer dat we de foute lijst deden, was het 28 juni. Dat is de enige reden. En daarom is het al jaren de foute 28, de foute 128, de foute 528. En de laatste jaren is het de foute 728. Maar dus de eerste keer was het op 28 juni, dat is de uitleg.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, Sandy. Fijne ochtend. Veel plezier vandaag.
1: Fijne ochtend. Dag.
0: Zo meteen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Jouw goedemorgen is dus nu welkom in de Q-app. Alles wat je wil zeggen op de radio voor iedereen die aan het luisteren is. En vanavond na de foute party kruipen we met z'n allen naar het Q-Beach House in Oostende voor een afterparty die 2 maanden lang zal duren. En die morgen feestelijk wordt geopend door Camille. Dus kom af. Camille treedt op om 3 uur in de namiddag.

0: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Jonas uit Wichelen zegt een hele goede morgen. Veel plezier vandaag met de Foute Party. Ik ga helemaal proud to be fout, maar eerst de Foute 728 losgaan. Mark uit Oostende zegt goedemorgen Vincent. Zal je weer 2 maanden missen, morgens vroeg, maar ik zie je in Oostende. Ken uit Malle zegt goedemorgen. Ik wens de collega's van de lijn fijne diensten toe. Ook die festivalstrijden hou het veilig, als ook het team waar ik vandaag dag 2 van Pennezak er ook mee rijd. Noah uit Haarlembeke zegt morgen is het vrijgezellenfeest van Laura. Ze weet van niets, is een verrassing voor haar. Love you Laura, groetjes Team Pride. Sylvie uit Waardamme zegt goedemorgen, slagertje van Waardamme, laten we losgaan. Tobias uit Remelo zegt goedemorgen aan alle collega's van Wim Verhuur. Gaat niet, bestaat niet, altijd onthouden. Marijke uit de Pinte zegt, dag Vincent, ik ga zo met de fiets naar het werk en ik wens je een hele fijne vakantie. Bedankt voor de vele leukende ochtenden. Jelke uit Zonhoven zegt goedemorgen Vincent, ik en mijn man genieten van een heerlijk ontbijt. Straks naar de kapper en dan naar een verjaardagsfeest van mijn Peter, die wordt 60 jaar. Johan uit Riems zegt veel sterkte, Venezuela. En Bart uit Westerlo zegt tot in het Q Beach House, vriend van de vroege ochtend. Ja, wij zijn de vrienden van de vroege ochtend. En omdat we samen wakker zijn, komt alles altijd goed.

0: It's vrijdag.
1: Het is bijna je dag.
0: Kijk eens goed op de kalender, zie je zaterdag al staan.
1: Het is vrijdag.
2: Nog één keer, kom aan.
1: Het weekend komt eraan.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Motorpech en Nies.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. De dodentollen in Venezuela loopt verder op na de zware aardbevingen. Gisterochtend zijn nu al 235 lichamen geborgen en honderden andere mensen zijn gewond geraakt. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen ook hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start dan weer met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Wat die geheime operatie inhoudt, dat weten we niet precies en ook niet wanneer ze juist start. Gisteravond waren er wel nieuwe ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. Over eventuele slachtoffers is er nog geen nieuws. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte daarvoor Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelde Nederland tegen Marokko. En gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao. En ook Ecuador gaat naar de 16e finales. En dan zo net heeft Australië zich nog geplaatst. 0-0 tegen Paraguay volstond om tweede te worden na de VS. Dat was al zeker van de volgende ronde. De VS speelde 2-2 gelijk tegen Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Veel zon vandaag. 36 graden in het binnenland. 40 graden in het oosten. Vanavond kan het onweren. Morgen hetzelfde weer, 38 graden en zondag zon en wolken en 36 graden.
8: En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. All systems go!
9: Dit is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
6: De 128 foutste nummers hoor je nog tot 6 uur vanavond. We beginnen met een legende.
10: Want wij zijn proud. To be found, proud to be found.
9: Nummer 128.

0: Ze stond ermee op het Eurovisie Songfestival. Later vanochtend, zo ergens na 8 uur, ook nog Ingeborg. Door de wind, door de regen, dwars door alles. Zij ging ook ooit naar het Eurovisie Songfestival. Vanavond staat ze op het podium van de Foute Party. En nog voor 7:30, die iconische Belgische inzending voor het Junior Eurovisie Songfestival. Hey! We zijn de hele dag.
1: We zijn eraan begonnen. De laatste 128. Ja, de beste foute hits dus. De volgorde die ligt vast. Behalve die van de top 10. Daar kan jij nog op stemmen in de Q-app via qmusic.be. En vanavond natuurlijk het zotste feestje van het jaar. De Foute Party.
0: We gaan dansen in de zaal. Baden in het zweet. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. We komen samen in Flanders Expo. En genieten van het leven. Allemaal. De hele dag kan je nog tickets winnen. We gaan aftellen naar de nummer 1. Met nu André Hazes.

0: Wild van Amsterdam. André Hazes en een beetje verliefd op 126 is hij terechtgekomen.
1: Jullie zijn met veel die al wakker zijn extra vroeg vanochtend. Nadijs uit Willebroek die stuurt: goeiemorgen, wij tellen af naar onze eerste keer foute party. Dat is ook een lange dag, hè? Inderdaad, als je die nu al bent gestart. Wim die stuurt: deze finale dag die staat voor mij gelijk aan de start van de zomervakantie. Groetjes van een trouwe luisteraar.
0: Ah, dankjewel. We tellen nog tot 6 uur vanavond met jou af naar de nummer 1. Ze zijn met 5 en ze staan 5 keer in de lijst. De Backstreet Boys komen eraan. Kijken we naar uit. Eerst een beetje slow.

0: Het hele jaar door, de Foute 728. Luister naar Q Foute Radio op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be Fout.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.

0: We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Nee!
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Dit is de Foute 728.
9: Hey, ik ben de wielerjournalist Stijn Vlamink en als ik op mijn fiets zit, luister ik altijd, maar dan ook echt altijd, naar de Backstreet Boys met I Want It That Way.
10: Nummer 124.

0: geparodieerd door Blink-182, hè, de videoclip aan de luchthaven. Dat hebben ze nagedaan in All the Small Things.
1: Ja, en vanavond ook een soort van geparodieerd door de Romeo's samen met de Vierens en met Gerben. Gaan ze samen op de Foute Party de Backstreet Boys doen.
0: Ik hoop dat ze het wel heel goed gaan doen.
1: Dat gaat zo zijn.
0: Mooie choreo, ja. Meegelipt. Ja,
1: ik heb er alle vertrouwen in.
0: Dan gaat het echt top zijn. Veel boybands staan 5 keer in de Foute 728. Get Ready ook. En 5 uiteraard ook.
2: De Foute 728.
0: Officieel nog 3 dagen school tot dinsdag. Benieuwd hoeveel mensen eigenlijk vanavond al op vakantie vertrekken.
1: Dat zal nog wel gebeuren, hè, toch? Met kleinere kinderen of zo. Ja. Vandaag tot 40 graden. Daarop kan ook stevig onweer volgen. Volgende week dan wordt het 15 graden frisser. Dus verkoeling is eigenlijk sowieso in zicht. En we hebben ook de allerwarmste nacht al achter de rug.
0: Ja. Hè?
1: Dus er zijn al een paar vreselijke dingen achter ons ook.
0: Voilà.
1: Dus we moeten gewoon positief blijven.
0: Maar dat moeten we altijd. Hè. De vakantieuitocht gaat stilaan beginnen. De start van de zomer, dat hoort erbij. Bij de Foute 728. Xink komt eraan, maar eerst nummer 123. Waka, waka. It's time for Africa.

0: Lionel Messi was er toen ook al bij. Het WK-lied van 2010. En nu is hij er nog altijd bij. Shakira is er ook nog altijd bij. Fantastisch, hè? Lijken allebei niet ouder te worden. Morgen vroeg komen de Duivels in actie op dit WK-voetbal. Oh, ik ben best wel nerveus erover. Ik hoop wel dat ze echt heel stevig doorwinnen van Nieuw-Zeeland.
1: Het zou mooi zijn, hè? Het moet ook wel, eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Robby uit Wevelgem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, je bent aan het ontbijten. Wat schaft de pot?
2: Een ijsje. Goed fout, hè?
1: Ja, zeker. Goed fout. Ja, is dat nu echt het eerste dat je eet vandaag?
2: Nee, ik had al een croissant binnen.
1: Ah ja.
0: Oh, voedsel.
1: Oh, oké, het is eigenlijk het dessert na de zoetigheid.
0: Ja,
1: ik snap het.
2: Ja, inderdaad.
1: Oké, maar heb je dan al gewerkt? Heb je de nacht gedaan?
2: Ik heb bij mijn onkel als flexijob in de bakkerij een beetje gaan halen.
0: Flexijob in de bakkerij.
1: Oké, dus nu bedje in.
2: Nee, nu op mijn vastwerk.
0: Vastwerk? Nu nog? Oké, wat is je vastwerk dan?
2: Ja, ik ben chauffeur bij Claratex. Wij gaan vuile was op.
0: Oké. Okay. Met de kabinet rijden dus eigenlijk. Ja.
2: Ja.
1: Okay. Ja, maar ja, de was is belangrijk, hè. Vuile was ophalen, proper was leveren. Robby laat het ijsje smaken. Ja.

0: Jonas uit Handsamen stuurt succes aan alle landbouwers samen sterk. En dan zo'n foto van de zon die opkomt.
1: Ja, maar wel slim. Hij zit op een soort van, moet ik het noemen, een go-kart om, ik denk, prei te trekken. En hij heeft er een parasol op gemonteerd. Om toch een beetje uit te... Dat is toch slim, hè?
0: Ja, ik vind dat inderdaad heel slim. Ja, het is vooral ook heel sfeervol. Zo'n jupilaire parasol. Zo met de zon die nog net niet aan het branden is op dit moment. Maar niemand gaat jou geloven, Delphine. Het was blijkbaar toch niet de warmste nacht ooit.
2: Echt? Nee, inderdaad. Het voelde absoluut wel zo. Het voelde amper af vannacht. Het werd niet frisser dan 23,9 graden in Ukkel. En op 4 juli 2015 bleef het nog iets warmer. 24,4 graden toen. Een halve graad verschil.
0: Ja.
2: Echt?
0: Nee, helemaal niet.
2: Okay. Maar het blijft natuurlijk uitzonderlijk warm als het nacht niet kouder wordt dan net geen 24 graden. Vandaag wordt het ook de heetste dag van de week. In Luik en Limburg zijn code rood afgekondigd voor de hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. En dan op het WK voetbal, daar heeft Australië zich geplaatst voor de 16e finales. Het wordt de tweede in zijn groep na 0-0 gelijk tegen Paraguay. En Australië speelt in die 16e finales mogelijk volgende week vrijdag tegen onze Rode Duivels, als wij tweede worden in onze groep. Nog op dat WK gaan Nederland, Japan en Zweden door, ook Duitsland, Ecuador en de VS. En onze Duivels die spelen morgen vroeg om 5 uur hun beslissende groepswedstrijd. En het wordt dus weer zonnig vandaag. 39 graden, lokaal 40 graden. En vanavond is er ook kans op warmteonweer.
0: Okay.
1: Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Dorothee's Doordenker.
1: Ga lekker fout, zo ben je goed bezig.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
4: We gaan dansen in de zon.
5: Baila, baila, baila, baila.
3: Even serieus.
5: Baila, baila, baila.
3: Of Accession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 121.

0: De finale dag van de foute 728 al line dancend. Richting nummer 1. Rednecks.
1: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting out Joe.
2: De foute 728. Overzicht.
0: 128. Zeg eens meisje, waar kan jij vanavond? All savers. Zeg eens meisje,
3: ben je zo alleen? Op 127, Xandy.
0: André Hazes, 126.
4: Een beetje verliefd.
3: Hij komt er sowieso nog iets aan vandaag op deze finale dag.
0: Zeker.
3: En zijn zoon hebben we ook nog te goed. Ja. Op 125, Cool and the Gang.
0: Backstreet Boys, 124.
3: Op 123, Shakira.
0: This time for Africa. 122 was voor Xink met de vriendschapsband.
3: En op 121 Rednecks.
0: Een leugentje om bestwil, dat kunnen wij natuurlijk nog door de vingers zien. Maar iemand 1000 keer beliegen, 1000 maal beliegen, dat gaat te ver. Laura Lin op 120.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
5: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
5: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer Q Music. Deze radiospot is voor u.
0: Ja.
2: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
0: Of de stevigheid van een natte pistolet.
2: Jij denkt, dat is normaal?
0: Ja, wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is goed geweest.
0: Genoeg afgezien.
2: Gedaan zeg.
0: Klaar.
2: Het is bedtijd nu. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op

0: Laura Lin, je hebt me 1000 maal belogen.
1: De foute 728.
0: Berichtje van Kenzio uit Harelbeke.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee. Speciaal de wekker gezet voor deze finale van een fantastische week. Hopelijk vanavond baila, baila, baila, baila op nummer 1. Go, go, go, Maarten en Do.
0: Yeah. Ja, over een uurtje verwachten wij Lina in de studio. Onze eerste foute gast van de dag. Q-luisteraar Lina uit Oosterzeelen. Ze brengt vanavond het foute anthem op de foute party.
3: Morgen vroeg om 5 uur, dan spelen de Rode Duivels hun derde wedstrijd op het WK. Het wordt vanochtend in het laatste nieuws het uur van de waarheid. Genoemd. Ah, ja. Ja, ik ben aan het denken, ik ga het misschien wel nog opzetten na de foute party.
0: Dat ga je helemaal niet doen.
3: Jawel.
0: Daar heb ik geen lap van. Waar ga je nu
3: echt
0: nog de voetbal kijken?
3: Ja, maar als je dan zo thuis komt van de foute party, ik moet nog van Gent naar Brussel, dan kan ik niet direct in mijn bed kruipen. Ik moet dan zo nog even... Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik blijf altijd nog wel even wakker. Dus ik wil misschien gewoon beginnen, zo het eerste kwartiertje, zo even kijken. Ja?
0: Maar ik ben heel benieuwd.
3: Veel mensen gaan naar de zee in de vakantie en daar kan je de familie van Maarten spotten. Duizenden kwallen zijn aangespoeld tussen de Haan en Knokke-Heijs. Nee, maar het is wel een zot zicht. Echt.
0: Wat zeg je nu? Duizenden kwallen?
3: Aangespoeld op het strand. En blijkbaar zou vooral de windrichting verklaren waarom ze nu aanspoelen. Dus het heeft niet per se met het warme weer te maken. En het zijn ook geen hele gevaarlijke kwallen.
0: Nee, maar dat is wel wegsfeer.
3: Een kwal is nooit...
0: Niet de zee, hè. Als dat er vol kwallen ligt, zijn met kleine kinderen. Maar doe.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to eat pizza.
0: And Brussels Airport verwacht

0: Ibiza.
1: Vingerboys, ze staan in totaal 4 keer in de lijst. En Do, jouw ultieme favoriet moet nog komen.
2: Yay!
1: K3 kan ook nog op 1 belanden in de lijst, maar zometeen passeren die al met een andere grote hit.
2: Jonas uit Aalst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jij zit niet in Ibiza, maar in Griekenland. En wat ben je daar aan het doen?
3: Ik ben hier momenteel met mijn vrienden op het eiland Zakynthos voor 16 dagen.
2: Wauw.
3: Ik ben hier vandaag om 6 uur deze tijd, dus 5 uur Belgische tijd, de Skopos opgewandeld voor de tweede maal. Met de FAT 728 in de oren, dus voor de extra motivatie.
2: De Skopos, dat ken ik niet. Dat is een berg dan? Of?
3: Ja, dat is een plaatselijke berg. Die is een 4-tal kilometer lang, dus hoogte, en een 500-tal hoogtemeters, verschil in hoogtemeter.
2: Amai, wauw. En kan je het uitzicht eens beschrijven?
3: Ik sta nu momenteel in een bocht richting, want ik ben aan het afdalen, en ik zie recht voor mij de haven waar de iets duurdere schepen liggen. Ja, de zon die opkomt, wow. Van achter de wolken, dus gewoon, ja.
1: Ja, ik ben er ook al 2 keer geweest in Zakynthos. Het is een prachtig eiland, hè. Het is heel mooi, hè.
3: Klopt, het is echt een prachtig eiland. Ik ben hem vorige week opgelopen, de Skopos, en deze keer dacht ik, ik ga even genieten en naar boven wandelen.
2: Wow. Zeg, en heel leuk, hè, dat wij daar toch een beetje bij mogen zijn met de foute 728. Maak er nog een topvakantie van, hè.
1: Ja.
3: Dankjewel, en jullie bedankt voor te bellen en nog veel plezier vandaag.
2: Merci, dag Jonas.
1: Dag Jonas.
3: Dag.
4: Dit is de foute 728.

0: Ένα όνει και ρωμό.
1: Αυτό θα ήταν το λέξτε, ναι. Σας όνει και ρωμό.
0: Poison en daarvoor onze legendarische girlband K3. Dat vanavond ook op het podium van de Foute Party.
2: Hanne, Julia en Klaasje, een unieke samenstelling dus,
0: ja,
2: hè?
0: Toch wel, ja. We tellen af naar de nummer 1 van de Foute 728. En ook naar de opening van ons vernieuwd Q Beach House. Morgen is dat. Onze radiostudio verhuist ook echt naar het strand van Oostende. En bij een opening hoort live muziek van Camille. Nu op nummer 116. Dit is

0: toch altijd haar grootste blijven, denk ik. Hè. Het is zo goed, hè. Vuurwerk en Camille. Goedemorgen.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
2: Goh, mamma mia, wat een dag toch, hè. Ha. ABBA komt eraan.
0: Ja, nou Wes. En het staat ook in de sterren geschreven dat wij met plezier, maar toch ook, ja, licht ongemakkelijk gaan luisteren naar het eerste gratis reclamespotje van Born en Arne.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solde, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Goedemorgen, Nissan 7 met Delphi.
5: Goedemorgen. Veel geschrapte werklozen vinden geen job. Meer dan de helft van de werklozen die een uitkering verloren door de nieuwe overheidsregels belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Haarlem. Journalist Timmy van Diepen.
6: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen dan meer gekeken wordt naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, ja, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
5: Het voelde absoluut wel zo, maar het was afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit in ons land. Dat laat weerman DVD nou weten van het KMI.
7: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
5: Het wordt nu wel alweer warmer in Ukkel. In Luik en Limburg wordt vandaag code rood afgekondigd voor de hitte. In Venezuela loopt de dodentol op na de zware aardbevingen gisterochtend. Er zijn daar nu al 235 lichamen geborgen en honderden mensen raakten gewond. Heel wat landen sturen ondertussen ook hulp. Enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit. Op het WK voetbal gaat Nederland als groepswinnaar naar de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Nog gisteravond klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Ze mogen in die groep allebei door, net als Ivoorkust. En vanmorgen werd Australië tweede in zijn groep na 0-0 gelijk tegen Paraguay. De VS wint in die groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Het was al uitgeschakeld. Australië kan dan ook de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Maar daarvoor moeten onze Duivels morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op een persconferentie. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start. Brendan Mechelen, die zit wel in de selectie.
8: Ik denk dat we uitgaan van één ding en dat is dat we morgen die wedstrijd winnen. Het zal niet gemakkelijk zijn. We weten dat het beter kan. We hebben genoeg kwaliteiten. Alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
4: Je moet nu niet al die voetballers op 2C lastig vallen om de quote te geven. Dat...
5: Ja, ik weet niet hoe de geluidskwaliteit is daar in de VS, maar ik ben al blij dat die quotes tot hier raken.
4: Ja, maar wel, ze vindt het zo cool voor Mechelen.
5: Ja.
4: Het is zo cool dat hij daar op dat WK echt goed aan het spelen is. Mega cool.
5: Morgen vroeg kan hij zich nog eens bewijzen om 5 uur onze tijd starten match. Het wordt de warmste dag van de week, 39 en lokaal 40 graden. Vanavond kans op onweer, morgen tropisch bij 38 graden en dan zondag kans op een bui en tot 33 graden.
9: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. All systems go!
10: Dit is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
4: Ik kwam uit een klein dorpje in Cameroen om uiteindelijk in deze lijst te eindigen. Wis Alane.
11: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
10: Nummer 115.

0: ABBA staat van alle artiesten het vaakst in de foute 728. En ze kunnen nog op 1 belanden met... De top 10 ligt vast. Maar de volgorde nog niet. Jij beslist.
1: Gratis. Reclame.
2: De finale van de foute 728 vandaag. En dan luisteren extra veel mensen naar Q. De ideale dag om reclame te maken voor jouw bedrijfje. Born en Arne, die je kent van onze Q Musical, die maken de hele dag spotjes. En wij zenden die gratis uit op de radio. Inschrijven kan op qmusic.be. Nicky uit Assenede, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Nicky.
3: Lekker warm vandaag.
0: Ja, dat zou wel zijn. Ik zie je daar zo zitten in zo'n hangar. Oh, die zon erop. Je bedrijf heet Hooked. Hooked. Wat doen jullie precies, Nicky?
3: Oh, we zijn eigenlijk een hengelsportzaak, gelegen in Assenede.
0: Oké.
3: We bestaan nu 9 jaar. En ja, we hebben eigenlijk van alle takken van elke visserij hebben wij echt een massa aan visgrief. We liggen met 130.000 producten in de winkel.
0: Oh, wow. Vertel eens, wat is er zo leuk aan vissen?
3: Oh, ik denk dat je dat moet zien als eigenlijk een uitlaatklep. Veel mensen gaan gewoon naar het water en de een gaat graag naar de voetbal of kijkt naar de voetbal, de ander gewoon graag naar de natuur. Mm-hmm. En er zijn toch heel veel mensen die die hobby beoefenen.
0: Ja, jij weet wat je kan verwachten nu? Ja?
3: Ja. Ik weet het niet. We gaan het zien.
0: Oh wel, we gaan het vooral horen. Dit hebben Born en Arne speciaal voor jouw bedrijfje gemaakt.
1: Hooked Hengelsport. Ben je klaar voor de meest sensationele sport ter wereld? Vissen!
4: En we schakelen live over naar Rudy. Rudy zit hier al 3 uur klaar aan het water. En Rudy heeft zijn hengel vast. Rudy kijkt gefocust naar zijn dopper. De spanning is te snijden, dames en heren. Wat gaat er gebeuren? Niets. Absoluut niets. Nog altijd niets. Rudy kijkt nog steeds naar dezelfde dobber. Oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Een eend passeert, dames en heren. Het is ongelooflijk.
1: En voor zo'n extreme sport heb je natuurlijk professioneel materiaal nodig. Een hengel.
5: Ja, dat is eigenlijk een stok. Ja.
1: Een vislijn.
5: Dat is in feite gewoon een draad. Ja.
1: Een haak.
5: Dat is wel... Een haak, ja.
1: Een basispakket aan visgerij heb je al voor slechts €8.199. Daarmee kan je 5 uur lang existentieel piekeren aan de oever van een stinkende plas water.
6: Heb ik de juiste studiekeuze gemaakt? Waarom heb ik ooit een Skoda gekocht? Zal ik echt een vrouw vinden als ik poseer met een karper op mijn Tinderprofiel? Of beter een snoek.
4: En intussen is het hier beginnen regenen, dames en heren. En heeft Rudy een soort Pool-expeditie-outfit aangetrokken en een volledig tentenkamp opgebouwd. Maar kijk, wat gebeurt daar? De dobber beweegt. Hij beweegt echt. Rudy springt recht. Hij heeft beet. Hij heeft beet na amper 7 uur, 43 minuten en 12 seconden staren naar exact hetzelfde plekje in het water. Heeft Rudy een vis gevangen? Ah, nee. Het is een blikje cola.
1: Hooked. Wil jij dat het leven nog duurder en veel saaier wordt? Dan kan je terecht bij Hooked Hengelsport.
0: Nicky van Hooked, wat vond je ervan?
3: Fantastisch.
0: Nog heel veel plezier met de foute 728.
3: En het leuke is, ik heb al een aantal klanten die Rudy noemen, dus dat gaan we rond.
2: Verwacht je veel Rudy's vandaag die nog wat visgrief komen kopen?
3: Alle Rudy zijn welkom.
0: En de rest ook zijn. Hooked, Nicky. Maak er een fijne dag van. Salut. Hè.
3: Okay.
0: Bye bye. Over een uurtje jouw kans op een gratis reclamespotje. Nu op 110 Cluzo en Swinty.

0: Nummer 113. Welkom in het feestpaleis. De ode aan Anne volgt nog.
1: Want dit is natuurlijk de finale van de Foute 728. Berichtje van Evi uit Steenokkerzeel.
2: Met binnen loop je hier aan tussen de velden. Opkomende zon. Veel zweet. En wat opmerkelijk was, vanaf 6 uur ging mijn tempo stijl omhoog.
1: Oh ja.
2: Merci top aan de Foute 728.
0: Ja, dat is opmerkelijk, ja, inderdaad. Zeg, het mag geluid nu, hè. Laat ons luider gaan. Heeft iedereen dat gehoord? Ik zei, laat ons luider gaan! Jennifer Lopez komt eraan.
3: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het Foute Anthem zingen op de Foute Party. Maar eerst luisteren naar de Foute 728 en die gaat zo meteen verder. Cue Music.
4: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
5: This is how we keep this place alive.
6: This is The Bear. Yeah!
4: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Zij de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat gooien we straks op de barbecue?
10: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
9: Een goeie visk.
10: Of een lekkere langoustine.
9: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmis.
13: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
16: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
17: Vanavond bij VTM zorgt Anna voor een schokkende seizoensfinale van Familie. En bij VTM 2 vecht Russell Crowe in de arena voor leven en vrijheid in Gladiator. Vanavond bij VTM en VTM 2.
18: Dit is de Foute 728. Q Music is proud to be Foute.
0: Nummer 112.

0: beetje voetbalvibes, die videoclip. Dat was voor de sluitingsceremonie van het WK voetbal voor vrouwen in 99. En van J-Lo even tijd maken voor Bruno. Hij staat niet in de foute 728. Maar we hebben wel leuk nieuws, want volgende week stuurt Vincent Live iemand naar Milano.
1: The Q guest list.
2: Q stuurt je naar Bruno Mars in Milaan.
0: En je gaat dankzij jou, Bruno.
3: Dus of dat nu je buurman is, of je nonkel, of een random Bruno die je ergens van straat plukt, of in een café gewoon binnenwandelen en je zegt, Bruno! Kan ook, hè.
0: Zoals bij Friends. Mike! He, die scène?
3: Ja.
0: Dat hij een lief moet zoeken
3: dat
0: voor
3: was,
0: Phoebe.
3: Inderdaad, ja. Joey had een date geregeld voor Phoebe. Ja. Hij was vergeten en hij zei, Mike. En dan is hij dan een Mike gaan zoeken. Ja.
0: Ja, en dat was dan de Mike, hè.
3: Voilà, maar dus als het maar een Bruno is in dit geval, hij is jouw sleutel tot succes. Want hij gaat dus samen met jou strijden voor dat ticket, voor die andere Bruno, Bruno Mars in Milaan.
0: Inschrijven kan via de Q-app of qmusic.be. En dan nu, wat we op vakantie in Zuid-Frankrijk massaal gaan eten. Als wij in de vicieuze cirkel belanden van oud brood toosten, zodat je vers brood ook weer oud wordt. En dan, zo blijf je bezig natuurlijk. Toast!
2: De foute...
4: Moest geen mensen te kopie, ja toch?
2: 728.
5: Ga ik met de play doen, zeg.
2: Proud to be fout.
6: Nummer 111.

0: tellen heel de dag af. Dan de nummer 1. En daar zijn we weer 10 nummers dichterbij.
1: De foute 728. Overzicht.
0: 120. Laura Lynn.
2: Op 119 de Venga Boys.
0: 118 voor K3.
2: Op 117 een boyband, Boyzone.
0: En 116 was voor Camille.
2: En ze opent morgen ons QB-chouse in Oostende op 100.

0: Zometeen schudden wij de heupen los.
1: Mambo number 5.
0: Komt eraan. Lou Bega. Eerst Delphine. Delphine, leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels.
2: Ja, het eerste, derde en vijfde leerjaar legde de voorbije maanden de grote verkeerstoets af van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Naar jaarlijkse traditie, een kleine 50.000 leerlingen deden mee. En ze scoorden gemiddeld 87, 78 en 75%. Dus in eerste, derde en vijfde leerjaar hoge scores. De voorrangsregels blijken het moeilijkst. Daarover halen de leerlingen gemiddeld 65%. En ook aanduiden waar je je in specifieke situaties op de weg moet bevinden is niet altijd evident. Maar vragen over het openbaar vervoer, veilig fietsen en de dode hoek bleken dan weer een pak gemakkelijker. En iets anders, meer dan de helft van de werklozen die een uitkering verloren doordat de werkloosheidsuitkering beperkt werd in de tijd begin dit jaar, die belanden bij het OCMW of op de ziekenkas en amper 1 op de 10 vond effectief werk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de RVA. De voorspelling was eigenlijk altijd dat een derde werk zou vinden, een derde bij het OCMW zou aankloppen voor een leefloon en een derde geen tegemoetkoming meer zou krijgen. Maar dat leek dus een optimistischere schatting dan de realiteit.
0: Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja Frank, gisteren was het zover. Hè? De eerste Sephora geopend in ons land, in Brussel. Ik weet niet of je het gezien hebt, de beelden. S'nachts zaten mensen al aan te schuiven. Dus,
3: ja, zot hè.
0: Ongelooflijk.
3: Zot hè, inderdaad. En dan ben ik toch blij dat mijn dochters niet zo zot zijn.
0: Ja, maar zijn ze al gegaan? Nee.
3: Nee. Ze hebben zoiets van, we gaan nog een paar maanden wachten. Blijkbaar, ik hoor het alleen maar van hen. Blijkbaar, alle producten zijn er nog niet. En degene waar zij geïnteresseerd in zijn, die zijn er dus nog niet. En gaan ze een paar maanden wachten en dan gaan ze uiteindelijk naar Sephora gaan. Dus voor de rest weet ik er niks van. Hè?
4: Nee, maar ja, ik vind dat je al best veel info hebt eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus dank u daarvoor.
0: Oké.
3: Voilà.
0: Zeg, ja. Het wordt nu wel echt heel erg tropisch vandaag, hè?
3: Amai, dat is meer dan tropisch, denk ik. Hè. Temperaturen die kunnen... Enfin, op dit moment bijvoorbeeld al 24 tot 26 graden. Het is verdorie 7:30 morgens. Ja, dit is ongezien. Hè.
0: Dus, maar Frank, hebben wij dit ooit al meegemaakt samen? We maken nu al zo lang samen radio. Dit is denk ik de heetste dag die je ooit voorspeld hebt. Hè? Zo in de ochtendshow.
3: Nee? Ja, in principe. Ik heb nog wel eens 40 graden voorspeld. Maar als ik me goed herinner, zat ik toen nog bij Meteoservices. En dat is toch al heel lang geleden. Dus,
0: ja, hoe lang zou dat geleden zijn?
3: Ja, dat is heel lang.
0: Ja, maar is dat 20? Van... Of 15?
3: Dat zal zeker 15 jaar geleden zijn.
0: Goh, jongens.
3: Ja.
0: Oké, dus een uniek moment. Hoe heet? Geef ons de details.
3: Laten we hopen dat dit uniek blijft. Hè? Ja. Dat we dit niet de komende jaren iedere keer moeten aankondigen. Maar het is effectief zo dat op sommige plaatsen in ons land, in het oosten, dat we waarschijnlijk 40 graden gaan halen. Hè? Elders is dat 37 graden gemiddeld. In het westen 34 graden. Enige plekken waar je enigszins wat verkoeling kan zoeken. Maar dat is echt op het strand. Hè? Dus ga je 2 kilometer landinwaarts, zit je toch weer met die 35 graden. Daar gaat het allemaal best meevallen wat de temperatuur betreft. Het is zonnig, al is het wel zo, dat geeft toch een paar weercomputers aan, dat later op de dag een enkele warmteonweersbui tot ontwikkeling kan komen. En dit weekend ook, hè, dus in de loop van de dag altijd rekening mee houden dat er dus regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk tot bij ons kunnen geraken. Het wordt wel geleidelijk aan weliswaar wat minder warm. Morgen nog makkelijk 35 graden of meer. Zondag bijvoorbeeld nog 27 graden. Dus dan is het toch allemaal wat koeler al.
0: Oké, en dan wat verder? Allee, bedoel, dan kunnen we dan echt ademhalen, denk je?
3: Ja, zeker en vast. En eigenlijk is het niet zo dat we richting 20 graden gaan. Nee, 4, 25 graden.
0: Ja.
3: En volgende week, ja, toch best oké weer. Meestal droog, af en toe wat zon. Een buitje is niet uitgesloten, de tweede helft van volgende week. Maar al bij al redelijk weer. En ik denk dat dat toch wel voor veel mensen... Oeh, zo met het. We kunnen inderdaad, zoals je zegt, we kunnen weer ademen. Het is een beetje te veel aan het goede natuurlijk.
0: Frank, dankjewel. Tot over een uur.
3: Ja, tot straks.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
4: Geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high in the sky. Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 110.

0: een tijdje geleden dat hij hier een grote hit mee scoorde. Lou Bega. Maar hij profiteert er nog altijd van. Je weet het of je weet het niet, maar hij is een Duitser, Lou Bega.
1: Mambo number 5.
0: En in Duitsland heb je zo'n winkel die heet Kaufland. En voor Kaufland heeft hij onlangs reclame gemaakt en daar heeft hij zijn hit nog eens voor gerecycleerd. Dat is...

0: die je kan kopen. Maar ze focussen op de mango's. Het zou ons nu te ver leiden, maar het komt er dus op neer dat hij zegt mango number 5. En dat staat dus ook bij de mango's. Ja, dat is prachtig. 728. Ik word er heel gelukkig van dat soort dingen. Je luistert naar de finale. We tellen verder af naar de nummer 1. We houden ons klaar voor een paar allereerste keren.
1: Onze allereerste gast van de dag, dat is Q-luisteraar Lina uit Oosterzeelen, onze foutste stem op de werkvloer. Is zij er klaar voor? Ja. Ze staat vanavond voor de allereerste keer in haar leven op het podium van de Foute Party. Ja, misschien of vermoedelijk ook ineens de allerlaatste keer.
0: En dan is er nog Rita de Neve op nummer 109.
2: Dit is de allereerste keer.
3: Krijg je maar niet genoeg van de Foute 728? Luister het hele jaar door naar Q Foute Radio. Op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be fout.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
5: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
5: Een mocha banan salami smaak.
7: Si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Brico, Brico City
1: en Brico Planet
0: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. De Foute 728. Proud.

0: nummer 109. Ja,
1: het is niet onze allereerste keer, want we zijn een beetje de tel kwijtgeraakt. Dat ik, hadden we gisteren plots door. Hè?
2: Ja.
1: We denken dat dit onze 11e of 12e keer is dat we de hele dag samen met jou aftellen naar de nummer 1 van deze lijst. Zou ik 13?
2: Zou
1: ik weet het niet meer. Ja. Maar heel blij dat jij ook opnieuw, ja, of voor de allereerste keer, van de partij bent.
0: Vanaf 9:15 kan je nog de hele dag tickets winnen voor de Foute Party. Over een uurtje gaat het niveau stoerheid in de studio serieus omhoog. Mega Mindy komt langs. Eerst iets overacht. Extra veel dankbaarheid in de show. Met Ingeborg.
3: De Foutste Stem. De werkvloer.
1: Maandagochtend dan liep deze zoektocht ten einde na 5 audities. Ja, hadden we plots een winnaar en hier is ze. Goedemorgen, dag Lina uit Oosterzeelen.
4: Goedemorgen, Dorothea en Maarten.
1: Hallo. Hey. Ook ja, leuk om jou eens echt in het echt te zien.
0: In het echt.
1: In het
4: inderdaad.
1: En want de vorige keer hadden we een live verbinding met jouw werkvloer waar je alles hebt gegeven. Ja. Ja, de Foutste Stem op de werkvloer heeft een hele belangrijke taak. Hè. Het foute anthem brengen op de foute party vanavond. Today is the day.
4: Ja.
1: Heb je goed geslapen? Want het was niet de warmste nacht, maar het was heet, hè?
4: Het was niet zo aangenaam.
1: Nee. Maar heb je een oog dicht gedaan?
4: Een beetje, maar ça va. De airco heeft wat gewerkt.
0: Ah, oef. Ja. Dat helpt heel veel.
4: Ja.
0: Hoe heb jij je eigenlijk voorbereid zo de voorbije dagen?
4: Vooral veel met dochtertje van 2 jaar. En af en toe een keer met de collega's wat mee zitten zingen op de werkvloer. Maar geprobeerd om niet te veel, want ik dacht dat de zenuwen dan wat hoger gingen worden.
0: Oké, ja, hoeveel zenuwen zijn er zo nu?
4: Veel.
0: Ja? Nu al?
4: Ja.
0: Oei, dat wordt nog een lange dag.
1: En hoe voel je die zenuwen?
4: Ja, gewoon in je buik voelt je... Het is vooral spanning en zo van, wat gaat er afkomen?
1: Ja. Dus de vlinders, gezonde vlinders.
0: Ja. Maar, stel nu, het is voorbij. Hè? Je wandelt het podium weer af. Wat is dan het eerste dat je gaat doen?
4: Drinken.
0: Ja, en daarvoor ook al, of nee?
4: Misschien een glaasje.
0: Ik zou daar niet in overdrijven, want dat gaat het helemaal fout.
1: Natuurlijk, alle andere artiesten op de line-up zijn natuurlijk jouw collega's ook nu. Naar wie kijk je het meeste uit op de affiche?
4: Goh, allemaal, maar ik denk dan zo het kind in mij K3.
1: Oh, ja, en het is dus ook een unieke samenstelling. Hè? Het is met Klaasje in de plaats van Marten, dus dat is wel ook cool. Hè?
4: Klopt, inderdaad.
1: Dat we die versie van K3 eens gaan zien.
0: Ja, heb jij trouwens nog backstage wensen, zo'n rider? Veuve Clicquot, Laurent Perrier? Of...
4: Van de collega's moest ik zeggen, alleen maar blauwe M&M's.
0: Alleen maar blauwe M&M's. Dat zal zeker niet geregeld worden. Nee, ik weet dat niet. De productie heeft het bij deze woord. Nee, maar Lina, vanavond is het jouw moment, hè?
4: Ja.
1: Gaat het lukken om ook een beetje te genieten?
4: Ik denk het wel. Ik denk zo die eerste seconde misschien nog niet, maar daarna gaat dat wel lukken.
0: Ja, niet vergeten genieten.
1: Een volle Vlaanders Expo gaat het Foute Anthem meezingen, maar jij bent de dirigent eigenlijk. Hè? Jij zet het in, jij geeft het goede voorbeeld op het podium.
4: Ja. Dat zal wel goed komen.
0: Goed begonnen is half gewonnen. Oké, we gaan er met z'n allen van genieten. We zijn zeker dat je de weg naar het hart van het publiek zal vinden.
4: Dankjewel.
0: Kijk er heel erg naar uit. Allee, laat ons nog eens oefenen.

0: 25 gaat door. Zometeen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistans, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistans.be.
3: Goedemorgen, 8 uur het nieuws met Delphi.
4: Goedemorgen. Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld 87, 78 en 75%.
5: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels. Daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens. 70%.
4: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die een uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever, daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt op dit moment een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat geeft ook hinder, zegt de brandweer.
6: Het gaat om verschillende loodsen en daar zit de rest afval in, daar is brand ontstaan met heel veel rookontwikkeling als gevolg. Net op het moment dat mensen hun huizen aan het verluchten zijn, vragen wij wel in de ruime omgeving om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
4: Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Afgelopen nacht werd net niet de warmste nacht ooit in ons land, dat laat het KMI weten. Het werd in Ukkel niet frisser dan 23,9 graden, dat was net iets frisser dan op 4 juli 2015, toen bleef het 's nachts 24,4 graden. Het wordt vanmorgen ook al snel weer warmer. In Luik en Limburg geldt code rood voor de hitte. Daar wordt het 40 graden. In Venezuela zijn nu al zeker 235 mensen overleden na die dubbele aardbeving gisterochtend. Honderden mensen zijn daar ook gewond. Heel wat landen sturen hulp naar daar. Enkele Europese landen en ook de VS, dat stuurt 2 reddingsteams en het trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit. Op het WK voetbal hebben heel wat ploegen zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde. Nederland werd groepswinnaar en gaat door. Japan is tweede, mag ook door. En Zweden ook, dat is bij de beste derdes. Ook Ecuador, Duitsland en Ivoorkust gaan door, net als de VS en Australië. Dat werd vanmorgen tweede in zijn groep. Het kan ook de volgende tegenstander worden van onze Rode Duivels als wij tweede worden in onze groep. En dat kan als onze Duivels morgen vroeg winnen van Nieuw-Zeeland. Bondscoach Rudy Garcia liet al weten dat Jeremy Doku en Romelu Lukaku normaal niet aan de start staan. Brendan Mechelen zeker wel.
7: Ik denk dat we uitgaan van één ding en dat is dat we morgen die wedstrijd winnen. Het zal niet gemakkelijk zijn. We weten dat het beter kan. We hebben genoeg kwaliteiten. Alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
4: De match start morgenochtend om 5 uur. Het wordt de warmste dag van de week vandaag met lokaal 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen tropisch bij 38 graden en zondag kans op een bui bij 27 graden.
8: En 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Allebei op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. Daar moet je 10 minuten extra rekenen. En ter hoogte van Waterloo ook 5 minuten extra.
3: Voetbalvibes nu.
9: All systems go.
10: Dit is de finale van de Foute 728. Waarom?
3: Maarten en Dorothee. Recht uit de soundtrack van FIFA 2003.

0: Zometeen. In deze mooie lijst op 104. Ingeborg, Door de Wind.
1: Peter uit Beringen heeft die in de lijst gestemd en heeft erbij geschreven mijn lijflied als delivery guy.
0: Ja, geef hem fooi, hè. Ja. Als je mensen in deze hitte eten laat leveren, ze hebben het verdiend.
2: Gratis. Reclame.
1: Bord en Arne, die je kent van de Q Musical en van Q Foute Radio, die maken de hele dag spotjes. En ja, die zijn dus ook redelijk fout. Wij zenden ze gratis uit op de radio. Marco uit Genk, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Jouw bedrijf heet Flanders Dog Academy. Waarvoor kunnen hondjes en baasjes terecht bij jullie?
3: Ja, ze kunnen bij ons terecht voor hoofdzakelijk de africhting van hun hondjes. Hè. Dus dat de hondjes mooi luisteren, kunnen ze bij ons terecht. Dat is het hoofdzakelijk wat we doen.
0: Ja, belangrijk. Zeker als je zo'n beer van een hond hebt. Als je zo'n klein hondje hebt, dat zo... Ja, ze springt nog een beetje op. Ja, sorry. Maar als je zo'n beer van een hond hebt die opspringt, dat wil je natuurlijk niet. Hè. Dus dat is zeer belangrijk. Hoeveel honden heb je zelf?
3: Zelf heb ik er 3.
0: Oké. Okay.
1: 3. En welke honden?
3: 2 Mechelse herders en 1 ja, kruisingske, ja, iets heel kleine, eigenlijk, bastardhondje eigenlijk.
1: Ja. En zijn die alle 3 even strikt afgericht?
3: Nee, de kleinste is eigenlijk ja, voilà, de koning te huis.
0: Voilà, dat is dus wat ik zei. Die komen met meer weg, die kleine honden. Ja, jij bent op de hoogte van de manier waarop Born en Arne reclame maken voor bedrijfjes. Jij kent de context.
3: Ja. Ja.
0: Oké, okay, laat ons eens luisteren.
4: Flanders Dog Academy. Hondentraining en begeleiding. In onze academie corrigeren wij jouw gedrag, zodat jij en jouw hond dezelfde taal spreken.
5: Hallo, ik ben hier met Ozzy, mijn Rottweiler. Ja, daar is echt niets mee aan te vangen, hè.
6: Zet!
5: Wat blief? Heb je... Wat,
6: ik
5: heb
6: zei... Zet!
5: Ja, ik zal me dan zetten, maar wat is dat hier?
6: Kom maar een keer hier, meneer. We gaan nu een leibandje aandoen en je krijgt een corrigerende schok telkens je niet luistert.
5: Ja, maar ik kom voor mijn hond,
6: hè. Pootje.
5: Wat blief?
6: Pootje.
5: Oké, hier.
6: Goed zo, jongen, brokje.
5: Ik ben hier weg.
6: Hier. Voet en blijven. Flink baasje.
4: Flanders Dog Academy. Want een flinke hond begint met een flink baasje.
6: Niet aan uw ballen likken.
0: Ja. Goed, wat vond je ervan, Marco?
3: Geweldig, geweldig. Ja. Okay.
0: Marco van Flanders Dog Academy. Nog heel veel plezier met de Foute 728. Dank je, Marco.
3: Dank je wel
0: voor het vertrouwen. Jojo, bye bye. Oh, wat waait er hier voorbij? Dat is de volgende in de lijst.
7: Are you ready?
2: De Foute 728.
7: Q. Music.
2: Nummer 104.

0: Het zonnetje in hoogst eigen persoon.
1: Dit is de Foute 728.
0: Ah, Ingeborg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: In mijn hoofd trek jij zo elke ochtend fluitend de gordijnen open om 6 uur 's morgens.
3: Oh, yeah. Ja, dat is in jouw hoofd, Maarten. Maar echt, ik werd zot, jong. Mijn pincode vond ik niet meer, zeg. Mijn gsm was volledig plat.
4: Oh, nee.
3: Maar wie onthoudt nu een pincode? Ja, de meeste mensen wellicht, maar dus ik niet.
4: Oh.
3: Dus ik bel nu op de gsm van Roland. Dat was hier echt een paniekstje.
0: Ja, ja, ja.
5: Okay. Ja, snap ik. Ergens heb je waarschijnlijk ooit nog wel eens die pincode bijgehouden in een doos van een gsm of zo. Dus je zal die vermoedelijk wel terugvinden vandaag. Hè?
4: Ooit.
3: Okay.
4: Ooit.
3: Dankjewel, Maarten. Wie is het zonnetje in huis hier?
5: Jij? Yeah.
3: Dank je. Nee, jij, Dorothee, tuurlijk wel.
5: Ja, ja, ik ben Dorothee.
3: Ja, dank Dorothee. Ja, goedemorgen.
5: Ja, het is ondertussen 27 jaar geleden dat je met Door de Wind naar het Eurovisie Songfestival ging. En het is dus op nummer 104 gestemd in deze lijst. Ja, hoe is dat voor jou dat nummer zo blijft leven bij zoveel mensen?
3: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Want mensen vragen daar ook elke keer achter, ook nu weer voor de foute party vannacht.
5: Ja.
3: En dat is blijkbaar, ja, ik heb daar een DAT ooit van gehad, meer dan 30 jaar geleden. Hoeveel? 37?
0: Nee, 37 inderdaad, Dorothee. 37, hè?
5: Ja, wiskunde is nooit mijn sterkste kant
0: ja,
5: geweest,
0: ze zijn 27, 37.
3: Maar, ja, maar ik snap het. Het is chaos deze ochtend in mijn hoofd en ook een beetje bij jullie. Maar het komt doordat het allemaal fout is vandaag. Toch?
0: Ja.
3: Alles mag een beetje fout zijn.
5: Wat wou je zeggen, een DAT?
3: Ja, dus ik had alleen nog een bruine band en een DAT. Dus deze zomer in Middelkerk in Silt ga ik het echt wel weer live zingen met weer een nieuwe versie.
0: Maar we zijn niet mee met een DAT. Is dat een minidisc? Zoiets.
3: Ja, nee, dat is nog ouder dan dat, gasten. Echt waar. Dus dat zegt alles dat ik daar niet een nieuwe tape van maak.
0: Ah,
3: dus,
0: ja.
3: Ik wil daar altijd wat vernieuwing in brengen, want dat staat ondertussen een tert lager ook en zo.
0: Maar ja, ja, ja.
5: Ja. Okay, zeg, okay. En toch ook wel goeiemorgen aan Schaapje.
3: Goedemorgen.
5: Jouw pak in de maas dingen dat je ook echt hebt omarmd, hè? Dat alter ego.
3: Ja, dat is ook echt. En dat leeft nog na, dat is zo vreemd. We hadden onlangs nog voor een programma waar ik niks mag over zeggen. Opnames in een school en al die kinderen, Schaapje, dat is zo bijzonder. Want dat is zo'n beetje schuif af van heel lang geleden.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, Schaapje heeft toch iets gedaan. Ik ga ook iets zingen van Schaapje. Oh, mag ik dat niet verklappen?
5: Jawel, ja, zeker.
0: Had je dat al niet verklapt? Ja, toen we je aankondigden? Ik denk het wel, maakt het niet uit.
3: Okay,
5: ja, wat gaat Schaapje zingen op het foute...
3: Hey baby, hey baby. Hey baby, hoeha. Ja, ik ga eerst Schaapje laten komen. Schaapje.
5: En dan gaan we daar Ingeborg over. Oké, het is ook de eerste keer ooit dat je op de foute party staat. Hoe hard kijk je er naar uit, Ingeborg?
3: Ja, ik heb dus ook ik heb twee pakken. Ik heb ook een ananaspak voor daarna op het feest.
5: Ah ja.
3: Ja, als er dus een ananas zie rondlopen in Flanders Expo, dat ben ik. Ik vond dat tof, ananas. Is dat niet fout?
0: Ja,
3: ik vond het lekker.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja. Oké, ja, dat komt helemaal goed, hè.
5: Ja.
0: Oh, ja, Ingeborg, wij kijken er heel erg naar uit. Dankjewel om de zon alweer de studio in te knallen. Niet dat het nodig was vandaag, maar gewoon met jouw aanwezigheid. Maak er nog een hele fijne dag van. Rust een beetje, dat je vanavond kan pieken. Hè? Ik denk dat dat ook
3: Oké, dat is heel fijn. Jullie ook zeker, hè.
0: Ja. Ingeborg, tot vanavond in Gent. Salut, hè.
3: Dankjewel,
0: bye. En wij gaan, ja, wat gaan we doen? Het water op, zou ik zeggen. Ah ja, tuurlijk wel. Gebroeders Kool, Boten, Anna.
1: De Foute 728. Ik heb een

0: Lisa Del Bo heb je ook nog te goed.
1: Een van mijn persoonlijke foute favorieten. Zo goed. Ja. Oh. Liefde is een kaartspel, moet nog passeren op deze finale dag. Maar de favoriete foute hit van Lisa Del Bo zelf, die hoor je zo meteen al.
0: Eigenlijk moeten we zeggen in einem Augenblick.
2: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum
2: Music. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: 20.
1: Hey, ik ben Lisa Delbo en mijn favoriete foute hit is Ich bin wie du. Omdat het een liedje is uit de jaren 70 en toen was ik nog heel jong. En toen mocht ik al hier en daar eens uitgaan. Het nummer is blijven bestaan en ik heb er superveel op gedanst. En ik heb het later zelf nog een keertje opgenomen. Geweldig lied.
0: Nummer 102.

0: Ketta is ook weer aandachtig aan het luisteren. Een beetje inspiratie aan het opdoen voor zijn volgende hit natuurlijk. En wij maken ons ondertussen klaar voor de top 100.
1: De foute 728. Overzicht.
0: 110, Lou Bega.
2: Op 109, Rita de Neva.
3: Dit is de allereerste keer.
0: Soul Sister, 108.
2: Op 107, Samson en Gert.

0: naar Rozenberg. 102.
1: En op 101 net gehoord Eiffel 65. Het zou toch leuk zijn dat we er ooit in slagen om met z'n allen het mathematisch goed in te schatten dat Samson en Gert is op nummer 101 belanden.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn. Dat is voor volgend jaar.
0: Ja. Sunny uit Elzele houdt zich klaar voor zijn favoriete foute hit. Hij stuurt de intro, de tekst, de gitaren en het refrein dat mijn keel doet openscheuren tot ik het bloed in mijn mond proef.
1: Heftig.
0: Dat is heftig, hè? Dat is heftig. Het is trouwens ook de favoriete foute hit van Sandra Kim. Kijk eens. Die komt er dus aan. Eerst het korte nieuws, 8:30, met een grote brand die ontstaan is in Gent.
2: Ja, in de haven daar inderdaad. Daar woedt een zware brand bij afvalbedrijf Renewy. Meerdere loodsen met restafval hebben daar vuur gevat. De brandweer is massaal ter plaatse. Er hing daarnet ook veel rook. Die is intussen wel grotendeels weg. Maar mensen in de buurt kregen een bericht van B-Alert.
0: Oh nee, wat staat daarin?
2: Ze kregen daarin de raad om ramen en deuren dicht te houden. Oh. En ook om de ventilatie af te zetten. Wat uiteraard niet ideaal is in deze temperatuur.
0: Nee, maar ja.
2: Het is belangrijk.
0: Je hebt geen andere optie natuurlijk, hè, met zo'n vreselijke brand van een afvalver. Oh.
2: Inderdaad. En die bluswerken zullen wellicht nog de hele voormiddag duren, dus het is daar ook nog niet voorbij. De oorzaak van de brand, die kennen we nog niet. En we weten ook nog niet wat de exacte schade is. Dat moet nog opgemeten worden.
0: Hulde ook aan de brandweer van Gent, die daar volledig gepakt en gezakt die brand gaat bestrijden bij deze temperaturen.
2: Absoluut.
0: Dat zijn toch echt de helden van onze samenleving. Echt, onze dank is enorm.
2: Zeker.
0: Enorm, enorm.
2: En dan de lagere schoolkinderen, die scoren heel goed op de jaarlijkse grote verkeerstoets. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%, dus hoge scores. De voorrangsregels die bleken het moeilijkst. Daarover haalden leerlingen gemiddeld 65%. En ook aanduiden waar je juist moet rijden op de weg in een specifieke situatie is niet altijd evident. Maar dan vragen over openbaar vervoer, veilig fietsen of de dode hoek, ook belangrijk toch, daar scoort ze wel heel goed op.
0: Oké, dat is eigenlijk inderdaad hoopgevend. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ah, daar ben je, Frank. Lekker bakken, braden en wegsmelten vandaag. Een andere optie hebben wij helaas niet, hè?
3: Nee, ik vrees ervoor inderdaad. Temperaturen tot 37 graden vandaag. Dat zijn gemiddelde waarden, dus op vele plaatsen in het binnenland. En dat kan zelfs oplopen tot 40 graden in het uiterste oosten van het land. Dus in Limburg, daar eventueel dus die 40 graden. Aan de kust niet wat koeler wel, maar dan moet je echt op het strand zitten. Hè? Want als je het 1 of 2 kilometer landinwaarts gaat, kom je ook al 35 graden meer tegen. De zon is van de partij, maar het is wel zo aan het eind van de dag dat er een kleine kans is op een warm domweers. Dus dan kan het hier en daar wat onder. Maar voor de rest gaat het een hoogzomerdag worden. Sowieso een tropische dag.
1: Ja, maar dan morgen ook nog. Maar we gaan stilaan richting wat verkoeling, hè?
3: Ja, het gaat wat normaler worden. Hè. Dus morgen nog wel 35 tot 38 graden. Dus ook een hoge luchtvochtigheid. Dus dat gaat echt wel zwoel aanvoelen. Na de middag voornamelijk, dan neemt de kans op onweersbuien toe. En vooral later op de dag, dan kan het op veel plaatsen zelfs gaan onweren. En dat is ook zo voor zondag. Hè. Dus onweerachtig dat wel. Het verschil is dat we 10 graden inleveren. Dus we komen dan uit op ongeveer een 6, 27 graden nog maximaal. Ja, en dan volgende week al bij al redelijk weer, 4, 25 graden. Zo goed als droog. Ik kan niet zeggen dat het helemaal droog is, maar toch af en toe wat zon. Dus de eerste week of de eerste dagen toch van de grote vakantie zien er vrij goed uit.
1: Hoe ga jij het hoofd koel houden vandaag, Frank?
3: Wel, ik heb... mijn neef bijvoorbeeld, die heeft een zwembad. Ah. Ik heb met hem afgesproken, dus ik ga zijn richting uit. En dan ga ik toch een plonsje doen daar.
1: Slim. Ja. Tot vanavond ook rond 5:30. Dan weten we bijna wie op 1 staat in de foute 728. Ja. En geniet van de plons, Frank. Salut, hè.
3: Dag,
1: Frank.
3: Ja, dat is goed. Tot dan. Salukes.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
1: File op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest als op de Brusselse binnenring tussen Groenendaal en Waterloo. Daar moet je 11 minuten extra rekenen.
5: Dorothee's Doordenker.
1: Ga lekker fout, zo ben je goed bezig.
5: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Ja. wordt het K3. Margriet Hermans.
6: Lekker blijven hangen.
5: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 100.
7: Hallo, ik ben Sanra Kim en mijn favoriete foute plaat is Bon Jovi with Living on a Prayer.

0: misschien moeten we die er ook nog tussen steken vanavond. Altijd leuk, hè. Amazing momentje. Bon Jovi! Living on a Prayer in de Foute 728 op nummer 100. Schietgebedjes voor tickets voor de Foute Party zijn niet nodig. Je kan ze gewoon kopen via qmusic.be.
1: Als je wil meekomen, wohoen tijdens onze DJ-set. Maar als je liever het lot voor jou laat beslissen, dan mag je nu Proud to be Fout sturen in de Q-app. En dan speel je zometeen misschien wel mee met onze Foute Quiz.
0: En nee, het is geen vliegtuig, het is ook geen vogel, nee, nee. Het is mega Mindy-tijd. Na toe, Fabiola.
2: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het Foute Anthem zingen op de Foute Party. Maar eerst luisteren naar de Foute 728 en die gaat zo meteen verder. Q-Music. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.

0: 20.
1: Hey, ik ben Annelies van The Real Housewives of Antwerp. En mijn favoriete foute hit is Freak Out van Tu Fabiola. Omdat ik het keihard meezing in de auto.

0: Foo Fabiola en Freak Out. Er staat dan echt een superheldin paraat. Mega Mindy staat op 98 in deze foute 728. En ze gaat live zingen over een paar minuten.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
0: Caitlin uit Geel.
2: Dag Caitlin.
3: Hey, goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Jij speelt voor een gezinsuitstap naar de foute party. Je wil met je partner en je 2 kinderen komen. Hoe fout is jullie gezin? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
3: We kunnen heel fout gaan als het moet.
0: Het moet?
3: Het moet niet, het mag.
0: Ja, maar vanavond moet het, hè?
3: Ja, we gaan zeker vanavond fout gaan.
2: Oké, en gaan jullie dan ook met z'n vieren voor 1 gemeenschappelijk thema qua verkleden?
3: Ik denk dat we fluo gaan.
2: Fluo, ja, dat is een goede klassieker op de foute party, altijd goed. Hoe oud zijn de kinderen?
3: 19 en 16.
2: Maar zo tof dat die dan zo met de ouders naar de foute party willen, dat is toch zalig?
0: Ah ja.
3: Ja, tuurlijk, altijd. Hè. Die feesten ook nog graag en wij gaan ook al wel eens graag op een uitstapje.
0: Oké, dat komt helemaal in orde. Nog juist 1 kleine horde.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is... Foute quiz.
2: Fans van foute muziek zijn slimme koppen. Die weten dat mannelijk DNA bestaat uit X- en Y-chromosomen. Zelfs Gene Thomas en Gina Brondale die weten dat. Hoe heet het muziekduo dat zij vormen? Is dat A, X-session of B, Y-session? Wat is het foute antwoord? Het foute.
3: B.
0: Dat is dan Y-session. Ja, dat is helemaal fout inderdaad, want... Ze heet dan natuurlijk X-Session. Dat wil zeggen dat jullie naar de foute party gaan vanavond in Flanders Expo. Hoera, hoera.
3: Heel leuk, heel leuk.
0: Blij mee?
3: We kijken er naar uit, ja, zeker.
0: En misschien nog een kleine fun fact. Je kan on en on nog op nummer 1 stemmen. Nog tot 4 uur vanmiddag via qmusic.be of in de Q-app. Als je daar de familie Fluo ziet, dan weten we wie het zijn. Over een uurtje maak je opnieuw kans op tickets. Caitlin, salut, hè.
3: Salut, keus.
0: Nee, dat is het niet. Nee, dat is het ook niet. Wat is het dan wel? Het is Mega Mindy op nummer 98. Dit is live Mega Mindy

0: 728.
1: Oh, de Studio 100 familie is op de finale dag van de Foute 728 goed vertegenwoordigd. Ja. En terecht, oké. Okay. Goede songs, nostalgie. We hebben Samson en Gert, Kabouter Plop, Spring, K3 en dus ook Mega Mini. Ja.
2: Fantastisch, ja.
3: Ze wandelt, ze vliegt bijna naar de studio.
1: Lijkt me ook niet evident voor zo'n superheld, zo'n kostuum.
3: Goedemorgen, je mag daar
1: als
3: gaan staan, Mega Mindy.
1: Warm is. Oh, Mega Mindy.
3: Het is onnozel, maar ik ben een beetje onder de indruk. Ja, dat is wel echt zo.
1: Ja, dat is een superheld.
3: Oh, dat is echt een superheld. Hoe gaat het, Mega Mindy?
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is heet. Heb jij een superheldentip om het hoofd koel te houden?
4: Ik ga vooral niet te dicht bij Megatobi staan.
3: Kunnen we iedereen aanraden natuurlijk?
4: Ja, veel water drinken is toch wel een hele goede tip, denk ik.
1: Ja, ik ben inderdaad heel slim. Ja.
3: Hoe ziet jouw zomer eruit? Zijn dat heel veel optredens?
4: Ja, Mega Mindy heeft een hele drukke zomer. We staan onder andere op de Pride. Dus dat is wel
1: leuk.
4: Heel fijn.
3: In Antwerpen?
4: Superleuk. In Antwerpen op de Pride. Heel tof. We gaan naar Nederland, Bataviastad onder andere. Dus we gaan Nederland, België een beetje bezoeken.
3: Oeh. Ja. Heb je ook een beetje eigen privé Mega Mindy tijd?
4: Heel weinig. Ja, boeven vangen of optreden.
3: Je bent al op de Foute Party geweest. Voor iedereen die misschien nu nog aan het twijfelen is van goh, zou ik YOLO nog gaan vanavond? Of voor iedereen die komt. Ja, kan je het aanraden?
4: Absoluut. Het is één groot feestje. Het was ongelooflijk leuk, dus zeker gaan. Ook al is het warm, gewoon gaan.
3: Ja, want voilà, Megatobi zal er niet zijn, dus dat is al goed. Dan wordt het niet nog heter en nog iets water. Dus dat komt dan goed
1: dat
3: uit.
1: Dat is inderdaad heel belangrijk. Wat is jouw favoriet foute nummer?
4: Megamin heeft een heel leuk nummer. Dat is Op Reis. Dat is niet heel bekend, maar dan moet je zeker eens opzoeken.
3: Okay. Het is ook wel toepasselijk. Op Reis.
4: Op Reis, voilà, bij de vakantie. Het is wat vakantie. En ja, K3 heeft ook een nummer, Superhero.
1: Ah ja.
4: En daar ben ik toch ook wel...
3: Logische keuze.
4: Ja,
1: hè? Ja, inderdaad. Heel belangrijk. Goh, Mega Mindy. Zo fijn dat je er was.
4: Ja, dat was heel fijn.
3: Maarten, jouw kinderen gaan toch jaloers zijn dat je met Mega Mindy hebt gepraat.
1: Maar echt for real.
4: Ja, heel veel groetjes aan je kinderen dan.
1: Dat zal ik bij deze zeker doorgeven.
3: Zijn ze aan het kijken, denk je?
1: Net niet, hè, want school is net begonnen. Maar dat is geen probleem. Ik ga het straks laten zien en dat komt helemaal in orde.
3: Ja, super.
1: Heel fijn dat je er was. We gaan je niet langer ophouden, want je moet natuurlijk boeven gaan vangen. Enfin, de boeven die nog energie hebben natuurlijk bij dit weer om toe te slaan.
3: Het zal een rustig dagje worden voor Mega Mindy, denk ik.
1: Ik hoop het in ieder geval. Ja. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
4: Dank je wel.
1: Bye-bye.
5: Deze is echt out of control.
0: De Foute 728. Proud to be fout.
5: Q Music.
0: Nummer 97.

0: De Foute 728 gaat door. Zometeen.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Goedemorgen, Nissan 9 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De overheid beslist wat er op je oprit mag liggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst opgesteld met materialen om een terras of oprit mee op te bouwen, die toch genoeg water doorlaten om de bodem te voeden.
5: In de ene gemeente mag het wel, een bepaalde kassei, en een andere gemeente niet. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
4: Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels zo goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%.
6: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
4: En als je aan de kust verkoeling zoekt voor de hitte, dan kan je maar beter uitkijken als je gaat zwemmen, want op het strand tussen de Haneknokken Heist zijn duizenden kwallen aangespoeld. Het gaat gelukkig om een ongevaarlijke soort. Het zou ook niet komen door de hitte, maar vooral door de windrichting. Het wordt de warmste dag van de week. Lokaal halen we 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen ook tropisch, 38 graden dan. En zondag is er kans op een bui bij 27 graden.
7: En 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. En de langste file die staat op de E429. Tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg moet je een half uur extra rekenen. En richting Brussel is een ongeval gebeurd op de E40. Tussen Afliggem en Groot-Bijgaarde 20 minuten extra.
3: Vanavond gaat Lina zingen op het podium van de Foute Party. En nu is het aan jou om de keel open te zetten. Het Foute Anthem. Daar gaan we samen. Zo luid we kunnen. En je hoeft je niet te schamen, dat weet je. Je

0: Delbo op nummer 94. Elke dag om 9:30 kan je bij ons je loon verdubbelen. We hebben daarvoor amper 1 minuutje van je tijd nodig. Astrid uit Zeebrugge gaat meedoen. Ze wilde niet te ver van huis werken, dus het is de haven geworden. Een gratis loon kunnen wij fixen en we zijn vrijgevig vandaag.
1: Gratis. Reclame.
2: Born en Arne, die je kent van de Q Musical en Q Foute Radio, die maken de hele dag reclamespotjes. Op een van de best beluisterde radiodagen toch van het jaar zenden wij die dan gratis uit op de radio.
0: Ja, ja.
2: Inschrijven daarvoor kan via de Q-app. Niels uit Hasselt, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorp.
2: Waar geniet jij op dit moment mee van deze lijst?
3: In mijn pick-up.
2: In de pick-up, in de auto. Ja, jouw bedrijf heet Reekmans Car Logistics. Waarvoor kunnen we allemaal bij jou terecht?
3: Wel, ik ben vooral actief in depannage, stakeldiensten en autotransport van kleine tot middelgrote voertuigen.
0: Oké, dat is
2: Bij takelen kunnen we ons allemaal iets voorstellen, maar bij autotransport, wat bedoel je dan precies?
3: Wel, het is vooral zo, het is intern transport voor grotere dealers. Bijvoorbeeld, er wordt een wagen verkocht vanuit Hasselt, maar die wagen die staat in Antwerpen. Dan moet die wagen natuurlijk in Hasselt geraken. En het is niet de bedoeling dat daar kilometers op komen en dat er met die wagen gereden wordt, want die wagen moet natuurlijk in de staat zoals die verkocht is in Hasselt geraken.
2: Ja,
0: oké.
3: Maar ook premium delivery. Dat wil dus zeggen het leveren van nieuwe wagens op de prijs of bij de mensen thuis, met een volledige uitleg hoe dat de wagen werkt.
0: Ja, ja, ja. Oké, haast.
4: Leuk.
0: Oké, goed. Born en Arne die wisten daarmee genoeg en ze hebben speciaal voor jouw bedrijfje dit gemaakt.
1: Reekmans Car Logistics.
5: Voertuigtransport en takeldienst. Zit jij met een probleem, dan staat Niels altijd voor je klaar.
6: Hallo, Niels. Ik heb hier iets voor, man.
7: Oei, Tom. Waar staat je?
6: Ja, ik stond hier op het viaduct van Vilvoorde en ik zie tegen een signalisatiewagen gekneld met mijn Porsche, man.
7: Geen probleem, Tom. Ik takel u daar weg en ik zet u veilig thuis af met uw Porsche. Dat is veilig reizen, hè, Bas?
1: Reekmans Car Logistics.
5: Flexibel en betrouwbaar.
7: Reekmans Car Logistics.
8: Hallo, dag Niels. Ik ben een blonde god met een Range Rover, maar ik zit met een rijverbod. En ik moet dringend naar een afspraakje met mijn derde vriendin van deze avond.
7: Dat is geen probleem, Ruben. Ik takel u richting uw volgende polyamoureuze avontuurtje. En als er een kleine van komt, noem hem dan maar Niels, hè.
1: Reekmans Car Logistics.
5: Ben je BV en zit je in de puree? Alles is oké, want Niels neemt je mee.
2: Ja.
0: Ja. Niels van Reekmans Car Logistics, wat vond je ervan?
3: Geweldig. Ja. Dus de BV's die weten waar ze moeten zijn, hè.
0: En de rest ook, zegt. Niels, nog heel veel plezier met de Foute 728. Salut, hè.
3: Ja, salut.
0: Yo, bye. De favoriete foute hit van Dimitri Vegas komt eraan. Eentje die altijd werkt op feestjes. Makes sense natuurlijk voor een werelddJ.
2: Ja.
0: Eerst nog, de nummer 1 van vorig jaar. Tommy Cash. Espresso macchiato.

0: 20. Hey, ik ben Dimitri Vegas en mijn favoriete foute hit is ABBA, Gimme Gimme Gimme. Raar genoeg, herontdekt. Die zit nu zoals in onze set in Ibiza en het tak gaat eraf.
1: Nummer 92.

0: Wat een schijf toch, hè? Gimme, gimme, gimme. ABBA bij Q. Excuseer, het ging... Ja, je raadt het nooit, het ging fout. Ja.
1: De foute 728.
2: Ik ben wel blij dat 20 over 9 is en dat het de eerste keer is vandaag dat je die vreselijke mop maakt.
0: Ja, ik wou net zeggen, is de mop nu opgebruikt voor vandaag?
2: Ja, dat vind ik wel. Voilà, ja. Die is vanaf nu... ja. Het moet een andere dead joke zijn vanaf nu. Gimme, gimme, gimme van ABBA. Dus de favoriet van Dimitri Vegas van Like Mike natuurlijk. Ja. Wij halen vanavond onze foute alter ego's boven George Vegas en Like Martin. En je kan er ook nog bij zijn op de foute party in Gent. Wij kijken er keihard naar uit om jou eindelijk eens in het echt te zien.
0: We gaan dansen in de zaal, baden in het zweet. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. We komen samen in Flanders Expo en genieten van het leven. Allemaal. De hele dag kan je nog tickets winnen.
2: Ja, wij verwachten hier ook vandaag de crème de la crème van de foute artiesten om hun liedje in de lijst live te brengen.
0: Onder andere Wim Soutar.
2: Ja, die verwachten we later vandaag nog. Gary Hager, die is al aan het soundchecken.
0: En we gaan ondertussen verder met de finale van de foute 728. We kennen de top 10. Maar jij kan nog tot 4 uur bepalen in welke volgorde de hits staan.
1: Nummer 91.

0: Marco, hoe gedanst met Armin en Davina?
1: De foute 728. Overzicht.
0: 100 was voor Bon Jovi.
2: 'Halfway there', we zitten nog niet in de helft, maar wel dus al in de top 100 op 99 daarnet toe, Fabiola.

0: keek raar, want Gary Hager is zich aan het omkleden achter jou. Dus,
1: Ah ja! Voilà, een kleine naakte dansje van Gary Hager. Tel niet de fouten, 728. Op 93, Tommy Cash.

0: gehoord op 91, hoe het danst.
1: Ga maar kijken hoe het danst.
0: En we gaan zo meteen ook verder dansen.
2: Ja.
0: Met de vogeltjesdans op nummer 90.
2: Ja, eerst verdubbel je loon in 60 seconden.
3: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic.
4: I risk it all for you.
3: Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Hoogstraten aardbeien.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
4: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: 10. Goedemorgen. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Daar moet je een half uur erbij tellen. En richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Een kwartier extra.
7: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
6: Spelen we elke dag rond deze tijd om 9:30. En vandaag doen we dat met Astrid uit Zeebrugge. Goedemorgen.
8: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
6: Ja, je bent van Zeebrugge, je wilde niet te ver moeten rijden naar je werk, dus wat doe je van werk?
8: Ik werk voor de Port of Antwerp Bruges in Zeebrugge.
6: Ja, en, maar het is niet dat je dus ooit dan naar Antwerpen moet bijvoorbeeld?
8: Ja, dat gebeurt wel. Ik ga wel af en toe eens naar Antwerpen, maar dat vind ik ook leuk. Dat is wel een leuke afwisseling. En dan werk ik in het havenhuis en dat is wel een mega tof gebouw. Ook heel mooi van binnen.
9: Ja, dat ziet er... Ja. Als je dat de eerste keer ziet, dan denk je, wat is dat?
8: Ja. Maar ik heb dat eigenlijk nog elke keer als ik opdraai met de auto en ik zie het zo liggen, dan denk ik, wauw, daar werk ik.
9: En wat doe je van werk precies?
8: Ik ben concessions assistant.
9: Ah, oké, tuurlijk wel.
8: Dat moet ik meestal wel een keer uitleggen.
6: En wat doe je van werk precies?
8: Ja, dat houdt eigenlijk in. De terreinen en de gronden in het havengebied zijn in het beheer van het havenbedrijf. En een firma die daar een terminal wil uitbaten bijvoorbeeld, die kan die grond niet kopen. Maar die kan zich kandidaat stellen voor een concessie van de haven voor bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar of naar gelang. En die overeenkomsten die stellen wij op en die beheren wij.
9: Oké, heel belangrijk. Hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
8: 2304,55 euro.
6: Astrid, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
8: Ja.
9: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. Veel succes. 3, 2, 1, go.
6: Boven hoeveel graden moet de temperatuur minstens 3 dagen stijgen om van een hittegolf te spreken?
8: Pas.
6: Welke rode duivel is deze week voor de eerste keer papa geworden?
8: Jeremy Doku.
6: In welk land is de SNCF, de Nationale Spoorwegmaatschappij?
8: Pas.
6: Wie stopt na 33 seizoenen als presentator van Blokken?
8: Ben Krabbe.
6: Over hoeveel luchtballonnen zingt K3 in hun gelijknamige foute hit?
8: 1000.
9: Nee.
8: 10.000. Oh, 19.000.
6: Ah, een nulletje vergeten.
8: Oh, nee.
9: Ja, het dekt minder goed, hè. 1000 luchtballonnen.
8: Oh nee, zo stom. En de tweede dat ik gepost had, wist ik eigenlijk wel, maar ik dacht, dat is zeker niet.
6: Ja, boven hoeveel graden?
8: 30.
6: Ja, en de SNCF?
8: Frankrijk.
6: Ah, ja. Maar kijk, die 1000 was er misschien sowieso uitgevloept. Dus, allee ja, dan hadden
9: we... Ja.
6: We waren ongeveer op hetzelfde uitgekomen. Het is,
9: dat is het spel. Dat is het spel.
6: Het is warm voor iedereen, hè.
9: Ja, voilà. Hoe ben je aan het wenen?
8: Oh ja, echt jammer. Nee, ben je aan het wenen. Nee, maar ik vind het wel echt jammer.
9: Ja, maar je moet het niet jammer vinden. Het spel is... je bent slachtoffer geworden van het spel in al zijn vreselijkheid.
6: Ja, maar Maarten...
9: Ja. Maar ik vind het wel een leuk spel.
6: Dramatisch. Je hebt 2 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven, dus je krijgt wel 20 euro troostprijs.
9: Okay. Maar ja, voilà.
8: Ik ga daar toch een terrasje mee gaan doen.
9: Ja, en zit er nu niet te veel mee in, want ik heb het gevoel dat je er echt zo mee in zit. Dat is niet nodig. Het is...
8: Oké.
9: Okay. It happens. Maak er een hele fijne ochtend van.
8: Dat zal ik doen.
9: Salut.
8: Dank je wel.
9: Tada.
7: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het ABBA? Of Gigi D'Agostino? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 90.

0: Oproep om een schaaltje water buiten te zetten voor de vogels. En geregeld te verversen. De vogels danken u.
1: Bij deze.
0: Gary Hagger is in the house. Hij brengt zometeen zijn allermooiste nummer. Live op deze finale dag van de Foute 728. En vanavond natuurlijk de allermooiste afterparty van deze Foute Week.
2: We hebben 4 tickets in de aanbieding. Geen FOMO vanavond. Geen spijt morgen vroeg. Tenzij je natuurlijk te vroeg piekt, dan zou je spijt kunnen hebben van toen had ik het maar iets rustig. Of ja, als je bijvoorbeeld ineens op een spontaan moment je tante aan het binnendraaien bent, dan kan je ook... Dat zijn dingen waar je spijt van kan hebben. Maar je kan dan al geen spijt hebben dat je er niet bij was op de Foute Party.
0: Dat vind ik intens. Stuur nu Proud to be Fout in de Q-app. We gaan spelen. Na mijn favoriete foute hit, mijn nummer 1. Wat zeg ik? Mijn lijflied. Het staat veel te laag. Het is een forte schande. Op nummer 89.

0: Beter wordt muziek niet meer.
1: De Foute 728.
0: Zo fan van Daddy DJ. Het is 9 uur 41, je werkdag is misschien nog maar net begonnen. En toch is het nu al tijd voor het allermooiste moment. Gary Hagger, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, onze jaarlijkse afspraak, zo fijn dat je erbij bent.
2: Ja, absoluut.
0: Ben je aan het genieten van deze hete dagen?
2: Ik ben er volop van aan het genieten.
0: Ja, toch?
2: Maar ik ga eerlijk zijn en ik denk dat voor de meeste mensen is het is er toch.
0: Het is een beetje over. Ja. Ben je eerder een wintermens of toch normaal gezien?
2: Ik heb vroeger nog veel op wintervakantie geweest. Huh? Maar uiteraard, je weet allemaal wat mijn hobby is, fietsen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is fijn als dat goed weer is natuurlijk.
0: Maar niet zo, hè. Zo kun je niet fietsen.
2: Nee. Ik doe dat ook niet. Dat is zelfs ongezond, denk ik.
0: Ja, dus zeker.
3: Zeker. Maar je treedt ook in beide seizoenen graag op, hè?
2: Ja.
3: In de zomer en in de winter.
2: Ja. In de winter hebben wij dan altijd wat kerstconcerten. Dus misschien als we daar nu een beetje reclame voor maken, dat de mensen zich wat frisser voelen.
3: Laat u gaan.
2: Ja, voilà. Dus er zijn hele leuke kerstconcerten samen met ikzelf solo.
3: Ja.
2: Of samen met Sandra Kim en Udo.
3: Heerlijk.
2: En dat is altijd heel fijn om eruit te kijken. Dus ik ben aan het voorbereiden in de zomer. Dan voel ik me fris.
0: Ja. Maar we zijn nu ook dichter bij kerst dan...
3: Dichter bij de volgende kerst dan
0: bij de vorige.
3: De vorige kerst.
2: Ik voel het al.
0: Ja. Het gaat snel. Tijd gaat snel. Maar goed, Gary, we hebben elkaar eerder dit jaar nog gezien, want jij hebt... onze producer Willem, die elke week een muziekbingo maakt, die heb jij geholpen.

0: Hoe zijn de reacties?
1: Die waren fantastisch. En die waren zo fantastisch. Ik heb me nu ook een nieuwe versie gemaakt van mijn hit van 2 jaar terug, Zomerlicht.
0: Ja?
1: En ik ga nu, de volgende week, ga ik mij aanzetten om die tijd om te vieren als intro te gebruiken voordat ik Zomerlicht.
0: Ah ja, laat het in elkaar matchen.
2: Ja. Wat staat er nog allemaal op de setlist?
1: Oh, er staat van alles op natuurlijk. Er staan een paar medleys op en zo. Maar ook ja, met mijn laatste nieuwe single, nu tegenwoordig. Hè.
0: En die heet?
1: Die is heel belangrijk. Het is beter dan goed. Jij.

0: Mooi. Dat is echt zo. Dat vind ik nu echt zo beter dan goed. Daar kan ik op blijven gaan. Dat vind ik zo goed gevonden. Ja. Beter dan goed. Want ja, beter dan goed is eigenlijk beter. Maar dus, wat is dan... Ja.
1: Het beste.
2: Het beste, hè. Is gewoon het beste.
0: Beter dan goed, ja.
1: Ja, 30 jaar geleden ben je niet gegaan voor mooier dan mooi, maar gewoon voor het allermooiste.
0: Ja.
1: Je bent het nog niet beu na 30
2: nee,
1: jaar?
2: Nee, absoluut niet. Ik zing ook altijd live. Ook de live op tapes optreden zijn... Ja. Ik zing altijd live.
0: Ja.
2: En dat... brengt ook met zich mee dat je altijd in een andere situatie staat, in een andere context staat. En dat ik eigenlijk nooit twee keer op dezelfde manier zing.
0: Okay.
1: Dus wij krijgen hier dan een 1798ste versie te horen zometeen.
2: Ja, ik denk zelfs dat het nog meer is,
0: ja?
2: Maar
0: ja,
2: het is altijd een beetje uniek.
1: Je mag naar onze Foute Live Lounge gaan en wij gaan ondertussen nog even tickets voor de Foute Party uitdelen.
0: Ja.

0: Pieter, Jan uit Gaveren.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Je bent leerkracht met nog wat klassenraden op de planning vandaag. Wat doen de leerlingen vandaag dan?
2: De leerlingen zijn vandaag naar de Ardennen om te gaan kajakken.
3: Oh, maar wel top, hè? Ja, dus een beetje verfrissing toch?
0: Ja.
3: Zijn het pittige klassenraden of geraak je rond tegen de start van de foute party
2: we
3: vanavond?
2: We geraken zeker wel rond. Ja, het gaat redelijk... Redelijk efficiënt klasraad dan te zijn.
0: Oké. Welke artiest op de line-up wil je echt niet missen?
2: De Romeo's. Daar ben ik grote fan van. Dus daar ga ik op mee vertellen.
0: Fantastisch. Oké, goed.
4: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
3: Aanbidders van foute muziek krijgen een heel apart gevoel van binnen als wij foute muziek horen. We've got this feeling inside our bones en het maakt ons helemaal crazy. Wie zingt er ook over zijn loca leven, zijn la vida loca? A. Ricky Martin of B. Rick Torst? Wat is het foute antwoord?
2: B.
0: Dat is helemaal fout inderdaad, want... Het wordt natuurlijk door Ricky Martin gezongen. Dat wil zeggen dat jij naar de foute party komt. We zien je vanavond, Pieter Jan. Salut, hè.
2: Yes, super. Dank wel.
0: Alright, over een uurtje hebben wij een nieuwe kans op tickets.
3: Ja.
0: Maar nu, in deze allermooiste lijst, The Man, The Legend. Op nummer 88, Gary Hager. Helemaal live met het allermooiste.

0: Wat een stem, wat een artiest, Gary Hager. Ongelooflijk, live met het allermooiste op de finale dag van de foute 728.
1: Thomas uit de Tessenderlo stuurt een berichtje.
2: Aan alle inwoners van Tessenderlo, mijn excuses alvast, het is de laatste dag van de foute.
0: Yeah.
2: En we gaan er alles aan geven, sorry voor mijn valse zang. En groetjes Thomas de Gele Scurry.
0: Ja, maar jij komt toch niet over Gary Hager geraken hoor, Thomas.
1: Nee, dat kan niemand, denk ik. Alhoewel, Céline Dion is wel... Ja. Ja, die zijn wel aan elkaar gewaagd, denk ik. Céline Dion die staat met 5 foute hits in deze lijst.
0: Ja, de laatste van die 5 hoor je zo meteen. En dat is ineens ook de favoriet van VTM Nieuwsanker Birgit Herteleren. Eerst even misschien toch wel een klein rustmomentje op nummer 87. Luis Fonsi, Daddy Yankee. Dit is Despacito.
3: De foute 728.
4: Ai.
0: Fonsi!

0: 20.
1: Hey, Birgit Herteleer van VTM Nieuws hier. Mijn favoriete foute nummer is It's All Coming Back To Me Now van Céline Dion. Het ideale nummer om op mee te kwelen met een groep vriendinnen. Al heel veel leuke avonden op beleefd.
0: Nummer 86.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
14: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
15: Ja. Carrefour. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
16: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: 10 uur, goedemorgen, Daphine heeft het nieuws.
18: Goedemorgen. Veel jongeren durven phishing niet toe te geven. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer zijn geworden van online fraude en geld verloren. En ze zijn nogthans met veel. Nieuw onderzoek van iVox toont dat ouders vaker dan hun kinderen kritisch naar verdachte betalingen kijken. Omdat jongeren in een digitale wereld zijn opgegroeid, hebben ze meer vertrouwen in wat ze online tegenkomen en klikken ze sneller. De overheid heeft een lijst opgesteld met materialen waarmee je je terras of oprit mag aanleggen, omdat ze genoeg water doorlaten. Bevoegd Vlaams minister Job Broens.
19: De ene gemeente mag het wel, een bepaalde kassei, en de andere gemeente niet. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat waterdoorlatend en dan wordt dat vergund.
18: Het gaat bijvoorbeeld om grind, zand, sommige grasmatten, kiezels of kasseien met breed genoeg voegen. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door die nieuwe ebola-uitbraak. Het aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. In mei brak een nieuwe variant van het virus uit in Congo. Ebola is dodelijk, er bestaat geen vaccin voor. Het wordt heet vandaag in het oosten van het land, mogelijk 40 graden. Vanavond is er dan ook kans op warmteonweer. Morgen zwoel en heet, 38 graden, ook onweer dan. En zondag ook dan bij 27 graden.
17: Never forget dat ik in Aartselaar de schepen van mobiliteit een bericht stuurde. Ik kende die nog, we hadden samen op school gezeten. Ik zeg, ja, ze parkeren altijd zo voor met een oprit. Ik vind dat vervelend. En die stuurde zo terug. Uw oprit is zo illegaal als de pest.
18: Oei, als in dat je betonklepers
17: bestond. Ik zou jullie eigenlijk moeten laten opbreken. En ik zou, oké, je hebt niks gezegd, laat maar. Het is oké. Ik heb niks gezegd.
18: En heb je iets gedaan dan met jouw oprit?
17: Nee. Maar ja, dat gold voor heel het dorp eigenlijk. Zo, ja, een volledig gebetoneerde, ja, van een rij zo. Ja. Eigenlijk moet dat 1/3 minstens groen zijn, zeker?
18: Ja, zoiets. Ja, en dan heeft hij het maar snel verkocht en is hij verhuisd.
17: Ja, voilà.
18: Waar is je oprit daar?
17: Not my problem.
18: Kiezeltjes zo, hè?
17: Ja, zeer vochtdoorlatend.
18: Ja, kiezeltjes is al oké.
17: Ja, ja. Absoluut. Ja. Geen enkel probleem.
18: De illegaliteit stroomt uit je ogen. Ja. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file richting Brussel op de E40. Daar is een ongeval gebeurd tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steenweg 12 minuten extra.
20: All systems.

0: Kees. Reclame.
1: De 128 foutste liedjes vandaag, dus luisteren er extra veel mensen. Ideaal om zoveel mogelijk nieuwe klanten te bereiken.
2: En Born en Arne, die je ook kent van de Q Musical, die zitten de hele dag in hun studiootje en die maken speciale op maat gemaakte spotjes. Luca uit Aalst, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Jij bent de ondervoorzitter van Scherma Aalst, een schermvereniging. Hoe ben je daar ooit zelf mee begonnen, Luca?
3: Het is eigenlijk te danken aan mijn zus die eigenlijk het schermen ontdekt heeft. En ik ben daar zo een 16 jaar geleden ingerold en vandaag zit ik daar nog. Het was eigenlijk om eens een andere sport te doen. Dus ik heb dat eigenlijk te danken aan mijn zus dat ik daar zit.
1: Ik weet er niks over. Ik weet alleen dat Freek Braakman ooit Belgisch kampioen is geweest in het schermen. Dat klopt, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Freek Braakman is een van onze populairste schermers. Ja.
2: En hoe oud was je dan toen je ermee begonnen bent?
3: Wel, ik ben nu 26, dus ik was er 10.
2: Oké. Dus en zien jullie dat ook nog vaak, dat echt wel jonge kinderen dus bij jullie komen schermen dan?
3: Ja, absoluut. Hè. Ons jongste lid is 6 jaar, dus dat is wel... Dat is zeer jong wel, maar dat is wel fantastisch om te zien.
2: Maar waarom wil je graag reclame maken? Want heel vaak hebben we echt wel zo bedrijven aan de lijn die het willen verkopen. Maar hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie dan extra leden nodig?
3: Extra leden is altijd welkom en zeker in tijden van voetbal nu. Hè. Een sport die minder bekend is, is toch altijd eens leuk om onder de aandacht te brengen.
1: Oké. Dit hebben Born en Arne speciaal voor jullie gemaakt.
4: Scherma Aalst. Haal je kind weg van voor die schermen en doe aan schermen. Dat is de leukste vorm van schermtijd. Het is sociaal. Het is verbindend. Het is de sierlijkste manier om iemand te doorboren met een degen. Wat ooit een wapen was om elkaar in mootjes te hakken, is vandaag omgevormd tot een elitaire sport.
5: Zo, Timmy, je zei hier voor eerst de proeffles. Hier is een gigantisch zwaard.
6: Oké,
5: Timmy, hou je degen voor u. Zo.
6: Zo?
5: Ja, perfect. Ik val u aan en jij blokt. Klaar?
6: Oké.
5: 3, 2... Lap. Vanessa, hebben wij daar nog een plakker van Paw Patrol in de EHBO-kist liggen?
7: Hoe groot?
5: De grootte van een gapende gutsende borstwonde, alstublieft.
7: We hebben er alleen nog van Frozen.
6: Dat is voor meisjes. Ik voel mij niet zo goed.
5: Oké, Timmy. Zet u maar even aan de kant. Gewoon niet oplopen.

0: Luca, wat vond je ervan?
1: Fantastisch gebracht. Super, echt waar, amai.
0: Goed, dus ben je getriggerd en denk je, mijn kind heeft een nieuwe hobby nodig na de zomer. Het is misschien schermen, hè? Schermen, ja, angst. Daar moet je zijn. Luca, nog veel plezier met de foute 728. Salut, hè.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: Oké. Okay,
0: wij gaan verder met Rob de Nijs.
3: Nummer 83.
0: Dit is Bangerhart in de foute 728.

0: Nummer 83. De foute hits in de foute 728 zijn door zoveel verschillende nationaliteiten gemaakt.
1: Ja, maar Nederland is wel echt extreem goed vertegenwoordigd. Ja, Rob de Nijs is net gehoord.
0: Ja.
1: En drie Nederlanders kunnen nog nummer 1 worden zelfs.

0: per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
8: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
9: Moses, my innocence found.
8: Wraak en gerechtigheid.
9: This is not gonna end well.
8: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
10: Touché.
8: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
11: Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: zijn nu zondag open.
12: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
14: Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.
15: De Foute 728.
16: Hé, dikke nek.
15: Q Music.
17: Nummer 82.
18: Jana uit Dadizelen, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Wat ben jij aan het doen op deze bloedhete dag?
19: Wij zijn onze frietjes aan het voorbereiden voor de Foute Lunch.
18: Oh, oh, amai, dat is toch bloedheet nu boven dat frietvet.
19: Inderdaad, inderdaad.
18: Het moet gebeuren. Ik hoor dat je er ook al helemaal van in hogere sferen geraakt van de hitte.
19: Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Maar met de Foute 728, tuurlijk.
18: Oké.
19: Okay. Top. Voor de sfeer erin te krijgen.
18: Hou vol, blijven gaan.
19: Thank you.

0: nog wel een stem, hè.
1: Van de Leeuw.
0: Nummer 81. Vandaag tot 40 graden. Daarom kan Steven gewoon weer volgen. En wie weet ook een regenboog. Het zou zomaar kunnen.
2: De Foute 728.

0: 88, Gary Heger.
1: Het mooiste in het leven heb ik hier bij mij.
2: Ja, van een zotte stem gesproken naar Paul de Leeuw. De Gary, als hij deze live brengt, het blijft indrukwekkend. Hè. Op 87, Despacito.
3: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
0: 86, voor Celine Dion.
2: Op 85, de Party Freaks.
0: Op 84, Britney, bitch.
2: Op 83, Rob de Nijs.
0: Let's go 82.
2: En op 81, Paul de Leeuw.
0: Wat vliegt daar? Zijn dat Rudolf en zijn rendieren?
4: It's time!
0: Mariah Carey komt eraan.
2: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. 40 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook een kwartier erbij te lang.
0: Ondertussen hebben toch heel wat mensen heimwee naar de periode dat er sneeuw lag begin dit jaar.
2: Ja.
0: Het koelt wel af, vind ik, hè, om te kijken naar sneeuwfoto's. Dat is een beetje zoals naar een fake haardvuur kijken. Daar krijg je het ook warm van. Dus laat ons samen even afkoelen.
5: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
6: We gaan dansen in de zon.
7: Baila, baila, baila, baila.
5: Even serieus.
7: Baila, baila,
5: baila. Of Excession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 80.

0: kennen we de nummer 1. En nadien zien wij jou misschien wel in Gent.
1: Ja, een last minute feestje is vaak toch het beste feestje, hè? Zoiets dat niet per se gepland is, maar dat je zo de dag zelf nog denkt, ah wel ja, YOLO, we gaan nog.
0: Ja.
1: Je kan zo meteen 4 tickets scoren voor de Foute Party. Vanavond stuur gewoon Proud to be Fout in de Q-app als je wil meespelen.
0: We houden van het leven. Voor 11 uur Wiltura. Wat een mooie lijst toch, hè? De Foute 728. Sandra Kim staat nu al klaar met haar ode aan het leven.
2: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum Summer.
2: Q-music.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: De Foute 728. Q Music. Nummer 78.

0: aan het leven van Sandra Kim. Zometeen een ode aan Anne. Koen Wouters is niet meer bij te sturen als hij haar ziet.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Janella uit Oostakker.
3: Goedemorgen.
4: Maarten en Dorothy.
3: Ja, Chanella, dat zou ook zo iemand kunnen zijn die een hit heeft in de foute 728.
0: Het klinkt,
3: het klinkt echt heel goed. Zou het iets voor jou zijn, artiest zijn?
4: Nee. Dat persoonlijk niet, denk ik.
3: Nee, maar zing je wel graag bijvoorbeeld?
4: Op de liedjes dat ik graag luister, wel, ja.
3: Ja, dus jij bent, ik denk dan toch aan het meezingen ook, hè, met deze lijst.
4: Onder andere wel, ja.
3: Maar je bent dus ja, in een andere sector beland. Hoe breng je dan wel deze laatste vrijdag van juni door? Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben aan het werken.
0: En wat doe je?
4: Ik werk in een chemiebedrijf voor zo de etiketten en zo, voor de producten en zo.
0: Oh, belangrijk.
4: Af te printen eigenlijk.
0: Van welke etiketten zijn al door onze handen gepasseerd, denk je, die jullie maken?
4: Greener, dat is zo wat. Het zijn eigenlijk meer etiketten die zo wat, ja, in hotels en zo gebruikt worden.
0: Oké. Okay. Ja, nee. Het staat er niet bij stil, hè. Dat is natuurlijk ook een job.
3: Er zijn
0: dat
3: zo allemaal te regelen. Veel jobs. Ja.
0: Eens kijken of je nog tickets voor de tofste afterwork van het jaar kan scoren.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
3: Fans van de Foute Muziek die maken zich klaar om vanavond van het dak van Flanders Expo te schreeuwen dat ze the time of hun life hebben. Wij tellen af. Welke Zweedse rockband is al sinds 1986 bezig met the final countdown? Is dat A, Europe of B, America? Wat is het foute antwoord?
4: Kunnen we het nog een keer herhalen? Ik heb niet gehoord.
3: The final countdown. Is dat van A, Europe of B, van America? Wat is het foute antwoord?
0: Het foute antwoord.
3: Fout, hè?
0: Fout, hè?
4: Europe.
3: Nee, wat? Foute antwoord.
0: Foute antwoord. Foute antwoord.
3: Fout.
0: Fout.
4: America? Ik weet het niet. Ja!
3: Goh, jongens, toch meer keuze. Het doet wat met een mens. We zien jou heel graag.
0: Chanella, Chanella, het is warm, hè?
3: Ja. Tot op de foute party vanavond in Flanders Expo. Daar wordt het ook lekker heet. Salut, hè?
0: Dag, Chanella.
4: Salutjes.
0: Bye-bye.
1: Dat is goed fout. De Foute Quiz. Oef.
0: Ja, het is echt warm voor iedereen, maar dat is geen enkel probleem.
1: Dit is de Foute 728. Q Music is proud.

0: 20.
1: Hallo, ik ben Gloria Monstre en mijn favoriete foute hit is Every Time We Touch van Cascada, omdat dat het nummer is dat ik zo op de dansvloer vanaf dat we 3 uur gepasseerd zijn, dat vraag ik altijd aan.
0: Nummer 76.

0: Scala.
1: En every time we touch op nummer 76.
2: Dag Griet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, waar ben jij aan het luisteren naar de foute 728?
3: In West-Vlaanderen, in Eerenegem.
2: Ja, en je stuurt een foto van een fantastisch zwembad. Ja. Magriet.
3: Zalig.
2: Ja,
1: maar
2: zalig.
1: Je klinkt wel helemaal niet West-Vlaams. Je klinkt een beetje Antwerps, hè?
3: Ja, ik kom eigenlijk van de Kempen.
1: Van de Kempen, en dan gaan verhuizen naar West-Vlaanderen. Dat hoor je ook niet vaak. Maar kan je daar goed aarden?
3: Heel goed, heel goed. Ik woon hier al 16 jaar.
2: Iedereen is aan het bakken en aan het braden bij... Ja, we gaan richting de 40 graden op sommige plaatsen. Kunnen wij gewoon even het geluid horen van dat verkoelende zwembad van jou, Griet?
3: Ja, zie het niet van mijn matras vol.
2: Ik voel het al. Het helpt al. Griet, wij gaan op het gemak verder met de lijst. En jij nog goed plonzen en genieten van deze hete dag. Salut, hè.
4: Dag.
3: Ik ga dat doen. Dag.
2: Heel veel sfeervolle foto's in de Q-app. Robbe uit Assen die stuurt boren, schroeven, ventilatoren en keihard meezingen met de foute 728. Oh. Ja, en ze zijn ook een kast en zo in elkaar aan het steken, maar het is daar echt een heel ding. Maar kijk, de twee ventilatoren die ze erbij hebben gezet, dat helpt voor een fris, verluchtend windje.
1: Ja, zo. Ja.
2: En ook nog een berichtje van Nathalie aan het werk in de zorg in het woonzorgcentrum Heideveld in Opwijk. En dat is heel cool, want die zijn met de collega's allemaal heel fout verkleed. Ja, heel veel fluo zie ik. Beenverwarmers zou ik misschien afraden op deze hete dag. Maar ze zijn fluo en ze zijn fout. En dat is uiteindelijk het belangrijkste vandaag.
1: Ja, je moet de berichten eens refreshen. Ook eentje van Marlies uit Begijn en Dijk. Dat is wel heel tof. Stuurt een foto. Jaarlijkse traditie met de collega's in het kinderdagverblijf. Het Heiveldje in Boyschot. Maar die zijn allemaal zo verkleed ook. Hè. Dat is van...
2: Heel tof. Die hebben zelfs zo een soort van foute de pjeskes aan.
1: Ah, echt
2: heel tof.
1: Ja, het wordt gewaardeerd. Dankjewel.
2: Als je al mayonaise in huis hebt, dan fixen wij jou zometeen nog het tweede sausje voor een goede curryworst speciaal.
1: Ah ja, ja, ik snap het.
2: Snap je?
1: Ja, ja.
2: Dat doen we na het nieuws van 11.
1: Eerst The Man, The Legend.
5: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 75.

0: De foute 728 gaat door. Zometeen. Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
7: Hoe maakt u het?
8: Samen met Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
10: Nou, oh, top, hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
13: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
14: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
15: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
16: Proximus. Think possible.
17: Nu VIP-zolder bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
18: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: verstonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Wol.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: 11 uur, goedemorgen Nieuws met Delphine.
3: Goedemorgen. Het lijkt druk te worden op Brussels Airport vandaag. Net voor de start van de zomervakantie woensdag verwacht de luchthaven in Zaventem vandaag alleen al 82.000 reizigers. Dat zijn er ongeveer 8.000 minder dan op de drukste dag 20 juli.
4: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. We raden ook aan om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen, dat die screening vlot kan verlopen.
3: In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus, samen 4% meer dan vorig jaar. Belgische toppolitici met een Europese carrière, zoals ex-premier Schiever Hofstad en Herman Van Rompuy, dreigen een Belgisch pensioen kwijt te raken, omdat ze met hun Europees pensioen erbij te veel verdienen, dat schrijft de Tijd. In ons land ligt het maximumpensioen op zo'n €8.300 bruto. Tot nu toe werden verschillende pensioenen niet samengeteld, maar deze regering wil dat wel doen. En de Britse koning Charles heeft zijn belastingaangiftes van het Koningshuis openbaar gemaakt. Als eerste koning ooit doet hij dat om transparanter te zijn naar het volk. Charles zit 4 jaar op de troon en betaalde al €35 miljoen aan belastingen op zijn privéinkomsten. Dat is bij de 100 hoogste bedragen in het Verenigd Koninkrijk. Kroonprins William betaalde meer dan €23 miljoen. Het is een hete dag, lokaal 40 graden en vanavond warmteonweer. Morgen zwoel en tot 38 graden, ook onweerachtig dan. Zondag ook, dan bij 27 graden.
5: En 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 10 minuten extra. En richting Antwerpen enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier erbij tellen.
2: Meezingen was nog nooit zo eenvoudig. All systems go!
6: Is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
2: Ah ja, gewoon dat serie gaat de heren. We doen er even de same, you know, maar Habi aan de Woogie en de Biri de Pie. Dat is ketchup.
6: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found. Nummer 74.

0: 20. Hallo, ik ben Joris Hessels en mijn favoriete foute hit is Europe met The Final Countdown. Als dat nummer weer klinkt, ga ik altijd stevast met mijn twee vingers de hoogte in en dan is het gewoon feest in mijn hoofd en hopelijk ook in de ruimte waar ik sta.
1: Nummer 73.

0: Dit is hem, hè. Dit is hem. De final countdown richting nummer 1. Wij tellen de hele dag met je af. Rond 6 uur vanavond weten we het, hè, welke foute hit de nummer 1 is.
1: En nadien dan barst de foute party los. Je kan alles volgen op de radio vanavond via de Q-app en op tv.
0: Dorothee, jouw foute nummer 1 komt eraan. Is dat sinds dat ene concert dat je een tijdje geleden hebt meegepikt?
1: Ja, dat heeft hem, ik denk, het heeft altijd in mijn top 10 gestaan, maar dat het nu dit jaar mijn nummer 1 is, ja, dat heeft wel alles met dat concert te maken.
0: Het is voor zometeen eerst
2: gratis reclame.
1: Born en Arne die hebben opnieuw een gratis reclamespotje klaar voor een kleine zelfstandige die vandaag luistert naar al deze foute muziek. Merel uit Kuurne, goeiemorgen. Merel?
3: Hallo, goedemorgen. Ik ben een beetje achter, denk ik.
1: Ah, dat is helemaal niet erg.
0: Ja, volgens denk ik hier bij ons ging het. Ja. Ah. Fout! Sorry.
1: Merel, jouw bedrijf heet Party Caravan. Wat doen jullie precies?
3: Klopt. Ik verhuur speelcaravans voor kinderfeestjes, festivals, straatfeesten. Een beetje alles wat je kan denken met kinderen eigenlijk.
1: En dus in die caravan kan dan gespeeld worden?
3: Klopt, inderdaad. Ja. Er zitten verkleedkledijen en spelletjes.
1: Want heel vaak als er nu kinderfeestjes zijn, is dat vaak ook met thema's. Hè? Dat er, zijn er ook thema's bij jouw partycaravan?
3: Klopt, inderdaad. Ik heb twee verschillende thema's. Een disco-karaoke-caravan, waar je kan karaoke in zingen binnenin. Dus eigenlijk een mini-discotheek op wielen. En dan nog een prinses- en ridder-caravan voor de kleinere kindjes met twee themahoeken, prinses en ridder.
0: Wauw, fantastisch. Heel benieuwd wat Born en Arne gemaakt hebben voor jou.
4: Hey jij, ben jij die saaie kinderanimatie en springkastelen ook beu? Opblazen, afbreken, bloedneusjes deppen en tandjes rapen. Waarom niet kiezen voor iets echt uniek? Party Caravan.
5: Ja. Hiermee mag ik de LEZ-zone niet binnen, zeg.
4: Merel kocht ooit een vijfde handscaravan met een vaag verleden en een vreemde geur. En die bouwden ze om tot een kinderparadijs.
6: Oké, kindjes, we spelen een spelletje. Wie geraakt er van de ene kant van de bus naar de andere zonder zich te prikken aan de rondslingerende heroïnenaalden? Heel goed, kindjes, volgend spelletje. Krijg deze vieze donkerbruine vlek uit de zetel. Hier is het spons. 3, 2, 1, go!
4: En kijk eens aan, wie hebben we hier? Marcel de busrat.
6: Oh, mag ik hem aaien? Enkel als je hondsdolheid wil.
4: Merel's Party Caravan. Daar krijg je vuile ziektes van.
0: Wat fijn.
1: Ja, maar we hebben wel de disclaimer gegeven, hè, dat van Born en Arne zou zijn. Ja, ja. Dus Merel van Party Caravan, wat vond je ervan?
3: Super, echt heel leuk. Dankjewel.
0: Okay. Nog heel veel plezier met de foute 728. En wie een kinderfeestje wil, weet waar die moet zijn. Party Caravan. Maak er nog een fijne dag van. Tada.
3: Tot ziens.
0: Bye-bye. Bye. K3 staat vanavond op de foute party. De OG's die kunnen nog altijd op nummer 1 belanden. Hè? Dus vergeet dat niet. Het Oya Lele natuurlijk. En ook Heya Mama passeert vandaag nog. En nu dus de ultieme foute favoriet van Dorothee. Dit is Alle Kleuren.
2: Are you ready? De foute 728.
7: Hey, dikke nek.
2: Q.
7: Music.
2: Nummer 72.

0: Vandaag tot 40 graden en daarop kan stevig onweer volgen.
1: Volgende week dan wordt het wel 15 graden frisser, dus verkoeling is sowieso in zicht.
0: Ook in deze les. Ik ga zwemmen in mijn kardilemma. Maar eerst doen we er nog een paar

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: Alsof het nog niet heet genoeg was. Samba de Janeiro. Madrid, afkoeling, opkomst.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Op 80. Mariah Carey. And All I Want for Christmas is You.
2: Dat is toch ook een natuurlijke airco, hè, dit liedje?

0: of in haar versie Levi natuurlijk. Ja, ja, ja. Levi. Op 77, Cluto.
1: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij de stuur.
2: 76 voor Cascala.
0: Op 75, Wil Tura.
1: Mooi, leven is mooi. Zolang er zon, muziek en kinderen zijn.
2: De Ketchup Song, Last Ketchup.

0: Op 72 komen we K3 tegen. Kijk, nog vrij laag, hè?
1: Het is mijn nummer 1.
0: Ja?
1: Ja. Maar Oja Lele kan nog op 1 belanden, hè?
0: Ja, ja.
1: Later vandaag, dat kan allemaal nog. En het gehoord op 71, Bellini.
0: En nu gaan we doen wat iedereen vandaag wil doen. Zoek vrienden, rijke vrienden, met een zwembad. Of duik met ons in de Bacardi Lemon. Dit is Mart Hoogkamer,
2: nummer 70.

0: Dog Project, Summer Jam 2003. Maar sommige dingen zijn gewoon doodjammer. Bijvoorbeeld, The Summer of 69 staat niet op nummer 69.
1: Ja, dat is belachelijk eigenlijk.
0: Samson en Gert staat niet op nummer 101. En Nena, 99 Luftballons, op 68. Ja. Maar goed, niks aan te doen.
1: Het is triestig, maar ja.
0: Soms is het iets gewoon triestig.
1: Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 20 minuten extra rekenen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne een kwartier erbij tellen. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten extra. En richting Antwerpen op de enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel 11 minuten extra.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 78.

0: de rechterarm.
1: Ik zou dat achter gesloten deuren thuis doen, Maarten, deze vakantie.
0: Het is wel degelijk. 6-7.
1: Ja.
0: Richting de nummer 1 op 67. Ozone Dragostadin. Hey. Een hele goede morgen, mag ik nog zeggen. Ja, nog 20 minuten. Het is vrijdag 26 juni. We tellen af naar de opening van het Q Beach House morgen in Oostende.
1: Ook naar de foute party vanavond in Gent. Zometeen gaan er opnieuw 4 tickets de deur uit met de foute quiz. Stuur dus Proud to be Fout in de Q-up als je graag wil meedoen.
0: En we tellen ook af naar de nummer 1, dus van de foute 728. En 2 van de 128 laatste foute hits zijn van Bart Kuil. Marie-Louise, dan stoppen is. Eén van die twee hoor je live nog voor 12 uur. En nog meer Vlaams vakmanschap zometeen met Isabel A.
2: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het foute anthem zingen op de foute party. Maar eerst luisteren naar de foute 728 en die gaat zometeen verder. Cue music.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, mijn schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
11: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: De foute 728. Proud to be fout.
13: Q Music.
12: Nummer 66.

0: laat weten, ja, net bericht gehad, ben erdoor.
1: Ah, proficiat.
0: Isabella A, heel lekker beest, 66. En zometeen een lekker beest op bezoek, Bart KL. We stappen zometeen aan boord van de Marie-Louise.

0: Arne uit Heus de Zolder.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt net gedaan met werken door de hitte. Je bent stucadoor. Hoe waren dan de eerste stukken van de dag?
2: Die waren redelijk pittig. De warmte zat binnen. Maar uiteindelijk hebben we nu mogen stoppen, dus we kunnen direct iets fris drinken.
3: Ah, materiaal kan ook niet goed harden, denk ik, met die temperaturen. Hè?
2: Nee, inderdaad. Ah. Dat gaat sneller. Dus we moeten ook sneller werken.
1: Ah ja, toch.
3: Ja.
1: En heb je dan nog andere plannen vandaag om even een beetje te verkoelen?
2: Ik denk dat ik direct een plonsje in het zwembad ga maken, Sam.
1: Jawel, heel goed idee. Ja.
3: Zeg, wie mag voor jou in de op nummer 1 staan in deze foute 728?
2: Daar heb ik eigenlijk heel weinig keus voor. Dat gaat Baila Baila zijn.
3: Ja.
1: Baila Baila Baila Baila.
3: Ja, even serieus blijven, ja, dat is natuurlijk ook fantastisch.
2: Inderdaad, inderdaad.
3: Ja, natuurlijk wel.
4: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Alles kan een mens gelukkig maken, maar een nieuw paar schoenen? Als fans van Foute Muziek begrijpen wij toch echt dat gevoel. Met je nieuwe pumps of sneakers de daddy cool uithangen of jouw walk of life beginnen. Wat mag het zijn voor Sam Goris? A. Pantoffeltjes of B. Basketsloefjes? Wat is het foute antwoord?
2: Doe maar A. Pantoffeltjes.
3: Ja, helemaal fout natuurlijk. Nou, dat ging natuurlijk op zijn basketsloefjes.
2: Jawel.
3: Jij bent dus 4 tickets voor de Foute Party vanavond in Flanders Expo. Wij zien u daar, alright?
2: Bedankt, tickets. Tada, amuseer in New York.
3: Yo, tot straks. Yo. De fans zitten klaar voor Bart Keil. Wij drijven de temperatuur eerst nog even de hoogte in. En dat doen we met...
4: Nummer 65.

0: De foute lunch die wordt hier zometeen geserveerd. Zijn hamburgers en hotdogs, heb ik uit de goede bron vernomen. En nu ook al een lekker hapje, Bart Kael. Goedemorgen. Kael
1: toch niet reduceren tot zijn lichaam.
0: Ah nee, ja, toch een beetje. Hè. Jij kookt ook graag, hè Bart?
2: Ik kook heel graag. Ja. En eigenlijk is mijn signature dish is eigenlijk maar niet voor de zomer. Dat is konijn met krieken. Iedereen doet dat met pruimen.
0: Ja?
2: En ik doe dat met krieken. Zo krieken op sap. Ja. Of ik kan niet heel het recept uitleggen, maar dat is wel zeer lekker.
0: Jij doet wel vaker van die experimentjes, hè? Want je hebt ooit eens per ongeluk ervoor gezorgd dat Marie Verhulst vlees heeft gegeten.
2: Ja, maar dat is verhaal. Bedoel, ik had dat niet voor Marie gemaakt. Ik had dat voor Ellen en voor Gert gemaakt.
0: Een tomaatgarnaal,
2: en Marie kwam binnen en zij wou dat ook eten. En nu, ik wist dat niet, dat zij geen vlees had.
0: Nee, en maar dus is een tomaatgarnaal met ook een beetje hesp erin.
2: Ja, omdat dat vroeger was dat een goedkopere versie. Dat was bij Luc Thuis maakten ze dat zo, toen ze nog niet veel centjes hadden.
0: Ja, ja.
2: Ze kochten ze wat garnalen en dan werd er hesp, gekookte hesp eraan toegevoegd. Op dezelfde manier zoals garnaaltjes gesneden. En dat werd daardoor gedaan. Maar dat moet ze ooit eens proberen. Dat is zeer lekker.
0: En het is echt, ook bij dit hete weer klinkt het ook heel lekker, vind ik.
2: Maar ja, absoluut. Ja. Ja. Okay. Maar anders zou ik nu een ding maken. Een tartaar van zalm.
1: Oh.
2: Met avocado.
0: Bart, lekker.
2: Ja, voilà.
1: Bart, we tellen af naar de nummer 1 een hele dag lang. Dat kan ook nog iemand heel bijzonder worden.
3: Lekker blijven hangen.
1: Margriet Hermans, wat ook een goede vriendin was van jou en Luc, Margriet.
2: Ja, absoluut. Ja. Want ik herinner mij, Margriet, de allereerste keer nog dat ik haar zag, dat was in 1986. Die beginnen tellen nu. Ja.
1: Nee.
2: En dat was bij Eurosong, bij de voorselecties.
1: Ja, ja.
2: En Margriet was totaal onbekend. En ik zag nogal een dame binnenkomen, heel opvallend eigenlijk, met haar haar in punk. Ik denk dat er zelfs ook een kleur in zat, alleen zo paars kleur. Of zo in zat.
1: Een interessante verschijning.
2: Een interessante verschijning, maar ook met een hele, hele mooie stem. En ik denk dat ze vanaf toen heeft ze echt de mensen ingepakt. Hè. En we hebben sindsdien nog vaak misschien wel honderden keren samen opgetreden. Ze heeft ook nog vaak ook met Luc samen, niet alleen de Zoete Inval, maar ook de kusttournees die ik zo lang gedaan heb ook, was Margriet er ook vaak bij. En dat was altijd gieren en lachen. Dat was altijd ze had dat waarschijnlijk die klik met, ik denk mij ook mensen die haar niet kenden, hadden mensen ook geklikt met haar.
1: Dat is wel
2: zeer bijzonder.
1: Dat is wel duidelijk.
0: Exact, ja.
1: Het zou mooi zijn. Hè. We weten nog niet wat het... Allee,
0: ja.
1: Mensen moeten beslissen natuurlijk. Als het nummer 2 of 3 is, is het ook mooi. Maar ik zou het mooi vinden.
0: Ja, als je Margriet op 1 wil... Je kan nog stemmen tot 4 uur vanmiddag voor jouw ultieme... Het
2: is in elk geval een fantastisch nummer. Ze heeft dat ook fantastisch gezongen.
1: Ja. Zeg, Bart, wel tof. Je bent zot verliefd.
2: Ja.

0: Gaat het over wie we denken dat het gaat?
1: Een beetje wel. Maar ik vroeg onlangs aan Luc, zeg van, zijt je nog zot verliefd op mij?
0: Ja.
1: En heeft geantwoord, verliefd toch maar niet zot.
2: Dat is de titel van je nieuwe zomersingle. Je hebt die opnieuw samengeschreven met Jan Leijers. Jullie hebben nogal samengewerkt. Ja, van waar komt die goede match tussen jullie?
1: Dat is eigenlijk geboren met de liefde voor muziek. Die heeft Jan mij eigenlijk leren appreciëren. Want er is eigenlijk zijn toch altijd twee werelden. Zo, de pop en de rock. En dan heb je het populaire lied. En Jan heeft toen mij gezegd, amai Bart, die dingen dat je gedaan hebt hier, ik wist niet dat je dat in je had. En op die manier zijn we gaan samenwerken. En Jan voelt mij nu persoonlijk. Hij weet precies wat bij mij past.
2: Ja,
1: zo.
2: Ja.
1: En dat is zo boeiend werken. En het start altijd van de gitaar bij hem thuis. En dan zegt, wat vinden we daarvan? Of wat vinden we hiervan? En dan probeerde mij zo wat te testen. En Jan heeft ook zo een manier van, hij ziet mij altijd op het podium staan.
0: Mm-hmm.
1: Vooraleer dat hij het liedje componeert.
0: Dus
1: ik zie de kuil daar staan. En wat zou hij daar nu zingen voor het publiek in te pakken? Op die manier schrijven.
0: Dat
1: is toch fantastisch eigenlijk.
0: Fantastisch, ja.
1: Plus dat die zot verliefd ook nog even aan toevoegen. Dat is ook voor de jonge luisteraars van Q. Want iedereen denkt van, dat is alleen maar voor de jonge luisteraars. Maar het is ook voor een ouder publiek.
0: Okay.
1: Want iedereen, ik las onlangs in de krant dat er een koppel, de man was 89 en de vrouw 88, die werden verliefd op elkaar en zijn ondertussen getrouwd. Hoe schoon is dat?
0: Dat is toch
1: superschoon. Is van alle
0: liefde
1: leeftijden.
0: Kent geen leeftijd, dat is heel duidelijk. Je hebt een drukke zomer, dus daar ben je helemaal klaar voor.
1: Ik ben helemaal klaar voor de zomer. En je bent ook klaar, in de zomer heb ik het nog druk. We gaan trouwens ook Like Me nog opnemen.
2: Leuk. En je haalt een flyer uit je broekzak?
1: Nee, dat wou ik u even tonen. Omdat ik met Luc vanaf het najaar gaan we samen onderweg.
2: Bart Kuil en Luc Appermond samen,
1: Dus de allerlaatste keer dat we samen op het podium in theaters gaan staan. Dus ik wou dat
0: nu of nooit. Toe.
1: Ja.
0: Tof.
1: En we komen overal in Vlaanderen. Zonhoven, Laanaken, Aalstum, weet ik veel. Overijssen. Heel veel plaatsen. Maar op mijn fanpage kunnen ze dat wel vinden.
0: Zeker checken.
1: Jullie zijn ook uitgenodigd daarbij.
2: Fijn.
1: Ja.
2: We zijn onderweg nu natuurlijk naar de nummer 1. En jij mag nu onderweg.
1: We gaan wel een beetje meedoen, hè?
2: Natuurlijk. Je mag naar onze foute live lounge gaan.
0: Hij is een legende. Dat heb ik al vaak moeten zeggen. Hè? Maar het is gewoon zo. Hè? Bart Kuil is een legende.
2: Ja, we wilden dat we hetzelfde over jou konden zeggen, Maarten. Maar nog heel even geduld.
0: We zijn zo blij dat hij dit nummer live voor ons komt zingen met dit zonnige weer. Het gaat alleen maar extra sfeervol worden aan het begin van de zomer. Bart Kuil, als hij er klaar voor is, zijn wij dat eigenlijk ook helemaal. Bart, ben jij klaar?
3: Ik ben helemaal klaar.
0: Oké, dan is hij hier live met de Marie, Louise.
3: Way!

0: Arca helemaal live. En Vlaanderen heeft massaal meegedaan. Dankjewel, Bart.
1: Straks live in de finale van de Foute 728. Denzel.

0: De foute 728 gaat door. Zometeen.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag, tijd voor het nieuws van 12 en dat krijg je van Delphi.
6: Goedemiddag. 1 op de 3 speelpleinwerkingen zit vol en heeft een inschrijvingsstop omdat ze al maar populairder worden. En het wordt ook moeilijker om begeleiders te vinden, zegt de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
7: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
6: 5 jaar geleden ging 1 op de 5 lagere schoolkinderen minstens 1 zomerdag naar het speelplein, nu al 1 op de 4. In het hele land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen of zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen. Zeker niet tot 10 uur vanavond, morgen ook niet. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar. Tot 7 uur morgenochtend en morgen ook weer vanaf 12 uur. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf. Want wie alcohol drinkt, heeft meer kans op uitdroging en oververhitting. Vanaf 6 uur mogen de winkels daar ook geen alcohol meer verkopen. Vanmiddag wordt het bij ons ook nog wat warmer, plaatselijk 40 graden. Vanavond dan warmteonweer. Morgen tot 38 graden, ook dan mogelijk onweer. En zondag ook, en dan wordt het zo'n 27 graden.
5: Als je het zo, we weten het, maar als je het zo vertelt.
8: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten extra rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier erbij tellen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook een kwartier erbij tellen. Richting de kust op de E40 is tussen Beernem en Oostkamp een ongeval gebeurd. 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Gent E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 12 minuten extra.
5: Zou de Marie-Louise ook vis gevangen hebben en hoeveel zou die dan kosten?
9: All systems go!
0: Dit is de finale van de Foute 728.

0: reclame.
1: We zijn weer een uurtje verder. Born en Arne die hebben opnieuw een meesterwerk klaar voor een klein bedrijfje dat wat extra steun goed kan gebruiken om door te breken. Plots klanten over heel Vlaanderen. Gauthier uit Oostende, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Maarten en Dorothee.
1: Jouw bedrijf heet Meal Prep, dus niet Meal Prep. Dat kennen we, op voorhand koken voor een hele week. Wat doe jij bij Meal Prep?
2: Meal Prep komt eigenlijk van Military Preparation. Wij doen eigenlijk online coaching rond training en voeding om eigenlijk actieve of toekomstige militairen eigenlijk te gaan fysiek en mentaal gaan voorbereiden om ja, eigenlijk te kunnen slagen voor een promotie of voor te kunnen toetreden tot defensie.
1: Waarop trainen jullie dan zoal specifiek?
2: Wel, wij kunnen uiteraard maar één onderdeel behandelen, dat is het fysieke. Dus wij gaan echt samen met de klant gaan kijken van hey, hoe goed zou je kunnen scoren op de loopbandproef bij de side bridges, de push-ups, de pull-ups. Dus eigenlijk echt wel gaan kijken van wat moet je zeker kunnen doen voor te kunnen slagen voor de testen.
1: Heb je eigenlijk ooit zelf dan ook meegedaan aan zo'n, hoe noem je dat, toerattingsproef bij het leger?
2: Ikzelf niet, maar het idee kwam door mijn broer. Mijn broer heeft wel al meegedaan en is ook actief militair. En daarvan kwam het eigenlijk het idee om andere mensen er eigenlijk aan te willen begeleiden.
3: Ja, ik vind het wel een slim idee. Jouw lot ligt bij deze wel in de handen van Born en Arne.
4: Meal Prep. Ben je klaar voor een carrière binnen de Belgische Defensie? Een leven vol militaire discipline. Bij Meal Prep stomen wij je via een keihard en brutaal trainingsschema helemaal klaar voor jouw militaire droom. Een beroepsmilitair en een personal trainer met bakken ervaring begeleiden jou vanaf het eerste moment.
5: Instructeur, ik ben klaar voor de training. Instructeur.
6: Moet zo niet roepen, ze. Wat zo verschiet, jong. Ik sta op een halve meter van u.
5: Instructeur, sorry, instructeur.
6: En articuleer een keer wat minder.
5: Ja, wel bij het Belgisch leger, hé.
6: Allee, wat smijt ze hier ben? 78 kilo, 1,90 meter, een sixpack. Oh, ja, hier gaan we werk aan hem, zijn vriend.
5: Instructeur, dagelijks doe ik 300 pull-ups en ik kan 2 uur aan 1 stuk aan de bar hangen. Instructeur!
6: Wat vind je toch? Hij stopt ook mee. De enige bar wat hij gaan moeten aanhangen de komende 30 jaar is de toog van de kantine. Allee, pak maar uw hamel en ga maar naar de frituur en bestel vanaf nu al dagen een grote friet met stoofvlees en mayonaise. Minstens 7 pinten drinken voor 12 's middags. En begin ik hiermee ook, nee vriend? Anders ga je hier geen vriendjes maken, ze. Of je wilt toch niet naar die losers van de Special Forces zeker? Een beetje met je bivakmuts in de woestijn gaan, John. Allee, hoe zot kun je zijn?
4: Meal Prep.

0: Ja. Ja. Het is onze excuses aan het voltallige Belgische leger. We bedoelen het niet zo. Het zijn Born en Arne.
1: Ja, maar ja, wij distancieren ons van alles wat Born en Arne maken. Gauthier van Milprep, wat vond jij ervan?
2: Fantastisch, fantastisch.
0: Oké, nog heel veel plezier met de lijst. En, maar je gaat toch niet zelf trainen of zo? Ik bedoel, je recruten, je online recruten, mogen het toch wat rustiger aandoen vandaag, veronderstel ik.
2: Ja, zeker met dat weer. Het is vooral belangrijk om veel te drinken, maar trainen dat is vandaag niet nodig.
0: Oké, goed. Maak er nog een hele fijne dag van. Salut.
2: Dank u wel.
0: Yo, bye-bye.
3: De Foute 728. Proud to be fout.
4: Q Music.
3: Nummer 61.
5: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic.
6: Why, it's greased lightning.

0: Foute 728. Overzicht.
1: Maart Hooghamer. Ik ga zwemmen. Op nummer 70. In mijn car dilemma.
2: Een echte tijger. Is niet te temmen. Op 69, Summer Jam. This ain't nothing.

0: Q-Beach House. Q-Beach House. Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer.
0: Q. Music.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspeech.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, die kalde sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hoe dat?
5: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
6: Oh.
5: Ja!
6: Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes. Bij Toei.

0: Ryan in de foto 728. We hebben een berichtje gekregen van Debbie uit Schelle. Ze is precies een beetje aan het eilen of zo.
1: Hey allemaal, ik luister graag naar jullie foutenlijst. Maar op 26 weken zwanger kan je moeilijk stilzitten met die lijst. En het is veel te warm om te bewegen. Groetjes, verkoeling gezocht.
0: Ja. Veel mensen zoeken verkoeling inderdaad. Evi uit Zeelen stuurt van op het strand met een muziekbox. Dagje te vroeg voor het Q Beach House, maar wel met de foute 728.
2: Ja, morgen hè, dan openen wij de deuren van ons Q Beach House op het strand van Oostende. Dieter uit Lichtervelde die stuurt... Hier wil een collega graag stoofvlees met rode kool eten als foute lunch. Dat is wel, ja, goed fout. We hebben ook wel zo'n traditie in Zuid-Frankrijk dat we ook minstens één keer bloemkool in witte saus met aardappelen en worst eten. En dat heeft wel iets hoor, in hitte zo'n wintergerecht eten. Okay. Sebastian uit Deinze die stuurt ik tel af naar vanavond. Dan kom ik supporteren voor mijn dochter Lina, de foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, zij opent de foute party met het foute anthem. Dat is natuurlijk een hele spannende dag. Nu een foute hit die perfect past bij de plannen van juf Tracy uit Zottegem.
2: Ze stuurt, wij gaan skiën met het eerste leerjaar vandaag. Een uitstapje dat al lang vast lag en dat op de warmste dag van het jaar een beetje afkoelen om daarna opnieuw helemaal los te gaan op de foute party.
0: Deze is ideaal daarvoor, hè? Antoine Austigoor.
3: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 59.

0: Maar ook Dimitri Vegas en Like Mike hebben er al muziek over gemaakt. She stole my heart, Mexico, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al even geleden. Maar het is de zangeres zonder naam die wij zo meteen gaan horen op nummer 57.
1: Zeven files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting de kust, want op de E40 is een ongeval gebeurd. En tussen Aalter en Oostkamp moet je 35 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan een kwartier.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 57.
4: Ik ben naar

0: naam. 57. Ja, ja, ja, ja, ja. Jouw kans om 4 tickets te winnen voor de Foute Party. Stuur nu Proud to be Fout in de Q-app als je wilt meespelen. Iedereen is fan van foute muziek.
1: Dit is de Foute 728.
2: Hey, ik ben Laura Tesoro en mijn favoriete foute hit is Pump It Up van Denzel. Omdat dat gewoon super nostalgisch is.
0: Proud to be Fout. En hij is hier. Goedemiddag, Denzel.
3: Goedemiddag,
0: hallo,
3: Maarten.
0: Hallo.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja, net Mexico gehoord. Daar stond jij in december nog.
3: Ja, klopt. Heel leuk. Heel ver ook. maar wel heel leuk. Ja.
0: Oh, welk leven heb jij? Eerst en vooral, heel tof dat je erbij bent.
3: Dank u wel.
0: Vanmiddag, hoe gaat het met jou?
3: Goed, zeer goed. Dank u wel.
0: Van jou wordt altijd gezegd, hij is heel bekend in Polen.
3: En... ja, uiteraard is dat mijn grootste markt nog steeds. Maar ik doe uiteraard wel nog heel wat landen.
0: Zoals Mexico. Welke landen nog dan?
3: Goh, ik heb Mexico gezeten, ik heb Chicago gestaan. Ik heb Egypte, nu binnen 14 dagen Turkije, Bulgarije. Heel veel Polen uiteraard, maar buiten ook Tsjechië, Duitsland, Denemarken.
2: Zo cool.
0: En is het dan enkel voor Pump It Up? Of heb je nog andere hits op andere plekken die het goed doen? Of
3: in de
0: of
3: meeste landen is dat uiteraard enkel voor Pump It Up. Uiteraard.
0: Dat was echt een droomleven. Vind ik. Zo af en toe zo Pump It Up gaan zingen, feesten.
3: Dat is heel leuk, maar ik heb
0: life.
3: Vorig jaar wel gezegd, dit jaar, even iets rustiger, want vorig jaar heb ik 127 vluchten gedaan. en ik voel dat.
2: Oh ja, maar dat is logisch dat je dat voelt.
3: Ja.
2: Ja, wanneer is er nu de volgende keer dat je in het buitenland gaat optreden?
3: ik moet... na de Foute Party redelijk snel naar huis, want ik moet om 6 uur richting Zaventem.
2: En dan ga je naar?
3: Dan ga ik naar Polen.
2: Naar Polen,
3: en ik heb daar morgen trouwens een full life. Ik doe ook nu niet constant full lives, maar dat is 1,5 uur. En het is in Polen ook 40 graden.
2: Oh, heftig.
0: Je hebt dus een Poolse band.
3: Ja.
0: Die mannen die zijn, die wachten daar op jou.
2: Vanavond dus jouw eerste Foute Party. 22 jaar nadat Pump It Up uitkwam, als we het goed hebben.
3: Ja,
2: juist. Tijd, hè, zeg.
3: Ja, maar
2: toch?
3: Ze hebben het me nogal gevraagd, maar eigenlijk een beetje laat altijd. En dan was die datum helaas al...
0: Ja, zo zijn ze hier wel, hè. Verdorie toch, hè. Blij dat het goed gelukt is.
3: Dit is een jaar op voorhand geboekt.
2: Dan. Zalig. Wat verwacht je van de Foute Party?
3: 65 graden in de schaduw.
0: Ja! We hebben net nog met onze baas gebabbeld. Er zijn waterpunten.
2: Verluchting, ventilatoren. Ja. Warm gaat het sowieso zijn, maar we gaan er alles aan doen om het een beetje behapbaar te houden. Maar je gaat dus nu al een generale repetitie doen.
3: Ja,
2: in deze
3: blijkbaar.
2: Lijst.
3: Ja, juist.
0: Ja. Ja, een van de meest iconische partyhits ooit. Terechtgekomen op 56 in de Foute 728. Niet alleen een van de favoriete hits van Laura Tesoro, maar ook van heel veel andere mensen natuurlijk. Gegrift in ons collectief geheugen wereldwijd. Zo blijkt. Denzel, je mag naar onze Foute Live Lounge gaan.
3: Dank je.
0: Dan horen wij jou zo meteen helemaal live.
1: Krijg je maar niet genoeg van de Foute 728? Luister het hele jaar door naar Q Foute Radio. Op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be Fout.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
5: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
7: Oh, mocha banan salami smaak.
8: C'est bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
10: Ja, niet nu.
9: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
11: Excusa, señoras.
9: ...net een lift naar het strand had beloofd.
11: Batteria plata. Oh. Completa.
9: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten... die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Brico, Brico City
13: en Brico Planet
12: zijn nu zondag open.
13: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
12: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
10: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
15: Ford.
16: Je zingt het al jaren mee, terwijl je met je vuist in de lucht pompt. En dat gaan we nu ook doen. Op nummer 56. The legend is here. Dit is Denzel. Helemaal live met Pump It Up.

0: Ze niet dat deze game stuurt live, is dit nog eens 100 keer beter.
1: En dat is ook zo, verdorie. Dansen live met Pump It Up. En na het vispumpen gaan we straks ook nog eens volksdansen. Met Smitje van Laïs hoor je volledig live in de lijst. En vanavond op de Foute Party.
2: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
1: Amélie uit Sint-Truiden.
3: Oh, goedemiddag Amélie.
4: Hallo.
3: Jij wil Denzel graag live aan het werk zien hè, vanavond.
4: Ja, ga zo goed zijn. Dat is nooit slecht.
3: Voilà, jij bent zelfstandige, je doet pedicures, dus het is altijd nog een beetje afwachten of je dan vrij bent natuurlijk. Heb je nog klanten vanavond rond pakweg 9 uur?
4: Nee, dan ben ik vrij.
3: Dan ben je vrij. Top, dan haal jij de opening van de Foute Party. Heb je al een foute lunch achter de kiezen ondertussen?
4: Nee, dat heb ik moeten skippen voor een yoghurtje.
3: Ja, maar ik vind nu yoghurt als lunch ook wel betrekkelijk fout.
0: Dat is fout.
3: Okay, ja. Dus het telt. Het telt. Okay. Ja.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
3: Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, dan kunnen we dansen in de zon.
0: Baden in
3: maar,
0: het licht.
3: Voilà, oh, sorry, ja. Smeer je wel heel goed in en vergeet daarbij geen enkel lichaamsdeel. Je wil niet eindigen zoals Jerry Lee Lewis. Waar heeft hij last van? A. Great balls of fire of B. Great balls of water. Wat is het foute antwoord?
0: Fout.
4: B.
0: Ja, dat is helemaal fout inderdaad, want het juiste is natuurlijk Great balls of fire.
5: Great balls of fire.
0: Jij wint dus 4 tickets voor de Foute Party vanavond in Flanders Expo. We zien je daar. Tot dan.
4: Tot dan.
0: Yo. Zijn zoon hoor je later vandaag nog. Maar nu is het aan de papa. André Hazes op 55.

muziek, hè. André Hazes. Zij gelooft in mij. Nummer 55. Zijn zoon passeert later vandaag ook nog. Ja, Nederland is heel goed vertegenwoordigd, hè, in deze foute 728. Deze drie Nederlanders staan sowieso in de top 10 en kunnen dus

0: Boys van Even Serieus.
1: Ja, ik schat die wel in als een grote kans hebben eigenlijk.
0: Oh, wat een goed nummer ook. Hè. Oh, ja, ja, toch.
1: Mocht jouw favoriet hier tussen zitten, je kan nog tot 4 uur vanmiddag stemmen.
0: Foute muziek is van alle landen. Je kunt moeilijk alleen bij Nederland blijven, dat zou een beetje raar zijn. Er is ook zo één land waar ook heel veel muziek is gemaakt. Heel veel foute muziek. En daar gaan we nu opnieuw naartoe. We gaan naar Zweden met Loreen en Euphoria.
2: Proud to be fout. Dit is de Foute 728, nummer 54.

0: Oude 728 gaat door. Zometeen.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Samen met Jamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af. En krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Goedemorgen. Nieuws van 1 krijg je van Delphi.
9: Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag natuurlijk. Sorry. Goedemiddag.
9: We hebben een nieuw dagrecord voor de derde dag op rij. Het KMI heeft daarnet al 33,7 graden gemeten.
8: Ben ik de
9: Nee.
8: Ah ja. Kijk. Dus nu maken we... Allez, we maken allemaal wel eens een fout.
9: Dat is misschien door de hitte. Dat het bakje het te warm heeft. Kan,
8: ja, zoals die ziekenhuizen. Maar ja, uw computer staat gewoon hier. Hè. Die is toch goed gekoeld?
9: Ja, die werkt normaal. Maar kijk, het is er terug, dus we zijn er.
8: Maar het is dus heel warm, hè? Dat was je aan het zeggen.
9: Ja. We hebben voor de derde dag op rij het dagrecord gebroken. Het KMI heeft daarnet al 33,7 graden gemeten in Ukkel. En daarmee is het dus de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5. Maar het wordt natuurlijk vanmiddag alleen maar warmer. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dus er zit te veel fijn stof in de lucht. Dat betekent dat mensen met gevoelige jonge longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen best geen zware inspanningen doen. En zondag dan zou de luchtkwaliteit verbeteren. 1 op de 3 speelpleinwerkingen werkt met een inschrijvingsstop. De populariteit stijgt en het wordt ook al maar moeilijker om begeleiders te vinden, zegt de koepel.
10: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
9: Een kwart van de lagere schoolkinderen gaat zeker 1 dag naar het speelplein deze zomer. En alle Belgen in Venezuela zijn veilig na die dubbele aardbeving daar gisterochtend. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd aan onze redactie. Dat heeft alle Belgen daar gecontacteerd. Het gaat dan natuurlijk om Belgen die een verblijf daar geregistreerd hadden. Een 170-tal Belgen wonen rond de hoofdstad Caracas en een 10-tal Belgen waren daar op vakantie. Het is de heetste dag van de week, plaatselijk 40 graden. Het kan vandaag en dit weekend ook onweren. Morgen is dat bij 38 en zondag bij 27 graden.
11: En 5 files waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Daar moet je 35 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. Op de enige 10 schuif je aan tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 23 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 23 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen.
8: Wij naderen de top 50. Blijf ondertussen genoeg water drinken.
2: All systems go!
12: Dit is de finale van de Foute 728. Final. Maarten en Dorothee.
8: Hij zet de radio misschien nog net iets luider. De Spice Girls komen eraan. En Wannabe.
13: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
12: Nummer 52. Yeah.

0: Dit waren de Spice Girls op nummer 52. 5 over 1. Goedemiddag.
1: Gratis. Reclame.
2: Op eigen risico kan je vandaag een spotje voor jouw bedrijfje krijgen. Born en Arne die verzamelen wat info. En ze maken dan een spotje en wij zenden dat gratis uit op de radio. Koen uit Merelbeke. Hallo, goedemiddag.
3: Hey, Dorothee. Goedemiddag.
2: Jouw bedrijf heet Terquit, zeg ik het goed zo?
3: Ja, klopt. Terquit. Okay.
2: Terquit, wat doen jullie precies?
3: We zijn gespecialiseerd in oude bouwmaterialen en meer in terracotta tegels van 100 tot 300-400 jaar oud eigenlijk.
0: Ja, om dat te illustreren, poseer je op dit moment in de videocall ook naast een... Wat is het? Is het een leeuw?
3: Nee, een kakoei van een kathedraal. Een spieber.
2: Ja, het komt mij inderdaad zo bekend voor van zo bijvoorbeeld films als Bellen en het Beest of zo. De klokkenluider van de Notre Dame, dan zie je toch zo van die beelden van boven zo staan.
0: En van waar heb je die nu? Waar heb je die gevonden?
3: Deze komen van een veiling eigenlijk. Dus de oorspronkelijke afkomst van deze weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, oké. Maar dat kan je dan gewoon kopen bij jou. Wauw, 19e eeuw. Ja, dat kan je dan gewoon krijgen bij jou.
3: Dat klopt, ja. Dat kunnen allemaal hier verblijven komen bekijken. En als je interesse hebt, kun je iets kopen.
2: Ja, dat is wel fijn, want heel vaak hebben mensen wel graag karakter in een huis. Maar dan is het niet altijd gemakkelijk om dan een huis te vinden waar bijvoorbeeld nog die oude vloer in ligt. Maar jij zegt dus, wij kunnen ook de oude vloer naar een nieuwe woning brengen. En dan is het eigenlijk opgelost.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt.
2: Oké. Dit hebben Born en Arne speciaal voor jouw bedrijfje gemaakt.
1: In een wereld waar mensen duizenden euro's betalen om hun gloednieuwe vloer er oud te laten uitzien, is er één bedrijf dat duurzaam en ecologisch denkt en zegt, waarom moeilijk doen? Terquit. Wij halen de echte eeuwenoude vloeren uit kastelen, hoeves en landhuizen. Vloeren die Napoleon zagen passeren. Vloeren die twee wereldoorlogen hebben overleefd. Vloeren die langer meegaan dan een huwelijk van Helmut Lotti of Britney Spears. Dit hier is een mooie antieke tegel van een pittoresk boerderijtje van weleer.
4: Ja, maar hij is wel gebarsten en er hangt precies nog varkenstront aan vastgekoekt.
1: Dat is authentiek, dat is geschiedenis, dat is karakter, dat is een factuur met 4 nullen. Deze week in promotie. Een deur uit 1783 die sindsdien al niet meer sluit. Een kapot venster met originele tocht uit het interbellum. Een historische plank met een kromme spijker erin. Met een verhaal. Terquit. Bron of waardevol. Het is maar hoe je het ziet.
0: Ja, dat is inderdaad een keuze. Koen die je altijd moet maken. Hè. Bron of waardevol. Wat vond je ervan?
3: Dat is fantastisch.
0: Okay. Nog heel veel plezier met de foute 728. Tot de volgende, Koen.
3: Dank je wel. Succes.
0: Zoek al een danspartner, want wij gaan...

0: 58 voor Dr. Alban.
1: Op 57 de zangeres zonder naam. Ja, het zijn al vier talen op vier liedjes tijd.
0: Ja, het gaat hard. Denzel op 56.
1: Is ook populair in Polen, dus op die manier
0: toch
1: ook weer een reisje rond de wereld. En op 55 gaan we naar Nederland, André Hazes.
2: Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei.
0: En voor je het weet ben je in Zweden. Op 54, Loreen.
1: Ik denk wel dat de Summer of 69 niks vergeleken is met de Summer of 2026 op nummer 53, Bryan Adams.
0: Kan ook heet zijn hoor, zo'n Summer of 69. Spice Girls Wannabe op 52.
1: En op 51, Luc Steno.
0: We duiken de top 50 in met de Backstreet Boys.
3: Dit is de Foute 728.
4: Hey, Elisabeth Hussie-Baten hier. Mijn ultieme foute nummer 1 is Everybody van de Backstreet Boys. Omdat dat een keigoed nummer is, sowieso. En ook omdat ik in het zesde leerjaar samen met mijn vriendinnen daar een dansje op gemaakt had dat wij getoond hebben aan alle leerkrachten.

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Nu bij Aldi 37.

0: vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
1: De foute 728.
2: Met deze temperaturen zijn de benen niet meer wit, denk ik, Jani. We zitten in de top 50, net gehoord op 50, Backstreet Boys met Everybody. En vanavond op de foute party niet de Backstreet Boys zelf, maar wel waardige vervangers. De Romeo's, samen met Vincent Vieres en Gerben Tuurlings. Ze delen het podium met Lies, Nathalie en Jorin. Goedemiddag.
3: Hallo. Hey.
2: Jullie zijn ondertussen meer dan 30 jaar bezig. Jullie hebben de wereld gezien met jullie muziek. Zuid-Afrika, Canada, China. Ooit het voorprogramma van Sting in Frankrijk.
4: Wauw, cool.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Wat dachten jullie toen de vraag kwam om naar de foute party te komen?
4: Ook cool. Even schrikken wel, zo maar wow. Ja, speciaal.
3: Ja, hoe gaan we dat doen?
4: Wat gaan we aandoen? En wat ga je niet aandoen?
2: Niet veel. Allee, ik bedoel,
3: ik vind spelen wel heel leuk en zotte dingen doen. Dus,
4: zotte dingen? Ja, ja, maar dan is de foute party wel de geschikte plek. Voilà. Staan er deze zomer internationale optredens op de planning?
3: Nee, van de zomer.
4: Ah, nee, van de zomer niet. De zomer erop. Oké, we gaan naar Polen. Ah, oké, we hadden net ook al Denzel, die ook heel vaak...
2: Is morgen in Polen.
4: Als jullie in het buitenland staan, ja, natuurlijk, jullie zingen in het Nederlands. Dus hoe gaat het dan? Zingen ze dan bijvoorbeeld het smitje een soort van fonetisch mee?
3: Ja,
4: of?
3: Yep. En ook, we hebben vroeger inderdaad gelijk met Sting het voorprogramma gedaan in het Nederlands. En dat is dan zo wat exotisch of zo.
4: Ja. Omdat dat ook driestemmig was. Ja. Die stemmen worden een instrumentje, waardoor dat mensen dat toch wel aanvaarden. Ja, we hebben ooit zo, naar het Songfestival, hebben we toch eens in bepaalde jaren zo acts gestuurd met verzonnen talen. Misschien is dat dan hoe jullie overkomen voor bijvoorbeeld een Frans of een Pools.
3: Denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Het smitje is natuurlijk cultureel erfgoed. Iedereen kent ook dat dansje in een kring. En hoe is dat ontstaan?
3: In de volk. Is dat ritme, 6-8, is eigenlijk een volksdans, komt uit Ierland. Dat is een jig. En dat is dan... Wij dansten dat daarop. En blijkbaar zijn jeugdbewegingen dat dan beginnen doen. Is ooit een of andere jeugdbeweging daarmee naar Polen gegaan. Is dat een eigen leven beginnen leiden. Dat heet daar ook niet smitje, dat heet daar Taniek Belgiski. De Belgian dance. Dus nu denken al die Polen dat dat onze typische Belgische volksdans is.
5: Waarschijnlijk echt, hè?
3: Ja, hilarisch.
2: Wauw, dat vind ik echt mega.
4: Deze zomer doen jullie wel een zangkamp voor jongeren op de boerderij die bekend is van Nachtwacht voor de fans.
2: Okay.
4: Wat is het plan? Wie is er allemaal welkom?
3: Iedereen.
4: Maar ze moeten wel tussen de 11 en de 14 jaar zijn.
3: Okay. Dus 11 en 15 eigenlijk, tot en met 14.
4: Ah,
3: ja.
2: Oké.
3: En we gaan zo wat glampingtenten opstellen en zingen.
4: Vooral meer stemmig zingen, maar ook brood bakken en zwemmen. En,
3: in de natuur
4: natuuractiviteit.
3: Ja, voilà. Houten lepels maken, allemaal authentieke dingen doen. En wij denken dat dat wel nodig is. En dat dat heel tof is voor jongeren om te doen. Rond de kampvuur hangen. Allemaal echte dingen.
4: En zijn er ook nog plekjes?
3: Zeker niet.
4: Er zijn nog plekjes,
3: mensen via Instagram.
4: Instagram. Ja. Gewoon via jullie Instagram dan? Ja. Of, Ik hoor heel veel ouders nu nog denken, oh my god, yes, een zomerkampje.
2: Ja, de WhatsApp-groepen zijn hard aan het gaan. Op,
4: 21 juni was het midzomer, de langste dag van het jaar. Sommige mensen vieren dat ze nu ook zo met een midzomerfeest. Dat komt een beetje overgewaaid naar hier.
3: Dat is Jorin, mode,
4: je begeleidt zo'n feest. Wat doe je dan precies?
3: Ik hou wel van zingeving of zo. Ik heb net in zo'n kapel aan een rivier. Jeroen Olieslagers had mij gevraagd voor Stroomfestival om dat te doen. Dat is eigenlijk heel basic met zingen en ook wel een beetje symboliek. Maar ik maak dat niet graag te zwaar of te veel vorm. Vooral heel veel samen en even stilstaan bij die een dag van het jaar. Ik denk dat dat belangrijk is omdat dat iets van bij ons is, van hier. Want overgewaaid, wij deden dat hier vroeger eigenlijk ook
4: al. Dat wist ik niet.
3: De kerk heeft dat allemaal wat overgenomen, Sint-Jan van gemaakt, allemaal katholieke namen aangegeven. En omdat mensen niet meer echt met de kerk bezig zijn, denk ik, we hebben zingeving nodig.
2: Ja,
3: dus ik vind dat wel tof, maar ook wel met humor en niet te zwaar. Want dat vind ik niet zo tof.
2: Die stroom gaat misschien ook nog doen. Ik woon ook zo aan het water en dat doen ze bij ons ook. Dat is wel gezellig, hè? Zo aan het water, zo een beetje theater. Een beetje muziek en dat soort dingen. Ja. Wij zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Ik zou eigenlijk niet meer willen wachten.
4: Ja, jullie mogen naar onze live lounge gaan. Dan horen wij jullie zo meteen.
2: Ja.
4: Komt helemaal goed.
2: Maar natuurlijk,

0: Kevin uit Brecht die stuurt fietstraining met de foute 728 is top, maar wel heel warm.
1: Dat kan ik me voorstellen, maar we overdrijven toch niet alsjeblieft.
0: Nee, voilà, wel een beetje voorzichtig zijn met die inspanningen. Fien uit Zulte die stuurt ook bezig met een lekker apparootje met mijn beste vriendin. Christel uit Roosdaal die is bezig aan een foute party at home. En ze schrijft erbij, gezellig werken zo. Kan inderdaad een feestje op jezelf doen. Hè. Jay uit Turnhout die stuurt een foto van de thermostaat door. 40 graden binnen.
1: Natuurlijk, ja.
0: En hij stuurt het bericht vanuit de frituur, maar daar blijven ze wel gaan en bakken. Christian, die laat weten, mijn examens zijn gedaan. Nu mis ik dus echt niets meer van de foute 728.
1: Ah, wel, wij gaan ergens naartoe. Blijf gewoon luisteren. We gaan los richting nummer 1. Met nu een groot volksfeest. Niet alleen vanavond op de foute party, maar ook gewoon hier op jouw radio in de foute 728. Terechtgekomen op nummer 49. Dit is Lies met het smitje.

0: was zo goed, het was zo leuk. Het smitje, helemaal live. Er is veel gedanst. Het is ook op veel trouwfeesten en klassiekers. Zometeen nog een grote trouwfeestklassieker. Daarvoor mag je je zakdoek al bovenhalen. Eerst een van de favorieten van Jolien Roets. Er is geen tekst. Wel veel goede zomerse vibes.
1: Wel even kijken naar hoe het op de weg gaat. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je een half uur extra rekenen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 25 minuten extra. E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23 minuten erbij tellen. En dan nog op de Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd. Tussen Wemmel en Vilvoorde moet je 25 minuten extra rekenen. Are you ready?
2: De foute 728.
3: Hey, dikke nek.
2: Q. Music. Nummer 48.

0: 47 is voor Michel Sardou, Le Lac du Connemara. De armspieren worden volop getraind.
1: Zometeen halen wij ons beste Spaans boven en gaan wij opnieuw tickets uitdelen voor de foute party. Stuur Proud.

0: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het foute anthem zingen op de foute party. Maar eerst luisteren naar de foute 728 en die gaat zo meteen verder. Q-Music.
1: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
3: Hoe maakt het?
4: Samen met Jamma.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
9: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising.
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
10: Deze radiospot is voor u.
11: Zeker.
10: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
11: Pas opgestaan.
10: ...al direct weer in slaap valt.
11: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
10: En maar kwijlen op zijn kostuum.
11: Ja, is dat normaal?
10: Nee.
11: Want slapen doet je in je bed.
10: Het is bedtijd.
11: Echt waar.
10: Tijd voor een sleeplife bed.
12: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife.
9: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Ik dacht van chili con carne.
13: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Dat wordt chili con serieus veel carne.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 46.

0: grote party wordt heel tof vanavond. Ingeborg. Melodia. Romeo's. Maar ook Lies en Natalia.
1: En K3 is er natuurlijk ook bij. Ja. Je hoort ze zo meteen al bij ons in de show, want de foute hit waarmee het voor de OG's allemaal begon, komt eraan in deze lijst.
0: Wij gaan ook nog headbangen met AC/DC, maar eerst...
2: Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een daverend applaus.
3: Laurent uit Nazareth.
0: Laurent, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, hey. Waarom heb je nog geen tickets voor de foute party, Laurent?
4: We gaan elk jaar normaal, maar dit jaar hebben we een kindje gekregen en we hadden geen tickets gekocht.
0: Oké.
4: En die had gezegd, mijn maat gaan we gaan en hij wil niet. Dus natuurlijk kan ik hem dus tegen vertellen.
0: Ah ja, als het gratis is, Zeg maar, wanneer heb je het kind gekregen?
4: In maart.
0: Ah ja.
1: Ja, dus voor het kind dacht je, we gaan niet gaan naar de foute party, maar nu de baby er is, heb je zoiets van, ik wil wel eens een avond op mijn eigen zijn.
4: We gaan altijd, dus.
0: Ja, maar ja, voilà. Nou wel, oké.
1: Beetje me-time.
0: Ja, zeker.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de foute quiz.
1: Non, non, rien a changé. Deze week is de week waarin je lekker loco kan gaan. Hoe fouter, hoe beter, hoe kleurrijker, hoe heter. Voor een groep uit de 90's is er maar één kleur belangrijk. Blauw. Hoe heet de groep die ook bestaat als een van de mooiste monumenten in Europa? Is dat A, Eiffel 65 of B, Atomium 101? Wat is het foute antwoord?
4: B.
0: Atomium 101 is inderdaad helemaal fout, want we zochten uiteraard Eiffel 65. Jij bent dus 4 tickets voor de foute party vanavond in Flanders Expo. Wij zien je daar.
4: Dankjewel.
0: Oké, over een uurtje maak je opnieuw kans op ticket.
5: De foute 728, nummer 45.

0: Easy and Thunderstruck. De foute 728 op nummer 45. Sandy uit Oudsbergen zegt... Er blijft eentje waarbij ik gewoon alles laat vallen om de radio harder te zetten. In hun nieuwste hit zingen ze over de zomer van Oya Lele. Ja, bloedhete zomer. We zitten er middenin, heb ik de indruk, in die zomer. Goedemiddag, Hanne en Julia en Klaasje. Hallo.
1: Hallo. Jullie zijn er vanavond bij op de Foute Party. Hoe klaar zijn jullie daarvoor?
2: We zijn er helemaal klaar voor, toch?
3: Ja, ja, zeker.
2: Absoluut. We hebben er keiveel zin in.
1: Ja, wat mogen we verwachten?
2: Wat mogen jullie verwachten? De grootste hits. Samen dansen, samen genieten, lekker losgaan.
3: Ja, spetterend optreden.
2: En zwaaien, veel zwaaien.
3: Spetterend, ja. Van het zweet ook wel.
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Dat is, ja.
1: En veel zwaaien, dat is goed. Dan kan de zweetlucht zich verspreiden doorheen Flanders Expo. Het is met een uitzonderlijke bezetting van K3. 1 roodharige en 2 blondharige zangeressen. Maar jullie zijn al een tijdje met z'n drieën nu aan het samenwerken. Hoe vertrouwd is dat ondertussen al?
2: Ik vind dat het eigenlijk super vlot, heel normaal is geworden.
3: Ja, voor mij voelt dat ook zo. We hebben echt al veel gerepeteerd. We staan natuurlijk ook samen met z'n drieën in de musical Doornroosje. Dus ja, we zijn al zoveel samen op de baan. En het is eigenlijk heel gezellig.
0: Heb je je afgevraagd, Klaasje, kan ik het nog? Of ben je er altijd van uitgegaan dat het wel goed is?
3: Nee, ja, kijk, een K3'tje ben je wel voor altijd. Maar ik dacht wel met al die dansjes en choreo's van... Oh, ga ik dat allemaal wel weer kunnen onthouden? En ik heb ook best wat nieuwe dingen moeten leren. Dus ja, het was wel even pittig. Maar het gaat best goed.
1: Ja, dat hebben we ook al gezien, hè, in filmpjes en zo die we online zijn zien. Het gaat supergoed.
0: Ja,
1: hebben...
0: dat is meer uw algoritme. Allee, ik kom ook in mijn algoritme, maar zo niet per se met de choreo.
1: Ja, jullie hebben een hele drukke zomer, hè, door een roosje en zo, heel veel optredens. Maar intussen ben je nog een huis aan het verbouwen, Julia. Wanneer ja, heb je daar of maak je daar nog tijd voor?
2: Alhoewel, de afgelopen weken was daar wel zo een beetje plek voor in de agenda, maar nu gaat het toch wel heel druk worden. Dus ik denk dat ik het de komende weken een beetje on hold moet zetten, maar dat is niet erg, want het bouwverlof is ook.
0: Ah, ja.
2: Dus
0: ja.
2: Het is, eigenlijk komt het voor mij allemaal wel prima uit en ze kunnen nu lekker de muren stukken en het is zo warm dat het zo droog is. Dus voor mij is die hitte eigenlijk top.
0: Perfect.
1: Komt perfect uit. Jullie staan op het podium van ja, de meest genoteerde artiesten in de lijst. Alleen ABBA moeten jullie laten voorgaan. Dat is toch iets om echt om trots op te zijn.
2: Amai! Echt? Wow. Wow, dat is wel heftig.
0: Dan heb ik K3 sprakeloos gekregen. Ja, ja, ja.
2: Ja, dan mag hij met wow,
1: cool. Ja, het nummer waarmee het voor de OG's allemaal begonnen is, staat op nummer 44, 63 plaatsen gestegen. Misschien zitten die concerten daarvoor iets tussen, dat het zoveel omhoog gegaan is. Maar hoe hebben jullie eigenlijk die periode beleefd dat zo Karen, Christel en Kathleen ook weer even K3 waren?
2: Ik vond dat eigenlijk superleuk, want ik, ja, dat is ook gewoon onze K3. Dus wij waren zelf eigenlijk keiharde fan. En het moment dat wij in de zaal zaten en hem met z'n drieën uit de grond zagen komen, denk ik dat wij toch alleen een beetje gehaald hebben.
3: Ja, ik ook.
2: Ja, ik vond dat wel echt heel cool. Vooral omdat je echt denkt dat dat nooit nog gaat gebeuren. En ineens staan die daar. Ik vond dat echt heel cool.
0: Ja, ja, voor hen inderdaad ook een kans om eens te genieten van een optreden van K3.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik denk ook dat mensen dat gevoel ook met Klaasje gaan hebben. Zo van, oh, we dachten dat we ze nooit meer als K3 gingen zien. En nu is ze er toch bij op de Foute Party. Dat is super fijn.
3: Ja. Ja, ja. Maar 5 jaar is wel heel iets anders dan wat de OG's hebben gedaan.
1: Nee, ik vind dat hetzelfde. Ik vind dat eigenlijk exact hetzelfde. Julia, Hanne en Klaasje, aan jullie de eer om de OG's aan te kondigen op nummer 44 met Hea Mama.
2: Oh, lieve luisteraars. Op nummer 44 staat een klepper van formaat.
3: Van de K3 Originals, hier is Hea Mama!

0: Niet de laatste keer dat K3 in de lijst staat. Oh ja, Lele kan dus nog op nummer 1 landen.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
0: Ik kan dansen op alle muziek in deze lijst. Steps komt eraan. Ja, Luna uit Scherpenheuvel Zichem stuurt kapot zweten, maar dansen zal ik doen. Oké. Dat kan dus op Steps en op de Village People. Die choreo ligt vrij vast natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat is allemaal voor zo.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemiddag, 2 uur. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemiddag. In Heverlee-en-Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is niet duidelijk wat er precies is fout gelopen. Alle passagiers zijn van boord gehaald. Ze kunnen straks op een andere trein stappen. Ze hebben ook allemaal water gekregen. 3 mensen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich slecht voelden door de hitte. We hebben voor de 3e dag op rij dan ook het temperatuurrecord gebroken. Het KMI heeft daarnet 33,7 graden gemeten in Ukkel. Exact 50 jaar geleden werd het daar 33,5 graden. Dus het is nu de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. En het wordt vanmiddag nog warmer. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië bijvoorbeeld is het water 28 graden. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder goed af. En zijn er ook meer hittegolven en extreme regens. En niet alle dieren in de zee kunnen ook overleven in warmer zeewater. En voetbalclub Club Brugge heeft eindelijk een omgevingsvergunning voor zijn nieuwe stadion. Dat komt net naast het huidige. De vorige vergunningen werden geschorst door protest van buurtbewoners. Er is nu rekening gehouden met hun klachten. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breidel is verouderd en niet meer veilig. Een exacte timing voor die bouw is er nog niet.
0: Amai, hoe lang zijn die er al op aan het wachten?
2: Jaren, hè?
0: Ho, ho, ho, ho, ho.
2: Maar
0: ja,
2: kijk.
0: Dat is wel voor de Brugge supporters wel zot nieuws, hè?
2: Ja,
0: voor wat vragen? Mai. Allee, goed.
2: Ja? Ja,
0: wat weer, ik weet wel, hè, warm.
2: Oké, warm, heel warm. Kant op onweer, nog warmer.
0: Warm.
8: Warm,
0: warm, warm, warm, ja. Warm, warm, warm.
9: En zes files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je 35 minuten extra rekenen. Enige 10 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 23 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Wemmel en Vilvoorde, daar moet je 25 minuten extra rekenen. Buitenring tussen Anderlecht en Huizingen 20 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring schuif je aan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je ook 25 minuten erbij tellen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten extra.
1: Dit is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
0: Young man, there's no need to feel down. Luister gewoon naar deze mooie lijst.
10: Want wij zijn proud to be found.
1: Nummer 43.

0: gratis reclame.
1: Extra veel mensen luisteren vandaag naar de finale van de Foute 728. Dus dat is de ideale dag om reclame te krijgen voor jouw bedrijfje. En als dat gratis kan, dan is dat toch zoveel leuker. En wie weet, ga je over een paar weken naar de beurs, hè, met je bedrijf, omdat het ineens zo gigantisch gegroeid is.
2: Ja, ja. Zoals Elon Musk, hè.
1: Ja, Hannelore uit de Ledegem. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Maarten en Dorothy.
1: Jouw bedrijf heet It's Personal. Wat doen jullie precies?
3: It's Personal, wij gaan daar eigenlijk allerlei gadgets, producten gaan borduren, personaliseren op maat van de klant. Wij werken zowel voor particulieren als voor bedrijven. Kan in kleine oplages, kan ook in grotere oplages. Eigenlijk personaliseren wij alles.
1: Maar ja, maar kan je echt alles van een label of een naam voorzien?
3: Jouw schoonmoeder niet.
1: en hoe ziet jouw huis eruit? Heb je zo zelf alles gelabeld?
3: Nee. Sommige dingen komen wel dat we het labelen, maar nee, niet alles.
1: Niet alles, oké.
3: Okay. Nee, niet alles.
2: Ja. Deze parel hebben Born en Arne voor jou in elkaar geknutseld.
0: It's Personal. De specialist in gepersonaliseerde producten. Wij borduren, wij graveren, wij laseren, wij 3D-printen. Wij personaliseren werkelijk alles.
2: Alles?
0: Alles. Jouw brooddoos, jouw pantoffels, jouw tuinkabouter, jouw vrouw. Sommige klanten zijn nogal fanatiek, maar wij denken graag mee.
4: Goeiedag.
5: Hallo, ik wil mijn naam op mijn voorhoofd laten graveren.
4: Natuurlijk, en wat is uw naam, meneer?
5: Jemmery.
4: Jeremy.
5: Nee, Jemmery. En ik ben het beu dat iedereen altijd Jeremy zegt. Dus tatoeëer Jemmery op mijn voorhoofd, alstublieft.
4: Komt in orde, Jeremy.

0: Het is verborgen naar de ook warm natuurlijk. Duidelijk. Maar ik hoor jou toch lachen, Hanne, van It's ja, Personal. Ja?
1: De max. Ja, zeker.
0: Okay. Amai, dan hebben wij een blije klant. En dan heb jij binnenkort ook heel veel extra nieuwe blije klanten. Nog heel veel plezier met de foute 728.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
2: Dag Hanne, bye bye. Nog voor 2:30 to Fabiola. Voor de Bigger, voor de Balda, de Kreuners. Ook nog de favoriete foute hit van Lieve Scherre die eraan komt. En nu, Christophe.

0: De Foute 728. Overzicht.
1: Nummer 50.
2: Backstreet Boys.
3: Op 49 konden we al eens oefenen voor de Foute Party vanavond.
2: Dario G op nummer 48 met Carnaval de Paris.
3: Op 47 Michel Sardou. Tijdens corona mocht het even niet, hè? Ja. Maar nu mag het weer, gelukkig.
2: Paradiso Bailando, 46.
3: Op 45 ACDC.

0: 41 Christophe.
1: Nog 40 foute hits tot de nummer 1.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer. Q. Music.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
8: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
7: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
2: Dit is de Foute 728.
9: Hallo, ik ben Lieve Scheire en van alle foute platen die onze prachtige planeet rijk is, is Freed from Desire van Gala zonder enige twijfel mijn favoriet. Proud to be found.
10: Nummer 40.
11: Was er iemand aan het ballen te doen?

0: Ook bekend van Will Griggs on Fire natuurlijk. Will Grigg, ken je die nog?
1: Ja.
0: Dat was die man van het EK 2016 die daar viraal is gegaan. Heeft geen minuut gespeeld, maar Will Griggs on Fire werd er altijd gezongen. En nu is er ook zo'n nieuwe held, hè, van dit WK. Heb je er al van gehoord?
1: Ah, nee, nog niet.
0: Dat is de Vozinha, dat is de keeper van Kaapverdië. Heb je nog dat verhaal nog niet meegekregen? Dat is een heel tof verhaal. De keeper van Kaapverdië toen ze 0-0 speelden tegen Spanje. Weet je nog? Dat was een hallucinante stunt, ja, natuurlijk. Toen is die zijn volgersaantal gestegen van... Die zat ergens rond, die had er minder dan jij. Die had er zo'n 50.000 of zo. Zelf nog minder, denk ik zelfs. En die zit nu op bijna evenveel als Thibaut Courtois. Het is de tweede meest gevolgde keeper ter wereld nu. 16,7 miljoen volgers nu.
2: Wauw!
0: Dus iedereen is die beginnen volgen.
1: Maar ja, dat is dan wel nog iets anders, hè. Deze held heeft dan wel gespeeld. Dus,
0: ja, dat is waar, maar dat vind ik heel grappig. Nummer 40 in de lijst, Gala, Freed from Desire. Er zijn er dus al 688 gepasseerd. Het gaat weer zo snel, hè.
1: Ja, met elke foute hit die achter ons ligt, komen wij een stapje dichter bij de nummer 1. En ja, de lijst die zit vol Belgische trots in de

0: Gene and Gina. En het zou een mooie eerbetoon zijn, hè?
1: Lekker blijven hangen. Oh.
0: Oh. Nog tot 4 uur kan je stemmen voor jouw ultieme foute favoriet. En nu ook 2 Belgische groepen in de lijst. Zo van Viola voor de bekendbolde. Lift You Up op nummer 38. Na de Kreuners. Uiteraard op 39. Dit is Ik Wil Je.

0: Q-music, het is 3:01. Goedemiddag.
1: Het is ook best druk onderweg. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je een half uur extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 25 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een half uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 20 minuten erbij tellen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 20 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen, 20 minuten extra rekenen. En op de buitenring gaat het traag tussen Vilvoorde en Jette een kwartier erbij tellen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan een kwartier.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaert?

0: Nathan heeft een raadsel doorgestuurd. Hij stuurt, hier is het te warm. Tja, dat kan overal zijn.
1: Ja, ja. De foute 728.
0: De kans dat jij helemaal gratis als winnaar nog de avond van je leven kan beleven vanavond, wordt iets kleiner.
2: Ik heb het raadsel van Nathan wel opgelost. Ik heb eens even geklikt op zijn naam in de Q-app. Hij woont in Kampenhout. Dus bij deze is het...
0: Dus daar is het te warm, of wat?
2: Ja.
0: Allee,
2: nu ja, ik denk dat Kampenhout niet de enige plek is waar je op dit moment een ei op een auto kan bakken. Ik zag Ella Leijers dat wel op Instagram proberen.
0: Is dat gelukt?
2: Nee, het is niet gelukt. Okay. Het ei is er gewoon, ja...
0: Afgedropen.
2: Afgegleden, ja, zoiets. Maar ik heb het eerder deze week, ochtends al gezegd, als je iets wil bakken, moet je het proberen met een pan.
0: Ja,
2: je
0: moet pan, echt een half uur buiten zetten.
2: Ja, of 20 minuutjes goed heet laten worden en dan kan je daar wel echt een pannenkoek of een ei in bakken. Dus dat kan ook nog wel een leuke bezigheidstherapie zijn voor deze namiddag.
0: Ja.
2: Het is de finale dag van de foute 728. Dus het glas is half vol. Hè. Inderdaad, de kans wordt kleiner dat vanavond de avond van je leven wordt, maar... Het kan allemaal nog. Je kan nog vanavond samen met ons dansen tijdens de Foute Party. Gewoon nu Proud to be Fout sturen in de Q-app.
0: Ja, of tickets kopen gaan ook nog. Ja, wordt het ook de avond van je leven, hè? Mark Kael heeft hier daarnet al de Marie-Louise live gezongen. We komen hem later vandaag nog eens tegen in de lijst met Seil je voor het eerst. En zometeen de favoriete foute hit van Bart Kael.
1: Het hele jaar door, de Foute 728. Luister naar Q Foute Radio op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be fout. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wil jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Cluzo. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
6: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: Dit is de Foute 728.
7: Hey, ik ben Bart Kael en mijn favoriete foute hit is The First, The Last, My Everything van Mr. Barry White.
1: Proud to be found. Nummer 36.

0: En de lijst en de everything. Hè. 14 uur 43, Barry White op nummer 36.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Laura uit Liegen.
0: Laura.
3: Goedemiddag, Dorothy.
0: Hellebres staat klaar op, ja, moet ik eens even kijken. Nummer 35. Amai, zijn we al zo ver. Oh, het gaat snel. Ze staat vanavond ook op het podium van de Foute Party. Wat is jouw favoriete hit van Hellebres?
3: Mijn favoriete hit is Enamorada.
4: Ah, dat is goed nieuws, want die komt er zo meteen dus aan, ja. Na dit spel. Jouw man komt uit de nachtshift. Is hij al terug wakker?
3: Hij is al terug wakker.
4: Ah, ja. En is hij uitgeslapen genoeg om dan met jou mee te komen naar de Foute Party vanavond?
3: Ja, zeker, zeker. Het is ook heel warm, dus hij heeft niet lang kunnen slapen, maar ik kan het er zeker tegenaan.
0: Oké. Okay. Nee, maar ja, als jij er vertrouwen in hebt, wij ook natuurlijk.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
4: Fans van foute muziek zijn feestvarkens. Wij kunnen feesten zoals de beesten. Een lekker koteletje of speklapje is er niet tegen. Wie zong die hit over ons lekkere beesten? Was dat A, Isabelle B of B, Isabelle A?
0: Wat is concentreer
4: het,
0: u,
4: wat is het?
3: Isabelle B.
0: Dat is inderdaad helemaal fout.
3: Super.
0: Isabel A is natuurlijk het juiste antwoord.
4: Ja, naast je man, welke lekkere beesten neem je vanavond nog mee? Want je hebt 4 tickets gewonnen.
3: Mijn zus en haar partner.
0: Oké, okay. Een double date is dat dan eigenlijk, hè?
3: Inderdaad. Oh,
0: dat gaat heel gezellig worden. Wij zien jou in Gent vanavond. Tot dan.
3: Dag. Super, merci.
0: Dit
1: is de Foute 728.
5: Hey, K3 hier. En ons favoriete foute nummer is... Enamorada van Belle Bess. Omdat Belle echt een top...

0: Yes, vanavond staat ze live op dat podium en dat is het. Waar ze heel erg naar uitgekeken heeft en wij ook. Hè. We gaan ze zo met zoveel liefde verwelkomen op dat podium van de Foute Party. Vanavond Vlaanders Expo Gent. En ja, het zal er heet zijn. En dan is die enamorada natuurlijk mega hard op zijn plaats. Dus. Het is 14:48. Je bent op dit moment aan het luisteren naar de mooiste lijst aller tijden. Dank daarvoor en ook slim van jou. Een berichtje in de Q-app van... Joy.
1: Ja, ze vraagt of we even voor haar hebben. See what I did there.
0: Yeah, I see what you did there.
1: Ja, ze zou haar origin story willen delen. Maar ja. dan kan ik niet meer zo goed volgen. Iets met een discotheek en zo. En verwekkingen. En, maar ik ben niet meer helemaal mee. Dus ik denk dat ze het helemaal even zelf gewoon chronologisch moet vertellen.
0: Maar we hebben even voor haar. Zometeen.
2: Go! De Foute 728. Q Music. Nummer 34.

0: In deze foute 728 terechtgekomen op 34. Heb je even voor mij?
1: De foute 728.
0: Een berichtje van Karine uit Maasmechelen.
2: Niemand om mee te dansen. Ja, dan dans ik maar met de hondjes. Is toch ook goed fout, niet?
3: Ja.
0: Ja, zeker goed fout.
4: En de hondjes zullen het ook wel lekker warm hebben, denk ik, met die vachten. Matthias uit Gent, die stuurt in de Q-up. Hey Maarten en Dorothee, ik luister naar jullie vanuit Zuid-Frankrijk. Het is hier 45 graden. Oef. Het kan altijd erger dus. En hij schrijft, ik ben onderweg naar de zee voor wat verkoeling. Maar Matthias uit Gent kan het werk nog niet helemaal vergeten, want hij schrijft ook nog, PS, ik ben chauffeur bij de lijn. Ter herinnering, er rijden geen trams naar Flanders Expo wegens werkzaamheden. Er zijn extra bussen ingelegd deze avond vanuit Gent-Sint-Pieters.
0: Het gaan sfeervolle bussen zijn.
4: Party, dat denk ik ook. Ja, Annico uit Bras gaat laten weten. Wij luisteren naar jullie. Het is hier zeer warm. En wij zijn onderweg naar Aachen om een airco te kopen. In België was die uitverkocht. In Aachen zouden er nog airco's zijn.
0: Manneke, stop.
4: Inge uit Oostende die stuurt. En na de foute 728 zijn wij morgen van de partij aan het Q Beach House. Oostende. Ja, we gaan het beachhouse daar openen. En natuurlijk aan de zee is het toch altijd nog iets frisser dan in het binnenland.
0: De foute 728 zit vol met hits die voor mensen een bijzondere betekenis hebben. Een openingsdans bijvoorbeeld. Of een hit waarop je je eerste lief voor het eerst gekust hebt. Hè? Dat zou kunnen, dat soort core memories. Voor Joy uit de Haan is het toch ook wel heel bijzonder. De hit die er nu aankomt. Dag Joy, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Maarten en Dorothee.
4: Ja, naar welke foute hit ben jij vernoemd, Joy?
5: Naar Jump for Joy ben ik vernoemd.
4: Ja, dan heb je wel geluk dat je ouders voor Joy en niet voor Jump zijn gegaan, denk ik.
5: Ja, inderdaad.
4: En waarom, ja, heeft dat liedje een speciale betekenis dan voor hen? Of?
5: Het is vooral voor mijn mama. Zij was een beetje een buitensporige tiener. Zij was toen in de discotheek. En achteraf hebben ze teruggerekend. En het was juist op dat liedje dat ze een beetje gejumpt heeft, om zo te zeggen. En ben ik verwekt geweest. En ze herinnerde zich. Dat is dat liedje. Ik vind die naam mooi. Ik noem jou Joy.
4: Maar wacht, ben je in de discotheek verwekt?
5: Ja, op de wc's, om exact te zijn.
4: Op dit liedje?
5: Ja, op dat liedje.
0: Maar waar ben je nu mee aan het lachen? Is dit echt het verhaal?
5: Nee, dat is echt... Nee, mijn mama vertelde mij dat altijd. Dat haar dat eraan deed herinneren. Dat ze toen zwanger van mij is geworden, op haar 18e. Dus ja, zo ben ik vernoemd geweest.
0: Oké.
4: Dat is toch een mooi verhaal.
0: Een prachtig verhaal.
4: Een verhaal gelijk een ander.
0: Ja, absoluut.
4: Maak er,
0: dat is een origin story.
4: Ja, nog een hele fijne, foute finale dag van. Salut, hè.
0: Dag, Joy.
5: Salutjes.
0: Bye.

0: Maarten en Dorothee.
1: Ja, nog 3 uur, hè. En dan weten we wie er op nummer 1 staat. We moeten opletten dat we nummer 32 niet vertrappelen. Er staan een paar kabouters klaar. We moeten de choreo een beetje volgen. We gaan dat doen na het nieuws van 3.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Een hele goede middag, nieuws van 3, krijg je van Delphine.
4: Goedemiddag. Zo dadelijk start het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markendal in Oost-Vlaanderen. Door de hitte heeft de organisatie de rit van vandaag wel ingekort. Afgelasten, dat was nooit een optie.
5: De renners de dag van vandaag, die hebben allemaal een professionele omkadering. Die zijn ook wel gewoon naar hittetrainingen al. Binnen een week start de Tour de France, waar dat er ook soms heel warm kan zijn. Langs de andere kant heb je dan natuurlijk signaalgevers, medewerkers, jury, publiek. En dat heeft er toch wel voor gezorgd dat we dan een beslissing genomen hebben om bij de mannen elite van 2 naar 1 ronde te gaan.
4: Rond 3:30 starten de vrouwen om 4:15 de mannen. De nieuwe omgevingsvergunning voor Club Brugge is dan toch niet rond. Club wil al veel langer een nieuw stadion, want Jan Breidel is verouderd en niet meer veilig. De vorige vergunningen voor het nieuwe stadion werden geschorst door protest van de buurtbewoners. De huidige versie houdt daar rekening mee, maar kreeg dus nog geen groen licht.
1: Maar dat siert u, Delphine, dat je dat recht zet. Nee, maar ja, die van HLN hebben dat gewoon verwijderd. Maar
4: jij, ja, voor mij is dat moeilijker.
1: Jij zet dat mooi recht op de radio.
4: Voilà, maar dan is iedereen mee dat het dus nog niet rond is. En ja, hopelijk binnenkort dan wel.
6: Eigenlijk hadden we dat kunnen weten, hè, dat het nog niet rond was. Ik heb niks gezegd.
1: Nee. Maar ja, dat is toch al, ja.
6: Ja.
1: Ja, jammer wel, hè. Ja, hopelijk dan toch snel de bevestiging, maar voorlopig dus nog niet.
4: Wat wel klopt, is dat het Rode Kruis dit weekend op verschillende evenementen extra vrijwilligers gaat inzetten door de hitte. Ze voorzien ongeveer 20% meer mensen, omdat ze vrezen dat er ook meer mensen onwel gaan worden. Er is ook een extra ziekenwagen voorzien en quads die mensen kunnen vervoeren op moeilijke terreinen. Vanmiddag veel zon en 35 tot 40 graden. Vanavond dan kans op onweer. Morgen ook veel zon. Na de middag kans op onweer dan bij 38 graden. En zondag nog 30 graden en kans op een bui.
7: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een uur extra rekenen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 25 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 25 minuten erbij tellen. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Jette 20 minuten extra rekenen.
8: All systems go!
0: Is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
1: Nog 180 minuten en we weten wie de nummer 1 is in deze lijst. Nu gaat het snel gaan.
9: Want wij zijn brand toe.

0: Nummer 31, moet ik niet eens kijken naar dat scherm achter u. Die zit altijd twee tellen verder.
1: Achter mij?
0: Ja,
1: ah ja, maar ja, als het scherm in mijn buurt staat, dan kan je ervan uitgaan dat de wiskunde niet klopt. Natuurlijk, hè.
2: Ja. Gratis reclame.
1: Reclame maken, daar is vaak geen budget voor bij de kleine zelfstandigen. Oké, je kan dan zo op de onderleggers liggen van de plaatselijke mosselsoupé, maar op nationale radio te horen zijn, dat is toch wel echt next level. En die eer is weggelegd voor Andy uit Lebbeke. Goedemiddag, Andy.
3: Goedemiddag, dag Maarten en Dorothee.
4: Hey, hallo. Andy.
1: Jouw bedrijf heet Medix Hair. Waarin zijn jullie gespecialiseerd?
3: Ja, inderdaad. Dus ik heb een hoofdhuidinstituut in Lebbeke. En wij bieden oplossingen op maat aan voor mensen met een droge hoofdhuid, vette, vochtige hoofdhuid, haarpijnen, psoriasis, eczeem en haaruitval. Wij werken daarvoor op een holistische wijze. Dus ik kan eigenlijk op de hoofdhuid aflezen welke organen dat eigenlijk uit disbalans zijn.
0: Is dat dicht? Dus
1: wauw.
3: Ja, ik ben denk ik een van de weinigen dat dat kan. Dus wij hebben daarvoor een aparte opleiding gevolgd. En dat is echt fantastisch om te kijken welke problemen dat je al kan aflezen van op de hoofdhuid.
0: Ja, holistisch. Ik wil zeggen dat alles verbonden is met elkaar eigenlijk. Hè?
3: Ja, natuurlijk, want alles begint van binnenuit. Dus alle problemen dat je ziet, bijvoorbeeld van schilfers of droogte, komt natuurlijk ook van inwendig voort van bepaalde organen.
1: Ah ja, maar dus wacht, je gaat dan eigenlijk mensen helpen met de rest van hun lichaam, maar kan je ze ook helpen dan met de haarproblemen zelf?
3: Ja, sowieso. Dus wij bieden daarvoor lasertherapie, lichttherapie. Wij hebben ook injecties en dan supplementen dat wij kunnen aanbieden. Maar dat is iets vrij uniek eigenlijk voor de Benelux. Dus ik heb mij daar volledig op toegespitst. Okay. En dat is ongelooflijk. Wat fantastische eigenlijk mooie casussen dat we hebben.
1: En hoe komt het dat je daarmee begonnen bent? Want dat is heel specifiek, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik ben al 24 jaar kapper en ik wou graag nog net iets meer betekenen voor de mensen dat ik dat er al kon eigenlijk voor gewoon het haarinstituut. Dus daarmee ben ik daarmee begonnen en ik vind dat fantastisch om te doen.
1: Nu, van zodra het gaat over medische dingen en als je dan zegt, dan hou ik iets sneller mijn hart vast voor wat Born en Arne daarmee. Je bent nog altijd zeker, hè, Andy?
3: Ja, wel, ik had het tegen Pauline gezegd van ik hoop dat ze het niet neigen in het belachelijke trekken of zo.
1: Oei, maar ja, Pauline heeft inderdaad al even met jou gebeld. Hè. Die zegt dan ook, je weet toch, het is Born en Arne.
3: Maar, maar ik heb gezegd, ik heb er alle vertrouwen in, dus geen enkel probleem.
1: Ah ja.
0: Maar Andy, dat is niet terecht, hè, dat vertrouwen.
1: Nee, want je zegt, ik hoop dat ze het niet in belachelijke trekken, maar ik hou echt mijn hart vast.
0: Ja,
1: hè,
0: Andy, wat denk je nu?
3: We gaan dat straks zien, geen probleem.
1: Ja.
0: We gaan het vooral horen nu.
5: Medix Hair, hoofdhuidcentrum in Lebbeke. Wij behandelen al je hoofdhuidproblemen. Welkom meneer, goedemiddag.
6: Hallo, ik heb last van droge hoofdhuid, vette hoofdhuid, vochtige hoofdhuid, jeuk, schilfers, psoriasis, haaruitval, alopecia en kanker.
5: Ja, dan hebben wij de perfecte oplossing voor je. Zet je maar even neer. Ik heb hier een pruikje. We doen die even voorzichtig over je kruin.
6: Ja.
5: Ja, nog een beetje lager.
6: Oei, het zit een beetje over mijn ogen.
5: Nog een beetje lager.
6: Maar moet dat over mijn neus?
5: Nog een beetje verder.
6: Maar als dat over mijn mond is, is dat wel moeilijk om te ademen.
5: Tot aan de kin. Ziezo, nu moet niemand nog op je lelijke muil kijken.
6: Mm.
5: Met

0: eigenlijk. Maar, ja.
1: Jij had vertrouwen, hè. Maar ja.
0: Ja, voilà. Nee, maar ik vind het echt heel cool, cool wat je doet, hè. Dat je echt mensen gaat helpen en dat
2: absoluut.
0: Het zo samenhangt. Ik vind dat altijd heel interessant.
1: Ik
0: Andy
1: ook.
0: Van Medics Hair. Nog heel veel plezier met de Foute 728. Salut,
3: dank
0: hè.
3: Dankjewel.
1: Succes, Andy.
2: Yo.
1: Yo.
2: Bye-bye.
4: De Foute 728. Overzicht.
1: 40 voor Gala.

0: Party en in deze lijst op 35.
1: Op 34 hadden we even voor Frans Bauer.
2: Heb je even voor mij?
0: Op 33 To Unlimited.
1: Ik kom Wouter Dans op nummer 32.
0: En op 31 Jordi Bernal. Ja, ja. Zo moeten we dat toch meezingen? Het is toch altijd de foute 728.
1: Zo is het, zo is het. De dag gaat zo snel, we zitten al aan de top 30. Rack!

0: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het foute anthem zingen op de foute party. Maar eerst luisteren naar de foute 728 en die gaat zo meteen verder. Q-Music.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal op de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge***. Hallo.
1: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Oké, actie!
2: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
1: Perfect!
2: Koop je tickets via kinepolis.be.
3: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Ja, we mogen beginnen!
8: Q-Music is proud to be found. Dit is de Foute 728. Nummer 29.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life

0: You're not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak.
1: De foute 728.
0: Hey. Tuurlijk werkt uit. Pitbull. Mr. 305. Mr. Worldwide. Hier dan samen met the one and only, the legend, Neo. Neo, ook wel diegene die zegt, grab somebody sexy. Altijd wel voor consent zorgen.
2: Ja, en Pitbull staat morgen op de weide van Werchter Boutique. Dat is een zotte line-up. Hè. Katy Perry, Mika, Pommelien Thijs. Dat is wat een dag. Ja,
0: ja, dat is echt een topaffiche. Hè. Net nog Sam Goris gehoord. Rak! Belangrijke boodschap. Voel je niet schuldig als je gras mega lang is? Laat ook bij dit weer het gras maar groeien.
2: Ja, langer gras beschermt de bodem beter tegen uitdroging. Voilà. Ook blijkbaar. Het werkt een beetje als een soort van isolatie. Dus de grond blijft dan koeler. Ja. En er verdampt minder water. En de wortels die worden beschermd tegen de felle zon.
0: Ja, als je nu echt van dat gemillimeterd gras hebt, dan is dat bruin. Hè? En dat droogt helemaal uit. En om dan zo s'avonds om 9 uur of om 10 uur zo alles nat te sproeien, dat vind ik nu ook niet het moment. Ik bedoel, we moeten het water toch een beetje spaarzaam omspringen met ons water.
2: Ben je nu gewoon aan het verdedigen dat je je gras al heel lang niet hebt afgereden?
0: Exact! De volgende artiest hebben wij het afgelopen jaar beter mogen leren kennen bij The Voice van Vlaanderen. Hij werkt dit weekend het Europese deel van zijn wereldtournee af. En hij treedt morgen op in Helsinki. Joost komt eraan.
1: Dit is de foute 728.
3: Hallo, Martijn Peters hier. Mijn favoriete foute plaat op dit moment is Europapa van Joost Kleingewoonweg. Omdat mijn oudste zoon helemaal wild is van dit liedje. En het staat constant op in onze auto als wij ergens heen rijden. Dus ja, die plaat is gewoon niet meer weg te slaan uit mijn hoofd. En ik hoop dus voor mezelf en mijn zoon dat hij dit jaar weer hoog in die foute 728 zal staan. Dus ja, zeker stemmen allemaal.
1: Nummer 28.

0: schieten los in de top 30 op nummer 27. Zometeen de Macarena, een hit in de 90s. En nu opnieuw bij de kinderen van vandaag. Mijn dochters zitten dat ook te dansen. Dat is ja, fascinerend.
1: Cool, hè, hoe die foute hits van alle generaties zijn.
0: Absoluut.
1: 9 files op onze snelweg, waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borkerhout moet je een uur extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten erbij tellen. Richting Gent, tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel een kwartier extra. Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 3 kwartier erbij tellen. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 23 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse buitenring, daar gaat het traag tussen Vilvoorde en Zellik 20 minuten extra rekenen. Op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan een kwartier, maar het is ja, 3:30, het is toch wel druk onderweg, hè?
0: Ja, maar dat is altijd zo, hè. De vrijdag voor de vakantie. Ja. Is het niet normaal drukker, want het is maandag en dinsdag.
1: Ja, het is
0: ook nog school.
1: Officieel, ja, inderdaad, nog geen vakantie, maar zo de laatste vrijdag van juni. En ook ja, het hete weer stuurt misschien ook wat mensen bijvoorbeeld richting de kust. Ik zeg voilà. Maar iets om wat te gaan afkoelen.
0: Maar neem sowieso water mee in de auto. Je zal maar, hè. Neem nu, er rijdt ineens iemand achterin op u. Allee, zo bam. En je moet aan de pechstrook wachten. Ja, dat wil je niet meemaken.
1: Ja, het is moeilijk dan om Deliveroo te doen natuurlijk.
0: Ja, nee, maar neem gewoon een fles water mee. Hè. Zeker voor het onzekere.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow? Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 27.

0: Macarena.
1: Los del Rio. De stapel gratis tickets voor de Foute Party wordt kleiner.
2: Ik heb ze nageteld. We hebben er nog 8 om uit te delen. Dus nu Proud to be Fout in de Q-app sturen als je er last minute bij wil zijn. En dan zie je ook de 3 mannen die klaarstaan in de lijst live aan het werk vanavond. En dat is altijd een feestje.
1: Ze blijven wel altijd lang plakken. Ze gaan pas naar huis als ieder meisje is gekust. En dat duurt even in Vlaanders Expo.
3: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic.
4: I've risked it all for you.
3: Luister vanaf maandag naar Vincent Live.
4: Hey!

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent father.
0: Wraak en gerechtigheid.
1: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
2: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 26.

0: Zeg niet te veel nee. Hou van het leven. En blijf gewoon kussen. Ik wist niet dat dat zo eindigde.
1: Het zal grappig geweest zijn.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
2: De Romeo's featuring Gerben
0: en Vincent. Ja, ze gaan vanavond op de Foute Party dus ook de Backstreet Boys coveren. Die zijn met vijf. Dus Gunther, Chris en Davy krijgen inderdaad gezelschap van Gerben en Vincent.
1: Oh, maar je shout-out niet van Maarten van Qualys.
0: Sorry.
1: Dus we gaan het meemaken vanavond op de Foute Party. En jij misschien ook. De voorlaatste tickets voor het feestje vanavond gaan nu de deur uit.
2: Dames en heren,
0: allee,
2: hier is ze dan.
0: Ja, ja.
2: De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
0: Brit uit Belz.
3: Hallo. Hallo, Maarten en Dorothee.
0: Hey. Zeg Brit, wie wil je meenemen?
3: Mijn vriendinnen van de voetbal.
0: Oei.
1: Oei.
0: Maar ja, dat zijn er dan toch op zijn minst 10.
3: 3 is genoeg, denk ik.
0: Ja, voilà. En wat gaan jullie aandoen?
3: We zijn vorig jaar ook geweest en toen zijn we als scheidsrechters gegaan. Dus ik denk dat dit jaar met het WK ook nog wel eens toepasselijk is.
0: Ja,
3: dat
0: is ideaal, inderdaad. Ja.
1: Zeg, en ga je dan ook een nachtje doortrekken en om 5 uur ook naar de Rode Duivels kijken?
3: Oh, dat is misschien nog een goed idee. Daar heb ik nog niet bij nagedacht.
0: Nee, dat is zeker geen goed idee.
1: Jawel.
0: Maar wat vragen is of je het gaat doen.
1: Jawel. Of je kan ook naar Gent Centrum op café gaan en daar ergens de match mee pikken. Toch leuk?
3: Voilà, geen slaap nodig.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Ja.
1: Wij, fans van foute muziek, dromen wel eens in onze slaap. Ook het Britse popduo Eurythmics heeft wel eens zoete dromen. Christophe die is heel open over zijn dromen. Welke zoete dame geeft hem een goed gevoel? Is dat A, Sabine of B, Caroline? Wat is het foute antwoord?
3: A, Sabine.
0: Ja, helemaal juist. Caroline is natuurlijk het juiste antwoord. Je weet dus 4 tickets voor de Foute Party vanavond in Vlaanders Expo. Dan zien wij jou daar.
3: Ja, super. Heel fijn.
1: En als je iemand ziet die zich niet aan de regels houdt, dan geef je die maar een rode kaart.
0: Voilà.
3: Ja, die heb ik bij.
0: Ja, tuurlijk. Oké.

0: 10 voor 4. De laatste keer Marco Borsato in de lijst op nummer 24. Zometeen ook de laatste keer Zash.
1: Ja, dan voel je toch dat we het einde naderen van deze lijst. De allergrootste foute hit, die hoor je tussen nu en 6 uur.
0: Het zijn ook de laatste minuten om mee te beslissen welke foute hit op 1 belandt.
1: Als je nog twijfelt, dan is het nu echt tijd om de knoop door te hakken. En om in de Q-app of via qmusic.be te laten weten wie de gouden medaille verdient. Volgens jou, wie is jouw ultieme foute favoriet? Vanaf 4 uur, dan beginnen wij aan de telling van de stemmen.
0: Denk goed na, kies wijs, kies verantwoord, kies beredeneerd, maar kies vooral heel

20. Hey, ik ben Jelle Kleijmans en mijn favoriete foute hit is Leef van André Hazes Jr. Omdat het de geweldige boodschap bevat, of enfin, geweldig, dat het leven kort is en dat we dat moeten vieren. Proud to be found. Nummer 22.

0: 28 door. Zometeen.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, 4 uur nieuws krijg je van Delphine.
5: Een goedemiddag. De NMBS legt extra treinen in richting de kust. Vandaag nog 4 extra treinen heen en terug en 20 zaterdag en 20 ook zondag. Omdat er met dit warme weer veel mensen afkoeling zullen gaan zoeken naar zee. Nog andere gevolgen van de hitte. In Limburg zijn er al zeker 30 meldingen van beschadigde wegen en fietspaden door de zon. Het wegdek kan smelten. En nog in Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel worden, maar het is geen overrompeling. In Venezuela blijven er lichamen van onder het puin worden gehaald na die dubbele aardbeving gisteren. De dodentol loopt nu al op tot 589. Dat is meer dan een verdubbeling dan in de laatste balans. En er zijn ook al zeker 3000 gewonden. En in Markedal in Oost-Vlaanderen is het BK-tijdrijden gestart. De vrouwen zijn begonnen. Over een kwartier starten ook de mannen. Door de hitte heeft de organisatie de rit wel ingekort en ze nemen nog meer maatregelen.
6: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra wel schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijk om ze eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
5: Aan de start onder meer Tim Wellens, Florian Vermeers en Yves Lampaert. Wereldkampioen Remco Evenepoel is er niet bij. Vanmiddag dus veel zon, 35 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen ook zonnig, na de middag dan kans op onweer bij 38 graden. En zondag nog 30 graden en kans op een bui.
7: Komt een berichtje binnen in de Q-app? Proud to be fout, Dennis, uw tijger wacht op je in Ieper. Oei.
8: Zijn wij nu zo'n soort van doorgeefluik voor romantische boodschappen geworden?
5: Of voor een van ons drie, maar ik heb geen idee.
7: Zo blijkt het
8: ja,
7: wel.
8: Ja, daar, Delphine. Oh, ik weet niet voor wie het is.
7: Ja.
5: Het zou het beste zijn als voor Maarten is, toch?
7: Nee. Het is voor Dennis. Van Heike. Dus,
8: is Dennis een... Ja?
7: Dennis, een tijger ligt daar, man. Ja.
8: Het is toch allemaal veel te warm voor nu. Het is 40 graden. Ja. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een uur en een kwartier extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West schuif je aan een half uur erbij tellen. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 20 minuten extra. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 3 kwartier extra rekenen. E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever een half uur extra. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen Zuid een half uur erbij tellen. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten extra. All systems go.
0: Dit is de finale van de Foute 728.

0: on it.
1: Barbie Girl, Aqua, ja, drink veel water vandaag. Hè.
2: De foute 728, overzicht.
1: Op 30, Sam Goris.
3: Op 19.

0: gehoord op 21, Barbie Girl.
1: Ja, en van Aqua gaan we naar de zee met Bart Keil.
0: Jawel! Dat zou de Jordi zeggen, hè?
1: Ja, ja.
0: Bart Keil, jawel!
1: Dit is Zeilje voor het eerst in de Foute 728.

0: Hij was hier eerder vandaag al voor de live versie van die andere grote hit. Ja, dat was een feestje en wij verwachten hier vandaag de crème de la crème van de foute artiesten om uw liedje in de lijst live te brengen. Nog voor 5 uur, Natalia.
1: Gratis. Reclame.
2: En Born en Arne die zijn de hele dag druk in de weer geweest. Zij steunen de kleine zelfstandigen met heel hun hart. En het is laat tijd voor het laatste spotje, want over een uurtje dan duiken wij los de top 10 van deze lijst in. En het laatste spotje, dat is voor Hakan uit Muizen. Goedemiddag, Hakan.
3: Goedemiddag, Maarten en Dorothee.
0: Ja, Hakan, jouw bedrijf heet Pole Explosion en je geeft paaldansles. Dus daarmee schrijf jij je in voor Born en Arne.
3: Ik vond dat een perfecte keuze voor gratis reclame.
0: Dat valt nog af te
2: wachten. Hoe ben je daarmee begonnen met die paaldansles?
3: Ja, ik ben eigenlijk 15 jaar geleden, ik was danser en luxacrobaat, en 15 jaar geleden door mijn man uitgedaagd om te gaan paaldansen. En ik vond het eigenlijk zo leuk en ik dacht, misschien moeten we daar wel iets verder in gaan. En 14 jaar geleden zijn we dan onze acrobatische paaldansschool en luchtacrobatieschool gestart.
2: Wauw, maar want voordat je die school dan had, wat heb je dan gedaan? Hebben we jou ergens aan het werk gezien, in shows of zo?
3: Ja, ik heb zelfs met jou zelfs op podium gestaan in The Little Mermaid.
0: Wat?
2: Ah, echt? Ah ja,
3: ik was een van die... Ik was een van die luchtacrobaten.
2: Ja, en, juist.
3: Ik heb toen hallo gezegd, want wij komen allebei uit Lebbeke ook. Dus.
2: Ja, maar nu woon je dus niet meer in Lebbeke. Maar ja, zoals ik inderdaad. Ja, we hebben een musical verleden.
0: Duidelijk. Ja,
2: toen ik een figurant was ergens diep in de achtergrond met een plaksnor. Hakan shined wel iets meer in de
0: musical. Ik stond in de zaal, het was prachtig.
2: Ja, maar we zijn misschien aan het afwijken. Ik ben super benieuwd wat Born en Arne met al deze info hebben.
0: Ik weet niet of ik het wil horen, maar we gaan luisteren.
1: Pole Explosion. Heb jij zin om eens stevig van de grond te gaan?
4: Ja!
1: Hou jij er wel van om heerlijk van een gladde paal te glijden?
4: Ja!
1: Een uur lang stevig te zweten terwijl je onderste boven hangt met elastieken rond je heupen?
4: Sign me up, baby!
1: Kom langs bij Hakan.
4: Hakan! Ik kan niet meer naar beneden.
5: Allee, Sabrinatje, laat u nu gewoon naar beneden sleden.
4: Oei, nu kom ik met mijn poep op uw gezicht zitten.
5: Allee, Sabrina, je weet dat ik zo niet zin.
4: Hakan, die kan er wat van.
1: Pole Explosion.
6: Fit, gezond en zeer sociaal, kom glijden aan Hakan zijn paal.
2: Ja.
0: Ja, Hakan, ja. Het is uw schuld, Hakan.
2: Ik zie je toch lachen, hè, Hakan. Dus ben je er blij mee met het spotje?
3: Ja, het is uit het leven gegrepen. Ik hoor de dingen eigenlijk dagelijks.
0: Maar ironie werkt niet op de radio, Hakan.
2: Het is misschien ook echt waar. Hè. Je kan het zelf gaan ontdekken bij Pole Explosion, als je het zelf eens wil ervaren. Hakan, veel succes met het bedrijf en nog heel veel plezier met de foute 728. Salut, hè.
0: Salut, Hakan.
3: Dank je wel, salut, guys.
0: Yo, bye-bye. We gaan verder met de lijst. Dit is de nummer 19.

0: deze mooie lijst. 17 over 4. Goedemiddag. Zometeen in de foute 728. Snolle bolletjes, niet met deze.
1: Kunnen met de kontje. Snolle bolletjes.
0: Want die hebben we al gehoord in deze finale. Dus ja, welke andere snolle

0: Of hun kerstsingle, dat zou ook kunnen.
1: Hoe groot fan ik ook ben van snolle bolletjes, we zitten wel in de top 20. Dus,
0: ja, ja, ja. Allee,
1: dus het niveau is licht anders wel.
0: Nee, het is die andere grootheid.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer. Q. Music. Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een Tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Are you ready? De foute 728. Q. Music. Nummer 18.

0: rechts.
1: De favoriete foute hit van Jonas Gernaert, die komt eraan.
0: Tot 40 graden vandaag, alsof dat nog niet heet genoeg is, jagen wij de thermometer de hoogte in. Ja, je waant je in de aqua gym van een all-in hotel. Donnemar, Lucendo. Dit is hem, de nummer 17.

2020. Hey, ik ben Jonas Schijnaert en mijn favoriete foute hit is Diep van Get Ready, omdat er weinig liedjes zijn die zo'n hardnekkige oorworm vormen als dat nummer. Proud to be found. Nummer 16.

0: Get ready! Delphine, we hadden het niet verwacht, maar op verschillende plaatsen is er hinder door de hitte.
1: Jazeker. In Antwerpen bijvoorbeeld mogen de trams maar 30 km per uur mee rijden, omdat de bovenleiding daar doorhangt en de sporen ook mogelijk vervormen door de hitte. Stop met lachen.
0: Nee, maar ik lach niet, maar oh, wat gebeurt er toch allemaal?
1: Ja, we zijn het niet gewoon, hè, nee. Dat het zo warm is. Ja, in Limburg zijn er al zeker 30 meldingen van beschadigde wegen, fietspaden ook door de hitte. Het is daar ook heel druk op de spoeddiensten, doordat er meer mensen dan anders onwel worden.
0: Oh.
1: En het is nu ook al heel druk op de wegen richting de kust. Als je nog moet vertrekken naar Zee, de NMBS zet ook extra treinen in vandaag en dit weekend, want ze verwachten daar een topweekend.
0: Heb je dat gezien in Genk? Ik zag die Wim Dries, die burgemeester, een interview geven. Daar strooien ze de wegen met zout.
1: Ja, het is een test.
0: Omdat die dan minder warm worden.
2: Echt?
1: In Nederland hebben ze dat al gedaan en bleek het wat te werken, dus doen ze er nu eigenlijk alles aan om het hier ook te proberen iets frisser te houden op de weg.
0: Je hebt ook goed nieuws voor de chocoladefans. Dat vind ik straf, want ik zou denken dat dit echt slechte dagen zijn voor chocoladefans.
1: Ja, het is er misschien inderdaad niet het allerbeste weer voor, maar Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Je weet het wellicht nog, rond Pasen was daar wat commotie over. Hè. Die eitjes waren voor een deel leeg, daar zat zo'n holte in die kleine eitjes, waardoor kopers zich wat opgelicht voelden. Wel, de producent laat nu weten dat het die verandering wat fout had ingeschat en dat de eitjes komende Pasen dus weer voller gaan zijn.
2: Ja, ik zag op Instagram een goede tip voor mocht je gaan picknicken. Het was gewoon iemand die een chocoladereep had meegenomen en een bakje aardbeien. En die legde dus gewoon die reep open in de zon.
0: Ha.
2: En dat werd vanzelf chocoladefondue.
0: Heerlijk.
2: Lekker aardbeidje. Het is misschien nog een leuke tip voor met de kindjes of zo in de tuin vanmiddag of morgen. En het weer? Maar ja, op zich weten we het.
0: Had je het al niet gezegd, het weer?
1: Nee, ja, het kan 40 graden worden en het kan vanavond ook onweren.
0: Voilà.
2: Ja, 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout is een ongeval gebeurd. Je moet een uur extra rekenen. Richting Gent gaat het traag tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel, E40 tussen Aalst en Ternat. Daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier extra rekenen. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 40 minuten extra. A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Ook een half uur erbij tellen. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Zellik een half uur extra.
0: Die Vengaboys zat in nu top 3, hè? Was dat de nummer 1, 2, 3?
2: 3.
0: 3. Bij deze de nummer 3 van Dorothy Dalen.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
4: Lekker blijven hangen.
3: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 15.

0: We zijn toe aan de allergrootste hits op nummer 13. Natalia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Op 13 in deze prachtige lijst. Proficiat daarmee.
1: Dank je wel.
0: En ook nog eens proficiat met je huwelijk vandaag.
1: Ah, ja, dank je wel.
0: 3 maanden.
2: Klopt dat?
1: Van 26 april, hè?
2: Ah, ja, 26 juni.
0: Twee maanden.
1: Ja, ja, ja, 2 maanden. Of vandaag twee maanden.
0: Exact 2 dagen.
1: Dat moest ik godverdikken, dat ik dan niet over nagedacht.
2: Ik wilde graag vieren, vragen hoe ga je het grootste vieren vandaag, maar het is nu door dat 2 maanden
1: nou,
2: was.
1: Nee. Ja, deze avond dan, maar wel ja, zonder Freek. Freek moet werken, dus ja.
2: Dus je gaat het alleen vieren op de foute party, dat.
1: Ja, is niet anders. Ja.
2: Maar hoe waren de witte broodsweken?
1: Goed. Ja, fantastisch. We waren even in een andere wereld. Het is wel deugd. Als je ziet wat er allemaal aan de hand is in de echte wereld.
2: Maar ja. Ben je echt even weg geweest dan ook?
1: We hebben dat allemaal moeten voorbereiden, kinderen. En we hebben dat... we zijn daar dan nog een week gebleven. Hè? En dan moesten we naar huis komen.
2: Het ziet er keigoed uit. Zo'n mooi kleurtje. Mooi sunkist haar en zo. Allee, ja, je bent helemaal klaar voor de zomer.
1: Ja, dat wel.
2: Zo
1: zie
2: je eruit.
1: Ja.
0: Je gaat straks live zingen. En dan babbelen wij zo meteen nog verder.
1: Oké, top.
0: Oké, perfect. Bereid je voor. Zet alvast de personen die je wil meenemen in speed dial.
2: Misschien nog een bokus smeren voor onderweg.
0: Ja, goed idee. Start de auto alvast.
2: Doe zeker ook een proper onderbroek mee. En misschien moet je er nog een paar reserves meenemen.
1: Altijd en een bikini.
2: Ja. Ja, en een bikini.
1: Ja, tuurlijk. Doe een bikini aan. Iedereen moet een bikini aan doen, mannen. Dat is vullen.
0: Ja.
1: Dat is toch gemakkelijk.
2: Ga jij optreden in een bikini?
1: Ik heb er wel een bij.
0: Ah, wel?
1: Maar dat was nu niet plan.
0: Jij zit dat hier nu te zeggen en dan... Ja,
1: ja maar ik heb niet vol aan, zo'n strak.
0: Ja, maar je moet voor mij niet. Allee.
2: Maar dan is het goed.
0: Zometeen. Jouw laatste kans op 4 gratis tickets na een kampvuurklassieker.
3: Krijg je maar niet genoeg van de Foute 728? Luister het hele jaar door naar Q Foute Radio. Op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be Fout.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Nu VIP-zolder bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Zijn de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

20. Hey, ik ben Wim Soutaar en mijn favoriete foute plaat is Het is een nacht van Guus Meeuwis. Nummer 14.

0: Meus en Vagant, moet ik er dan ook altijd bij zeggen. Het is
1: Macht. Dat is zoals zeggen, Maarten en Dorothee moeten we er dan ook bij zeggen. Ja. Allee, die hebben dat toch samen gedaan?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Ja, en die Vagant,
0: dat,
1: ja.
0: Dat is een band, dus zeker?
1: Samen, allee. Ja. Toch van,
2: dat is wel
1: van
2: allemaal.
0: Ja, sorry.
1: Die Maarten moeten we er dan bij zeggen, ja. Het slaat nergens op.
3: De Foute 728.
0: Ja. Ja, de top 10 komt in zicht. Natalia is bij ons. Bij de meeste van onze gasten vandaag polsen wij naar de zomerplannen. Maar jij bent ineens met kerstmis bezig, Natalia.
2: Ja, ja, ja, de Christmas experience. Maar ik ben, ja, mannetjes, de zomer komt er nog aan. We zitten in meetings en we zijn alles aan het vormgeven, maar we hebben nog niet... Het is nog niet af, hè.
1: Nee, maar je gaat dus een kerstshow.
2: Ja.
1: Wat is precies het plan?
2: Het plan is om een kerstshow te geven.
1: Ja.
2: Met kerstmis, hè.
1: Ja, maar dus je eigen hits. Maar, en dan ook grote kerstklassiekers. Of,
2: Ja. We steken wel een aantal songs in een ander jasje. Maar we doen ook wel kerstklassiekers of kerstsongs. Ik wil niet per se zo hetgeen doen dat de meesten verwachten, denk ik.
1: All I want for Christmas is you.
2: Ja, dat wist ik dat je dat ging zeggen. Dus
0: ja, ik wist ook dat je dat ging zeggen.
2: Echt.
1: Oh. Ja, ik ben er ook altijd bij. Ja,
0: ze is er altijd bij.
2: Ik weet het niet. Dat weet ik nog niet. Dat ben ik nog niet uit. Maar we hebben nog wel andere leuke dingen in pet.
1: Ga je dan ook al een kerstliedje zingen op de Foute Party?
2: Vanavond?
1: Ja?
2: Nee, daar heb ik voor gepast.
1: Het zou wel deugd doen, zo even afkoelen.
2: Ja.
1: Dat wel.
2: Ja.
1: Wat heb je voor Flanders Expo in petto vanavond?
2: Ja, dan moet ik komen kijken, hè.
1: Ja, dat maar wij gaan
2: radio
1: er zijn.
2: Zeggen. Ja, maar. Maar allee, dat kan ik toch niet zeggen.
0: Oh, maar dat vind ik goed, ja, verrassing.
2: Ja, toch? Zeggen de mensen die komen, zeggen die dame van, ik kan dan dat en dat doen. En dan komen de mensen kijken, zo, we moeten straks al gehoord, we weten het al.
0: Ja, maar ja.
1: Hè? Je wil liever een verrassing creëren, eigenlijk.
2: Nee, is dat toch niet altijd
1: zo? Ja, dat mag
2: zeker.
1: Dat
2: is een liedje van mij, hè? Ja. Allee,
1: ja. Tja, wat zou je gaan zingen?
2: La la la la. Ja, ik weet.
0: Onlangs, ik heb het hier al verteld, stond Joe Easy op bij de tandarts waar ik ga.
2: Ja?
0: En jij was erop met je cover van K3. En mijn tandarts zei, dat vind ik nu zo mooi. Dat
1: You've got a friend. Hè?
0: You've got a friend. Mooi van Natalia.
2: Ja.
0: Zei, maar is dat van Natalia? En ik zo, ik probeer dan zo K3 met mijn hand zo, want dat zat in mijn mond.
2: Zou toch nog dat willen zeggen.
0: Daar schrok hij van. Is dat van K3? Dus dat fijn, bij deze complimenten.
2: Dat is waar.
0: Maar dat gaat het waarschijnlijk niet worden dan.
2: Nee, ik denk de Foute Party spreekt voor zich. Hè. Dat moet dan een beetje party zijn en een beetje fout.
0: Ah, kom kijken. Er zijn nog tickets.
2: Ja,
0: Newmusic.be.
1: Ja. En zo meteen al een voorsmaakje. Je mag al naar onze Foute Live Lounge gaan.
2: Oké.
0: Okay. Yes.
3: Ja, wij spelen. Dames en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een taverend applaus.
0: Jannik uit Kaprijke.
1: Jannik.
4: Hallo Maarten en Dorothee.
1: Ik kan Natalia dus vanavond live aan het werk zien. We hebben het even opgezocht. Kaprijke, Flanders Expo is ongeveer 40 minuten rijden. Dus
0: chill.
1: Dat lukt, hè? Dat zou moeten lukken.
4: Ja, dat zou wel moeten lukken inderdaad.
1: Ja, en dan nog wat andere dingen afvinken. Wie ga je meenemen? Wat ga je aandoen?
4: Oh, dan zou ik eens moeten rondhoren bij familie of vrienden. Ik weet nog niet exact wie dus.
0: Ja, maar niet veel tijd, hè? Beslissingen nemen.
4: Nee.
0: Oké, maar goed. Eerst nog deze horde nemen natuurlijk.
3: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Wij, fans van foute muziek, wij gaan goed op alles. Een goed fout nummer maakt het leven sunny en doet de wolken verdwijnen. Wie zingt over dat fenomeen? A. Laura Spin of B. Laura Lin? Wat is het foute antwoord? Ja.
4: Het foute antwoord is A.
0: Ja, dat is fout inderdaad, absoluut.
3: De wolken verdwijnen.
0: Dat wil zeggen dat jij 4 tickets wint voor de Foute Party vanavond in Flanders. We zien je daar. Tot dan, hè.
4: Dankjewel.
0: Bye. En ook Natalia zien we daar. Kijken we zo naar uit. Wat een dijk van een hit blijft het toch. Je hebt hem op nummer 13 gestemd. Nu live in de Foute 728. I've only begun to fight.

0: wauw.
1: Tuurlijk, hè.
0: Wat een stem, wat een charisma. Wat een vrouw. Helemaal live, hè. Natalia. Wij naderen de top 10. Marco Schuitmaker komt eraan. Na Captain.

0: De foute 728. Overzicht.
1: Op 20 Bart, kan je al.
2: Op 19 Milkink. Ja, blijven in het waterthema.
1: Ja. Zwolle bolletjes links rechts.

0: Danza Kuduro op 17.
1: Get ready met op. Met Deep op 16. Deep op 16.

0: en op nummer 11 gingen we zwemmen. Ah nee, oei, dat singlebewaarder. Ik dacht even dat zwemmen in Bacardi Lemon was.
1: Het is al laat, hè.
2: Zeg, hey, man, het is 40 graden, jongens. Doe even normaal. Kom.
3: Straks live in de finale van de Foute 728. Wim Soetaar.
4: We gaan dansen in de zon. Baden in het licht, ja, we omarmen het leven.
3: De Foute 728 gaat door. Zometeen.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising.
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Tijd voor het nieuws van 5, dat krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik weet het ook niet. Goedenavond. Ja, de zon schijnt nog volop. Kunnen een goede middag zijn.
2: Goedemiddag.
1: Ja.
2: Het is 40 graden geworden. Het is gebeurd zoals voorspeld. In Limburg, in Kleine Brogel, werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt het KMI, de Weerman DVD-NO.
9: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Het is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
2: Intussen is de temperatuur wel weer aan het dalen daar. Nog in Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk doordat meer mensen onwel worden. Er zijn al zeker 30 meldingen ook van problemen met de wegen in Limburg door de hitte. In Antwerpen mogen de trams dan weer maximum 30 km per uur rijden omdat de bovenleidingen door de hitte te fel doorbuigen. De kust maakt zich intussen op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar elke dag tot 150.000 dagjes toeristen. En veel mensen blijven ook slapen, want de hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. En dat is ook nu al te merken aan de 130 kilometer file, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
10: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
2: En ook de NMBS legt extra treinen in richting de kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra morgen en ook zondag. In Venezuela blijven er lichamen van onder het puin worden gehaald na de dubbele aardbeving gisteren. De dodental loopt daar nu al op tot 589. Dat is meer dan een verdubbeling sinds de laatste balans. En er zijn ook al zeker 3000 gewonden. Lotte Klaas is de nieuwe Belgische kampioene tijdrijden. Ze haalde het zo net in Markendal voor Sandrine Tas. Zij is tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte. Zij kwam als vierde over de streep. Over een half uur kennen we ook de winnaar bij de mannen. Op het tennistoernooi van Wimbledon kennen onze tennismannen onze hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. Hij speelt tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Raphaël Collignon speelt tegen de Fransman Arthur Fils en Zizou Bergs tegen de Fransman Hugo Humbert. Die zijn volgens de wereldranglijst allebei beter dan de Belgen. En dan nog goed chocoladenieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Daar was rond Pasen commotie over. De eitjes hadden lege holtes en kopers voelden zich opgelicht. Ze wilden de oude eitjes terug. En de producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat en dat alles opgelost wordt. Veel zon en rond de 37 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen ook veel zon, dan is er na de middag ook kans op onweer bij 38 graden. En zondag nog 30 graden met kans op een bui.
1: Ja, Delphine zei het al, lekker druk.
2: Ja, A7 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file die staat op dit moment richting Brussel op de E40. Tussen Erpenmeren en Ternat moet je anderhalf uur extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een uur erbij tellen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 40 minuten extra. A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid een half uur erbij tellen. E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever, daar is een ongeval gebeurd, een half uur erbij tellen. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette een half uur extra.
1: Boom, pas de top 10.
11: All systems go.
3: Dit is de finale van de Foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
1: De foutste schijven op het heetste moment van de dag.
12: Want wij zijn proud to be fout. Proud to be fout.
3: Nummer 10. I wanna see

0: plekje in de top 10 van de foute 728. Dat is niet te koop. Echte liefde, gelukkig wel. Samuel Welsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sorry, ik was eigenlijk, ik wil niet bagatelliseren of zo, maar ik was eigenlijk vergeten dat ik dit belletje had. Dus ik zat in de trein en opeens word ik gebeld door mijn manager. Zegt, ja, je hebt zo meteen een belletje van Q-Music België. Maar ja, we zitten er alsnog. Dus
0: maar ja, als je nu niks had gezegd, Samuel, dan hadden we dat totaal niet door. Je ziet er perfect uit. Je klinkt geweldig.
2: Maar herkennen we, ik weet het niet zeker, maar Amsterdam Centraal op de achtergrond of een ander station?
1: Nee, Den Haag. Den Haag.
2: Scheveningen.
1: Ja.
2: Oké, en naar waar ben je onderweg?
1: Ik ben onderweg naar Scheveningen, naar het strand. Dat is ook even lekker. Oh, met code rood.
0: Ja, ja, heel goed idee.
2: Code rood, code bloot. Hè?
1: Ja,
2: meteen de potato. Mogen wij zeggen dat Echte Liefde is te koop, dat die hit jouw leven heeft veranderd, Samuel?
1: Ja, zeker weten, zeker weten. En ook, weet je wat ook heel erg leuk is, dat ik net aan te denken. Kijk, als je een hit scoort in Nederland, is het totaal niet vanzelfsprekend dat het ook naar België gaat bijvoorbeeld. En dat in België ook best wel een groot hit is geworden. Ja, daar ben ik gewoon super dankbaar voor. En ja, natuurlijk, de mensen in België, ik vind eigenlijk, dat zeg ik wel vaker, ik vind eigenlijk België stiekem misschien wel leuker dan Nederland. En het is wel echt een tweede huis voor me geworden.
2: Ja, ik vind dat wel zot, want we hebben hier vaker wel Nederlandse artiesten. En, en die delen ook die mening wel. Kan je dat, wat is er dan zo extra leuk aan Vlamingen, aan Belgen?
1: Bonus, het is veel. Ja, nou, het is een hartstikke gezellig volk, vind ik. Ik vind het super leuk. En mijn nummer 1 fan komt trouwens ook uit België. Die heeft drie tatoeages voor mij. En die moet dan elke keer als ik op moet treden, rijdt ze 5 uur gewoon. Dus dat is ook crazy. Ja.
2: Wauw. Maar ja, je staat dus op nummer 9 hè, in deze foute 728. Proficiat daarmee.
0: Ja, dat is stevige, vriend.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is echt heel knap. Je hebt trouwens ook een WK-lied gemaakt voor Oranje.
2: Ja.
1: Mijn derde single heet Dansen met de Duivel. Dus dat is dan weer voor de Rode Duivel.
0: Oh ja,
1: mooi.
0: Ja, die marketing dan Samuel.
2: Alle supporters zijn bediend. Ben je de Nederlanders op het WK dan ook een beetje aan het volgen? En wat vind je ervan?
1: Ja, het gaat super lekker. 3-1 gisteren verloren. Of gewonnen tegen. Verloren, zo slecht zeg. Gewonnen tegen Tunesië natuurlijk. Om 2:30 kwam ik thuis van de optreden. Toen ben ik heel snel nog naar de stad gegaan. En de sfeer is geweldig. En ik hoop dat we kampioen worden. Maar dat weet je nooit. Hè? Je moet ook een beetje geluk hebben.
0: Ja,
1: en hier voor je zie je de grootste geluksvogel van Nederland en België. Dus dat moet je ook hebben natuurlijk.
2: Hoe druk is jouw zomer, Samuel?
1: Ja, super druk. Super druk. Natuurlijk met optreden en zo. En hopelijk snel weer in België.
0: Ja, dat hopen wij ook.
1: Ja.
0: Mag ik nog even. Mag ik toch nog even zeggen? Het is zo'n goed nummer. Het is zo goed. We gaan het ook draaien.
2: Ja, we gaan hem sowieso in onze set steken op de foute party vanavond. Sowieso.
0: Ja, we zijn zo'n grote fan. Ook van de tekst. Die is zo lachen. En de muziek. Ja, het is zo goed.
1: Is leuk, hè?
0: Ja. Samuel, het is je van harte gegund, maar je hebt het helemaal zelf verdiend. Nummer 9 in deze prachtige lijst voor een dijk van een song. Geniet van het strand, geniet van het zand van de zee en geniet van een heerlijke zomer. En hopelijk tot snel.
1: Dankjewel.
0: Samuel Welten.
1: Salut, man.
0: Doei.
1: Doei.
0: Dit is Echte Liefde is te koop.

ik ben Marie Verhulst en mijn favoriete foute hit is Dancing Queen van ABBA, omdat er geen enkel nummer beter is om gewoon even op te dansen.

0: Met nu nummer 8, ABBA en Dancing Queen. Als jij vanavond een foute party liever van thuis beleeft, ja, maar dat kan natuurlijk ook, hè, in de Q-app, op de socials van Q, op tv en natuurlijk op de radio.
1: Om 6 uur dan nemen Vincent Fieris en Jolien Roets over vanuit Flanders Expo en zij nemen je mee achter de schermen van de foute party met heel veel sfeer.
0: Zometeen bezoek van een fantastische Vlaamse zanger. Ja, je weet wie het is als ik dit doe. Eerst laten we de zon in ons hart. Willy Sommers op nummer 7.
2: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
5: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
5: De award-winnende serie FX's The Bear streamt nu exclusief op Disney+.
7: Dit is de Foute 728.
8: Jojo, Meteor hier. Mijn favoriete foute plaat is van niemand minder natuurlijk dan Willy Sommers. Laat de zonnejaard.
9: Proud to be found. Nummer 7.

0: beetje. Ondertussen hebben wij de zon ongeveer in elk orgaan binnengekregen, dus in het hart zal ook wel lukken.
1: Dit is de Foute 728.
0: We zitten net nummer 7 gepasseerd, dus eigenlijk in de top 6. En als er één ding is dat wij deze week kunnen doen, dan is het dansen in de zon en baden in het licht natuurlijk. Alhoewel, probeer de fysieke inspanningen toch tot een minimum te beperken. Dorothee, haar B-alert is daar zeer duidelijk over. Wim Soetaar, hallo.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Ja, hoe hou jij het hoofd koel deze dagen?
2: Oh, ja, ik blijf een beetje binnen of zo. Of ik
0: niet
2: drink,
0: dus.
2: Ik drink wat water.
0: Ja, dat lijkt me slim. Hij staat in de top 10 van deze prachtige lijst.
2: Ja,
0: dat
2: super,
0: is geen verrassing. Hè?
2: Nee, vorig jaar ook, dus dat was fantastisch.
0: Je bent zelfs nog 3 plaatsen gestegen.
2: Nog gestegen?
3: Ja.
0: Ah, ja.
3: Nog 3 omhoog.
2: Hoeveel was het vorig jaar?
3: Mijn wiskunde is altijd heel slecht, maar nu zeker. Dus ja, dan stond je vorig jaar op 8 en nu op 5.
2: Hola.
0: Alles, hè.
2: Fantastisch, hè.
0: Ja,
2: ja, top.
0: Ja, jouw iconische hit is onlangs zelfs nog onderhanden genomen door Scaletta. Kende jij dat? Scaletta?
3: Ja.
0: Ik wist dat niet dat er stond. Het jeugdkoor van...

0: Ja, ik vind dat wel heel sfeervol. Wat vind jij ervan?
1: Mooi. Maar ja, prachtig. Maar ik had het al eens gehoord.
0: Het zou mooi zijn, zo'n samenwerking. Zo.
1: Ah, dat zouden we misschien eens moeten proberen.
0: Ja.
1: Goed idee.
0: Ja, dat jij zo met hen dat
2: maar
0: brengt.
2: Ik zie het je niet opschrijven, het idee.
1: Ja, maar ik heb een goed geheugen.
2: Ja, ja, ik geloof je.
1: De manager staat hier achter.
2: Ah, die schrijft dat wel op. Ja, ja, voilà. Wat brengt hij de zomer voor jou?
1: Wel, veel optreden natuurlijk. Ik heb een nieuwe single, dus die gaan we promoten.
2: Ja, zalig.
1: Vol een bak, ja, alles geven, zoals elke zomer.
2: Ja, we zijn ook heel blij dat je er net op tijd geraakt bent om zo meteen jouw nummer te zingen, want het was miserie onderweg.
1: Het was miserie. Er was een ongeluk gebeurd in Ternat.
2: Ja, en ik zat 40 van, richting Brussel.
1: Ja, dus ik zat van Aflichem gewoon geblokkeerd.
0: Dicht.
1: Prachtig, hè.
2: Paaltje,
1: zo weertje. Ik had water bij, ik had geluisterd naar jullie.
0: Ah ja.
1: Echt waar, ik liep naar buiten. Ik hoorde Maarten, ik zeg, die zei, pak water mee.
0: Ah ja.
1: Ik ben naar binnen gelopen en ik heb een flesje water meegepakt.
0: Voilà, bij deze boodschap aan iedereen die de avondspits nog in moet.
1: Ja, maar echt waar, dank u wel Maarten, want ik had het nodig.
0: Maar nu moeten we dat zelf ook wel doen, want dat is een gewoonte van mij, om heel de bevolking te waarschuwen. Toen ik nog de avond deed, deed ik dat ook altijd. Dan zei ik, hou er rekening mee, dit is fictief, hè? Dit is niet echt. Maar dan zei ik bijvoorbeeld, de A12, de Kennedy, de Ruppeltunnel is dicht, dat gebeurt soms, hè.
1: Mm-hmm.
0: En dan reed ik er zelf los in. Dat soort dingen over.
1: Ja,
0: dus ik moet zelf ook water meenemen.
1: Het hoofd koel houden.
0: Ja, in ieder geval. Ja, dat lukt eigenlijk niet meer, maar wat water meenemen, dat zal wel nog lukken. Je mag gaan klaarstaan in onze Foute Live Lounge. Het is nog even. We hebben eerst nog Gigi D'Agostino, de favoriete foute hit van Rode Duivel, Charles de Ketelare. Nog een beetje weer. Heel benieuwd wat die gaat vertellen, de weerman. En dan is het aan jou.
1: Right, yes. Oké.
3: Deze is echt out of control.
4: De Foute 728. Proud to be fout.
3: Q Music.
4: Nummer 6.

0: Delphine, het was niet voor niets die waarschuwing voor 40 graden.
1: Nee, code rood was van kracht in Limburg omdat het daar 40 graden kon worden. En dat is dus gebeurd in Kleine Brogel. 40,0 graden heeft het KMI laten weten. Het zou kunnen dat het nog op meer plaatsen is gebeurd, maar dat weten we pas na 8 uur. Dan worden alle temperaturen van alle meetpunten samen opgelijst. De warmste dag in ons land is het daar wel niet mee. Op 25 juli 2019 werd het 41,8 graden in Begijnendijk in Vlaams-Brabant. En we hebben een nieuwe Belgische kampioene tijdrijden. Lotte Klaas heeft gewonnen in Markedal. Ze haalde het net geen 13 seconden voor Sandrine Tas, de ex-schaatster. En voor Margot van Pachtenbeke, zij werd derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky, die werd vierde. Een grote verrassing toch wel, want zij kon vandaag eigenlijk haar 8e Belgische titel op rij pakken. Het leek alsof de hitte haar parten speelde. De winnaar bij de mannen, die kennen we trouwens over een paar minuten.
0: Dat is nu toch raar dat die dat hebben laten doorgaan. Dat is toch echt... Frank Dubocage.
2: Goedemiddag.
0: Tuurlijk.
3: Ja, vanochtend zei Frank dat je naar vrienden met een zwembad zou gaan. Ben je daar ondertussen, Frank?
4: Ja, toch wel. Ik zit hem altijd aan het zwembad.
3: Kan je iets even jouw namiddag, jouw dag beschrijven aan ons, Frank?
4: Mijn dag beschrijven?
3: Ja?
4: Heel simpel, denk ik. Ik ben in loop van ochtend stilkens aan richting... ik weet niet of ik alles mag zeggen natuurlijk, want mijn neef gaat misschien niet content zijn om duur gaat hier 30 man staan voor dat zwemmen.
3: Maar, geef dat dus maar.
4: Los ervan, ergens richting Kortrijk heb ik gereden.
3: Okay, wel
4: een tijdje dat we in een auto gezeten hebben met een heerlijke airco, maar daarna, dat maakt zoveel goed. Hè. Ik zei het nog, als ik in het zwembad zat, zei ik tegen mijn neef van hittegolf. Ik voel geen hittegolf.
3: Oh, dat is zo goed,
0: jongen.
3: Ja,
0: sorry.
3: Zeg, en zijn er puntjes en zo?
4: Ah, tuurlijk. Dat is een feit, ja. Ja, er staan er al een paar leeg op tafel. Ja,
0: pas toch op, hè, Frank.
3: Zebra drinken, hè.
0: Ja, maar ja, pas op.
4: Ja, zebra drinken altijd, hè. Zebra drinken.
0: Maar zijn wij nu de weerman? Jij zou eigenlijk ons gezondheidsadvies moeten geven bij dit weer, hè.
4: Zeg, het is niet dat er al een bak doorgaan is, hè.
0: Nee.
4: Dat nu ook weer moet, hè. Nee, maar we hebben een beetje van water ook tussen gedronken, dus...
3: Wat brengt je zo'n vrijdag, Frank?
4: Ik ben blij dat 40 graden uiteindelijk toch geworden is in Limburg. Het zag er eventjes niet naar uit, maar blij.
3: En de ziekenhuizen stromen vol.
4: Dat mijn voorspelling uitkomt.
3: Dat is belangrijk.
4: Ik heb een voorspelling gemaakt en als die voorspelling uitkomt, dan is een weerman content. Dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja.
4: Ja, maar voor de rest is dat niet zo leuk, denk ik, inderdaad. Dat kan ik me voorstellen.
3: Maar dus, en ik had dus gevraagd wat deze zwoele vrijdag nog brengt, Frank.
4: Wat die nog gaat brengen? Wel, eigenlijk niet zoveel. We gaan hier nog eventjes blijven plakken, maar dan gaan we stilkens naar huis. Mijn vrouw moet werken morgen. Dus
3: ja, maar wat voor weer, Frank, bedoelen we eigenlijk? Als in het weer, snap je?
4: Oh, God. Ja, daarvoor bellen jullie. Ik was even in de war. Dat ziet er heel goed uit. In die zin dat het droog is, dat de zon gaat schijnen nog de komende uren, dat het ook warm gaat blijven. De kans op een warmteonweersbui, dat is redelijk klein. En dan in het weekend zelf wordt het natuurlijk wel onweerachtig. Zowel morgen als overmorgen. In de loop van de namiddag links of rechts toch een paar onweersbuien. Dat kan eventueel ook een fel exemplaar zijn. Morgen nog warm, hè? 35 tot 38 graden. Zondag daarentegen is toch al een pak koeler met ongeveer 27 graden. Ja, en volgende week dan zijn we echt verlost van de hitte. Dus dat is helemaal gedaan. 4, 25 graden aangename temperaturen. En eigenlijk volgende week zo goed als droog lijkt het te worden ook.
0: Perfect. Dankjewel, Frank, voor al dat mooie weer. En tot binnenkort.
4: Huh? Ja, sowieso. Tot binnenkort. Okay. Zal ik het zijn.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
3: 7 files op onze snelwegen, waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel, E40. Tussen Erpenmeren en Ternat moet je een uur en 10 minuten extra rekenen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan ook een half uur erbij tellen. Richting Antwerpen dan E313 tussen Hasselt-Zuid en Lummen 35 minuten erbij tellen. E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever een half uur extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een half uur erbij tellen. En dan nog op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette een half uur extra.
0: We kennen bijna de nummer 1. Iets voor 6, dan weten we het. Nog 5 foute hits te gaan. Hij is hier live om zijn grote hit voor ons allemaal te zingen. Op nummer 5, hier is Wim Soetaar.

0: Dankjewel, Wim.
1: Aha.
0: Dankjewel. Je was fantastisch. Je was fantastisch.
2: De Foute 728.
3: Pessimisten zouden zeggen, er zijn al 724 foute hits gepasseerd. Dus de foute 728 zit er alweer bijna op. Optimisten zouden zeggen, nog vier hits te gaan, nog vier keer feesten. Ja. En realisten willen weten, oké, maar wie staat er nu op één? Ja, dat weet je over ongeveer...
4: Pak een kwartier, zoiets ongeveer.
3: Ja. Zal het zijn ongeveer.
4: De top 10 die lag alvast, maar de volgorde nog niet. Je kon nog tot 4 uur stemmen voor jouw ultieme favoriet. Er zit al sowieso een nieuwkomer in de top 3.
3: Even serieus.
4: Komt dus nieuw binnen in deze lijst, meteen los de top 3 in.
3: Yes, yes, yes. Dat is wel indrukwekkend. Gene en Gina staan dus op nummer 4 met hun iconische foute hit Party People, Put Your Hands in the Air.
5: Hey, ik ben Lina uit Oosterzeelen, de foutste stem op de werkvloer. En vanavond ga ik het foute anthem zingen op de foute party. Maar eerst luisteren naar de foute 728 en die gaat zo meteen verder. Cue music. Doe,
6: doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
7: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
6: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
10: Vanavond bij VTM zorgt Anna voor een schokkende seizoensfinale van Familie. En bij VTM 2 vecht Russell Crowe in de arena voor leven en vrijheid in Gladiator. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dit is de Foute 728.
11: Hey, ik ben Victor Verhulst en mijn favoriete foute track is On and On van Excision. Als die plaat opkomt, dan kan ik niet anders dan helemaal losgaan.
2: Nummer 4.

0: We zijn klaar voor de top 3 van de foute 728. Ze zijn nog met 3 in de running voor de gouden medaille. Wie staat op nummer 1? Wie op 2? Maar vooral, nu belangrijk, wie op 3? Ze zingen over iets dat we de afgelopen dagen al heel veel hebben gegeten. De Solero. Wat is een Solero eigenlijk?
1: Ik denk dat een Solero zo, het ziet eruit als een magnum. Het is ook met wit ijs van binnen, maar er zit zo'n soort van fruitachtige laag rond.
0: Oh ja, nu zie ik het, ja.
1: Ja. Ze zingen ook over El Calipo.
0: Dat ken ik.
1: Ken je wel, hè?
0: Ja.
1: En de Cornetto. Ja. Dat is jouw favoriet, denk ik.
0: Ben ik fan van, inderdaad. Dit is... Even serieus.
2: Dit is de Foute 728. Q Music is proud to be...

0: komt niet binnen in deze lijst. Meteen de top 3 in.
1: En dan gaan we even naar Sam uit Mazeik. Hallo.
2: Ja.
1: Ja, de sfeer zit erin. Sfeer zit helemaal goed. Zeg Sam, naar waar zijn jullie onderweg?
3: Wij zijn onderweg naar de foute party.
1: Ja, het is een prachtige foto in de Q-app. Heel veel fluo. Wie zit daar allemaal bij jullie in het busje?
3: Bij mij in het busje zit mijn schoonbroer Rap. Daar hebben we Kevin van voor zitten. Daar hebben we Ellen, Lien, Mike en Brecht. En ikzelf dan natuurlijk in de flapper.
0: Fantastisch. Wat zei je nu op het einde? De flapper?
3: Nee, mijn schoonbroer zegt we zitten met een dringende plasser.
0: Dat gebeurt natuurlijk.
1: En staan jullie in de file? Of jullie in de file staan?
3: Wij staan momenteel in de file, want wij komen van Limburg.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is een pittige rit natuurlijk. En wat gaan jullie doen met de plasser die toch zou moeten gaan?
3: Dat wij zo snel mogelijk uit de file zijn, dat we zo meteen kunnen plassen dan we maar rechtstreeks door richting gaan, natuurlijk.
0: Dat is zo'n liedje dat je kan zingen, hè. Hey buschauffeur, de hele bus moet plassen.
3: De buschauffeur luistert niet.
0: Gewoon nog even inhouden en blijven hydrateren, hè. Dat is heel erg belangrijk. Ook al wordt het probleem dan misschien wat groter, maar het moet gebeuren. Ja, goed.
1: We lost control. Goed, Sam, wij gaan hier nog richting de nummer 2 en de nummer 1 van de lijst. Salut, hè.
0: Tada.
3: Dadelijk eens. Bye-bye.
0: Ja. Nog 2 kanshebbers. Als we nummer 2 kennen, dan weten we ook wie er op 1 staat.
1: Wordt het K3 of Margriet Hermans?
0: Wie is de foute nummer 1 van dit jaar? Op tv wachten ze dan heel lang, hè. Dan zoomen ze zo in, op die gezichten zo.
1: Maar het is radio, dus alles een beetje belachelijk.
0: Oké.
1: Allee.
4: Nummer 2.

0: de OG's. Op nummer 2 met Oyalele. Vanaf 6 uur nemen Vincent Vieres en Jolien Roets jou mee achter de schermen van de Foute Party.
1: De Foute 728. Overzicht.
0: Op nummer 10.

0: Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd in de lijst op 9 Samuel Welten.
1: Ze heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaar.
2: Zat gewoon in het station, hè.
0: Onderweg naar

0: in de lijst en meteen op 3, even serieus.
1: En net gehoord op nummer 2. Dan is dit het moment om dank u te zeggen. Dank u wel. Dank u om heel de week en heel de dag naar Q-Music te luisteren. Zo massaal. Jullie waren met heel veel. En dat is echt super cool.
0: Het feestje gaat zometeen gewoon verder in Flanders Expo natuurlijk. Maar voor het zover is, gaan we met z'n allen met een hart vol liefde en bewondering luisteren naar de nummer 1.
1: Ze was een prachtige vrouw. We missen haar heel erg.
0: Er is zoveel op haar gestemd. En het zijn te veel mensen om ze allemaal aan het woord te laten.
1: Zelfs collega-artiesten gunnen de nummer 1 aan Margriet. Zoals Bart Kael.
2: Lieve Margriet, ik had zo graag gehad dat je bij ons veel langer was blijven hangen. Maar deze nummer 1 heb je meer dan verdiend.
3: Ja, ja, Margriet, je hebt het dik verdiend.
4: Margriet, voor mij ben jij altijd mijn nummer 1.
5: Margriet, onze nummer 1, we zullen je nooit vergeten.
6: Ik blijf lekker hangen voor ons, Margriet.
7: Dat is een eerbetoon, dat verdien je super hard.
8: Ze is een topvrouw, een topzangeres, heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. Waaronder deze catchy one. Lekker blijven hangen, mijn nummer 1.
9: Maandagochtend 6:30. Het is nog...

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: 6 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
3: Goedemiddag. In Limburg is het 40 graden geworden. Code rood was daar van kracht voor hitte, omdat die 40 graden voorspeld werden. In Kleine Brogel gaf het meetpunt exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Henau van het KMI.
4: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Er is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
3: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeke in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 jaar is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze elke dag tot 150.000 dagjes toeristen. Veel mensen blijven ook slapen, want de hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. En dat is nu al te merken aan de 130 kilometer file, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
3: De NMBS legt ook extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra morgen en op zondag. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En wielrennen, Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky kon haar 8e titel op rij pakken, maar leek last te hebben van de hitte en werd vierde. Het blijft nog lang warm en meer dan 30 graden. Vanavond kan het onweren en vannacht koelt het amper af. Morgen veel zon en weer warm tot 38 graden. Zondag 30 graden en kans op een bui.
0: Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Van Massenhoven tot Wommelgem verlies je 42 minuten. Tussen Hasselt-Zuid en Lummen komen er 20 minuten bij. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkroever een kwartier extra. Van Oelegem tot Ranst 10 minuten. En op de E17 verlies je van Haasdonk tot Antwerpen-West 13 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkroever tot Antwerpen-West verlies je 23 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 14 minuten bij. Uitkijken daarvoor een obstakel op de weg. En van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost verlies je 12 minuten. In de richting van Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarde 24 minuten bij. En op de Brusselse buitenring tenslotte tussen Grimbergen en Jette 17 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Wel, wel, wel. Welkom iedereen op de mooiste vrijdagavond van het hele jaar. Wij staan klaar, live in een nu nog lege inkomhal van Vlaanders Expo. En ik kan je vertellen, er is plaats. Er is veel plaats. En met we bedoel ik mezelf, maar vooral ook Jonny Roots.
6: Ja, het is zo leuk om hier te zijn. Stoort het als ik een waaier gebruik gewoon de hele tijd?
2: Ik denk niet dat, dat het klinkt alsof het aan het waaien is thuis. Hè? Nee, maar je bent wel zo eigenlijk een señorita aan het wapperen.
6: Ja,
2: terwijl we eigenlijk helemaal Brazil gekleed zijn.
6: Ja, het is waar, maar het is sexy. Dat is het belangrijkste.
2: Dat is belangrijk. Vandaag is de dag waar we met z'n allen een jaar lang dat hebben uitgekeken. Toch, het is de foute party.
6: Ja, officieel begint alles hier rond een uur of negen, maar terwijl we een beetje wachten daarop, warmen wij jou nu al op en we verwachten heel veel bezoek.
2: Meer details zo meteen.
7: All systems go.
8: Live op de foute party. Fireball. Vincent en Jolien.
2: We hebben heel veel foute muziek klaarstaan, maar tussendoor draaien we ook gewoon een dikke hit zoals nu. De

0: Peter Bartkael met een understatement.
1: Oh, mooi weer. Een beetje te mooi weer vandaag.
0: Oh, we staan in Vlaanders Expo in de inkomhal waar de eerste luisteraars as we speak binnenkomen. Wat bijzonder fijn is voor de foute party natuurlijk. Normaal gezien kan je ons thuis nu ook horen, want we hadden daar straks een beetje issues met de klank.
1: Ja, we zagen er alleen maar schitterend uit.
0: Maar dat is normaal gezien gefixt. We willen je graag opwarmen voor de foute party, al is dat niet nodig met die 37 graden. Het is spreekwoordelijk opwarmen natuurlijk.
1: Ja, we hebben wel veel leuke dingen in petto hoor. We krijgen sowieso veel bezoek hier in de studio, want de QDJ's die lopen hier natuurlijk allemaal backstage rond. Ja, nu al met pluimen in hun gat. En we hebben beloofd om die af en toe eens binnen te laten vallen.
0: En we gaan heel wat spelletjes die je van op de radio kent opnieuw doen, maar dan fout. Zoals het foute geluid.
1: Ja.
0: Zoals bier op een rij.
1: Beter.
0: Dat wordt zeer de moeite. De foute cliché clash en elke beller wint gaan we ook doen. We zoeken nog een foute prijs hier in de buurt. Er valt dus nog wat te winnen ook vandaag.
1: Als je onderweg bent naar de foute party, dan mag je dat altijd laten weten in de Q-app door gewoon een berichtje sturen via de Q-app of gewoon in te bellen. Want dat is een leuke verrassing misschien vanavond.
0: Ja, wat we normaal gezien bij Vincent Live doen tussen 6 en 7 is dat iedereen kan inbellen via ons telefoonnummer 0800 54684. En ik dacht, ja, waarom nemen we dat open telefoonlijnnummer niet mee naar de foute party?
1: Geniaal.
0: Er kan iets fout lopen, maar dat is dan toch de bedoeling vandaag. Ja. Nog meer dan anders. Dus bel gewoon even naar 0800 54684 en voor je het weet zit je live op de radio. 0800 54684. Ben ik eens benieuwd wie de eerste zal zijn qua bellen. De eerste mensen qua de foute party, die zijn hier al. Ik zie veel fluo, ik zie veel latex.
1: Zeg, en als er nu niemand belt?
0: Er is al iemand, dus dat is niet van toepassing. Hallo, met wie?
2: Hallo, Judith.
0: Wat is uw naam?
2: Judith.
0: Judith, oké, dat is goed. Judith, ben jij onderweg naar de foute party of niet?
2: Nee.
0: Nee, wat ga je dan wel doen om de hitte te overleven vanavond?
2: Hangen.
0: Waar hangen?
2: In het zwembad.
0: In het... Oh, je hebt een zwembad.
1: Oh my god, echt, maak ons nog jaloers alsjeblieft.
0: Oh, ja, wat fantastisch, het is eigenlijk gegund.
1: Ja, het is jou wel echt gegund. Zo tof.
0: Ja, en komen er ook vrienden? Heb je volk uitgenodigd of hou je het zwembad lekker voor jezelf alleen?
2: Nee, voor mij en de kindjes.
0: De kindjes, die hebben daar ook genot aan. Zeg, Judith, maak er een verfrissende vrijdag van. Tot ziens, hè.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Dag, salut. Er zijn nog mensen die bellen. Dat is echt straf. Hallo, met wie spreken wij?
3: Met Sophie.
1: Dag, Sophie. Hoe is het met jou? Kom jij naar de foute party vanavond?
3: Nee, we zijn net terug van vakantie.
1: Oh, waar is de reis naartoe geweest?
3: We zijn naar Oostenrijk geweest.
1: En was het daar ook zo warm?
3: Nee, daar was het veel beter. 25 graden. Het was daar zalig. Oh,
0: maar dat is perfect.
1: Dat is zalig. Dat is de perfecte temperatuur. Waarom ben je daar dan niet gebleven eigenlijk?
3: Ja, jammer genoeg. En alle mooie liedjes komt een einde. Dus nu hebben we de was en de plas terug.
0: Dat moet ook gebeuren.
1: Ja, dat is waar. En dan kan je het een beetje koelen bij jou thuis daar, terwijl de was en de plas en alles op orde maakt.
3: Ja, we hebben gelukkig airco, dus we mogen niet klagen.
1: Maar fantastisch. Geniet van het onderweg naar de foute party meemaken. En succes daar, hè.
0: Ik verschiet ervan hoe iedereen zich wapent tegen de hitte. We hebben luisteraars met een zwembad, een luisteraar met een airco. Ik ben eens benieuwd wat onze derde beller heeft om zich af te koelen. Hallo, met wie spreken wij?
4: Met Brian of Pie.
0: Brian, hoe koel jij jezelf af met een airco en een zwembad of heb je nog een andere methode?
4: Straks kom ik naar de foute party.
0: Yeah! Straks kom je naar de foute party.
1: Oh, dat is goed, want er is hier airco, we hebben hier een ijsbad voorzien.
0: Is hier airco?
1: Er hangen overal ventilators. Het is hier denk ik zo'n 20 graden binnen, het komt helemaal goed.
0: Ja, ja, en de dolfijnen springen hier rond en er lopen zelfs nog dino's rond. Dat is ook wel
1: inderdaad.
0: Dat heb je nog nooit gezien. Hey Brian, tot

0: Sio Chipper.
1: Michel Telo en I Say To Fuego. We staan aan de inkomhal van Founders Expo in Gent. Straks begint de Foute Party 2026. Met heel veel mensen die nu nog onderweg zijn, Jolien.
2: Of die thuis zitten. In het geval van Stefanie uit Tongeren. Die stuurt: geniet van de Foute Party daar. We gaan straks gezellig op tv meekijken. Sarah uit Kortesum, die is wel onderweg van het verre Limburg naar de Foute Party samen met de hubby. Ze zijn zo proud to be Foute. Die gaan we zien binnenkomen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Robben uit Westerlo is onderweg naar de Foute Party met een remote met een zwembad op.
1: Serious?
2: Maar mag je daar dan mee op de autostrade rijden? Klutst dat water dan niet gewoon alle kanten uit?
1: Of die nemen allemaal de binnenwegen?
2: En zitten daar dan mensen in terwijl die rijden? Ik heb zoveel vragen.
1: Van Westerlo naar Gent via de binnenwegen, er is maar een dag of drie onderweg.
2: Ja, die zijn vorige week vertrokken. Nadine die stuurt: ik zit hier met een natte handdoek in mijn nek. Veel succes, cuties, met de Foute Party.
1: Ah, ja, ja.
2: De visual erbij is geniaal. En Renata uit Oostende die stuurt een voiceberichtje.
3: We zijn ons aan het klaarmaken in Oostende voor de Foute Party.
1: Woehoe! Oh, we verwachten jullie zonder enige twijfel. Kom even zwaaien hier bij ons in de studio.
2: Ja, wie hier ook is, dag Jana de Wilde.
4: Hallo.
2: Hoe gaat het met jou?
4: Ja, het gaat goed. Het is warm. Maar ja, dat weten we natuurlijk ook.
1: Echt waar. Vertel me meer.
2: Stating the obvious. Wat verwacht jij van de Foute Party dit jaar, Jana?
4: Het gaat zalig worden, hè? Want de mensen die hier dan zijn vandaag, de mensen die zoiets hebben van we gaan de warmte trotseren, dat zijn de echte.
1: Ja.
4: Dat zijn de echte die er goestingen hebben. En ik denk dat je dat gaat voelen in heel de zaal vanavond.
2: Ja.
1: Het is een soort de hardcore editie.
2: Ja. Dat
4: lijkt er wel op, ja.
2: Het is de Foute Party voor diehards. Ben jij zelf iemand die zo tot 4 uur 's ochtends op de dansvloer gaat staan?
4: Jolien, je kent me toch als geen ander, natuurlijk.
2: Niet.
4: We zullen zien, als de elektrolyten het lichaam verlaten hebben, dan kunnen we de balans.
1: Wat een uitleg ook weer, als de elektrolyten het lichaam verlaten.
2: Je bent een nerd of je bent het niet.
1: Ja, nu je hier toch bent. We willen jou graag op pad sturen richting de backstage. Ik zie dat jij een backstage bandje aan hebt.
4: Yes, klopt.
1: Neem dan eens een microfoon mee en doe... Zowat

0: Ja, dat is een kalkoen, maar dat is niet erg. Gaat dat lukken?
1: Ja, het gaat lukken.
0: Tot zo.
2: Het hele jaar door, de Foute 728. Luister naar Q Foute Radio op DAB Plus of in de Q-app. Proud to be fout.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
15: Wil jij met mij een meloen delen?
16: Ola, en dan met een actie die kan tellen.
17: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
16: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
18: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
19: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
18: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
19: Ja, blijf gaan.
18: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Are you ready? Dit is de Foute Party. Q-music.

0: binnenkort in Amsterdam en ik ben er niet bij. En ik baal daarvan natuurlijk. Bruno Mars en I Just Might. Fat Party is een leuke...
1: Vanaf maandag kan je tickets winnen voor Bruno Mars.
0: Ik heb dat gehoord, maar ja, ik mag niet meedoen, hè, virus. Dus ja, wat maakt het uit?
2: Luister zeker tussen 4 en 7.
0: Ja, maar het is leuk dat de luisteraars wel nog kans maken. Dus dat is fijn. Even kijken onderweg. 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 1 uur en een kwartier. Van Hasselt-Zuid tot Lummen komen er 14 minuten bij. Op de E34 tussen Oelichem en Ranst 19 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 26 minuten bij. Van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 13 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 22 minuten extra. En op de E429 tussen Bierge en Tubize 10 minuten extra. Bij, als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: We waren daarnet te zoeken in de studio van Jana de Wilde, maar nu is ze op pad in de backstage. Jana, waar ben je? Wat zie je? Wat doe je? En Savadar.
3: Ja, ik ben nu in de backstage, effectief Vincent en Jolien. Op de plek eigenlijk waar alle artiesten die vanavond op het podium gaan staan nu aan het eten zijn. Het is belangrijk als je gaat optreden, zeker als het warm is, om toch genoeg binnen te krijgen. Dat is alvast gebeurd, want ik sta hier bij onze goede vrienden van de Romeo's. Hallo!
4: Oeh. Hallo! Hey, we zijn weer daar, ja.
3: Ja, uiteraard natuurlijk. Het wordt een super toffe avond van jullie, want jullie gaan de Backstreet Boys doen met 2 mensen waarmee jullie nog nooit opgetreden hebben. Hebben we daar vertrouwen in?
5: Zeker en vast. We hebben net de soundcheck gedaan met Vincent al. Gerben die gaat ons straks vervoegen. Maar ik moet zeggen, het voelde direct heel vertrouwd. En de mensen gaan verbaasd zijn, want die zingt verdorie veel beter dan iedereen denkt, denk ik.
3: Ja. Ja, als vanavond goed gaat, zit er dan misschien iets voor de toekomst in?
6: Dat weet ik niet. Dat gaat dan Vincent en Gerben moeten vragen. We zullen vanavond afwachten.
3: Dat zij het wel plezant vonden om met jullie op te treden.
6: Even goed zeggen. Nee, nooit meer in heel ons leven. Nee.
3: We staan hier in de backstage. Hier ligt op de tafel een plateau. Geen plateau met eten, maar wel een plateau met allerlei voorwerpen op. Dat is omdat we een spelletje gaan spelen. Klopt, hè, Vincent?
7: Yep. Het foute geluid.
1: We gaan het foute geluid spelen. Zo meteen gaan de Romeo's 1 object kiezen van op die plateau. Dat gaat dan geluid maken. Jij moet raden welk feestartikel dat eigenlijk is door dat door te sturen via de Q-app. En dan win je een schitterende prijs die wij zo meteen nog even gaan bepalen, jullie.
0: Moet ik eens kijken in mijn zak al.
1: We fixen wel iets. Eerst het geluid zelf natuurlijk. Laat de Romeo's maar kiezen. Ze mogen niet zeggen voor wat ze kiezen en dan mogen ze het zo meteen ook laten horen aan de mensen thuis.
3: Ja. Perfect. Heren, jullie zien een plateau liggen met allerlei voorwerpen. Het gaat van hier naar daar. 1 voorwerp mogen jullie eruit kiezen. En dat is het geluid van de foute party. 1 voorwerp.
4: 1 maar.
3: 1 maar laten horen en niet zeggen wat het is.
5: Zullen we daarvoor gaan, Gunther? Ja, dat past beter bij ons.
6: Dat past vooral bij Davy. Maar dat gaat even moeten volgen voor het geluid. Houd u klaar, hè? We gaan dat testen. Hè?
3: Alright, we gaan het geluid laten horen. Klaar?
7: Dit is het foute geluid.
3: 3, 2, 1.
0: Ja, het was te denken natuurlijk. Wie had dit nu verwacht?
1: Ze mogen nog eens.
3: Ze gaat nog eens doen.
5: Allee, Chris,
1: nu gaan zitten. Chris. Dat is zo flauw, dat is fantastisch. Dat zit goed, dat mag alleen vandaag. Jana, dit was alles wat ik ervan verwacht had.
0: En meer.
3: Alle plezier gedaan.
1: Toen we jou op pad stuurden. Ja, wat was het foute geluid? Laat het weten via de app van Q-Music en dan win je zo meteen een schitterende prijs. Plus, we krijgen bezoek van een vogel. Onwaarschijnlijk, nog nooit zoveel pluimen gezien.

0: New Religion van BB Rexha.
1: Het foute geluid.
2: We waren bezig met een heel spannend spel, namelijk het foute geluid, gebracht door de Romeo's daarnet in de backstage van de foute party. Mathieu uit Otegem, zijn poging wil ik wel even voorlezen. Die dacht dat het een mondharmonica was. Vond ik een verdienstelijke poging, maar helaas. Het is Kelly uit Lubbeek die onder andere het juiste geluid doorstuurde. De protzak, noemt zij het.
0: Yes.
2: Het scheetkussen. Zij krijgt van onze oordopjes van Q-Music.
0: De Q-oordopjes. Maar we hebben bezoek.
2: Ja.
0: De enige echte Matthias van den Bulken is hier.
3: Hallo, goedenavond.
0: Jij ziet er echt uit alsof je in een bak vol veren bent gevallen. En dan ook nog eens door de spien bent getotterd. Dat is ongelooflijk.
3: Ja, want het is een foute party. Dus ja. Hoe fouter, hoe beter. Alles uit de kast gehaald.
0: Ja.
3: Ik heb zo wat pluimen.
0: Inclusief jezelf.
3: Inclusief.
0: Dat is al
3: een paar jaar geleden natuurlijk, hè, Vincent. Ja. Maar zie ik er niet fantastisch uit?
0: Je ziet er fantastisch uit. En je ziet er ook heel hitteproof uit, want je hebt zo'n visnetje aan.
3: Ja, dus het bovenste wat ik aan heb is zo inderdaad met gaatjes.
0: Ja.
3: Dus ik ben vanochtend nog aan de fitness geweest, zodanig dat ik lekker strak stond.
2: Ja.
3: Aangezien dat ik veel laat zien, snapte?
0: Ja, blijkbaar. Ja.
3: En een shortje, een groen shortje, in de kleuren van Brazil.
0: La la la la la la la la.
3: En dan dacht ik van, het is misschien nog net iets te braaf, dus het heeft wel nog iets van panache nodig. En dus ik dacht van, wat veren.
0: Wat veren? Er zijn volgens mij 80.000 chicken wings voor hem gemaakt moeten worden. Om al die
3: sorry
0: veren
3: voor Gaia of ik weet niet wat of zo, maar
0: Ik denk niet dat het echt is.
2: Ik denk het ook niet. Zeg Mattie, we hebben voor deze show enkele items die je normaal gezien op Q-Music hoort, in een fout jasje gestoken. Zoals het foute geluid dat we daarnet hebben gespeeld. Bier op een rij passeert ook nog. Maar ook...
1: Cliché Clash.
2: Oh, maar we gaan voor een extra foute editie. Een extra foute mannen en vrouwen vragen hebben we daarvoor bedacht. Dus Matthias, we vroegen ons af, zie jij het zitten om zo meteen mee te spelen met de foute Cliché Clash?
3: Super graag. Ik heb nog nooit meegespeeld met de Cliché Clash.
0: Echt?
3: Dus ik zou dat heel graag eens doen.
0: Ik zie het aan zijn ogen, hij zit
2: happy
0: van.
2: Ja, je mag het dan tegen een vrouwelijke luisteraar opnemen.
3: Ja, ik wist ook super graag, maar er is wel één probleem. Ik kan niet goed tegen mijn verlies.
0: Super.
2: Oei, dat belooft.
0: Het is wel voor de eer altijd, de Cliché Clash. Dus bedoel, je moet je ego wel kunnen parkeren als je verliest.
3: De eer boeit mij echt geen reet. Ik wil winnen.
2: Ja.
3: Ik ben een winnaar.
0: Wil je het opnemen tegen Matthias van den Bulken in de foute Cliché Clash? Stuur dan een berichtje in de Q-op waarin je zegt Cliché Clash.
1: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
4: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
4: Ik zie jullie daar.
1: Q. Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum Summer
1: Q-Music.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
9: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
10: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
9: Yeah! De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
12: Ah, super. Allee.
11: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
12: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
12: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
11: Hoogstraten aardbeien.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
15: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
13: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
16: En ook uw budget vakantiepech?
13: Wat?
16: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
13: Oh nee?
16: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
17: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
18: Q Music.

0: Lisa Delbo en Liefde is een kaartspel.
1: Nog tot 9 uur vanavond hoor je Jolie Roets en mezelf live vanuit de inkomhal van Flanders Expo in Gent, waar straks het foute feest van het jaar losbarst. De foute party.
0: Ja, als je onderweg bent, dan is het de ideale show om je alvast op te warmen. Als je vanavond niet kan bij zijn, dan is dat ook niet erg. Dan brengen wij de foute vibes gewoon tot bij jou. Dat doen we uiteraard door extra veel foute muziek te draaien vanavond. Maar ook door een paar items erin te steken die je kent in een fout jasje. En nu is dat bijvoorbeeld tijd voor dit.
2: Cliché Clash.
1: Een belangrijke strijd tussen mannen en vrouwen. We proberen een einde te maken aan alle clichés die er nog steeds heersen door drie typische mannenvragen te stellen aan een vrouwelijke kandidaat. En als hij dat dan goed kan beantwoorden, dus goed clichés kan ontkrachten, dan krijgt hij een punt. En ook het omgekeerde, we stellen drie typische vrouwenvragen aan een mannelijke kandidaat. En vandaag is dat Matthias van den Bulke. Dag Matthias.
3: Hallo, goedenavond.
1: Ja, dat is jouw microfoon die niet meer werkt. Dan moet ik even fixen hier.
3: Hallo.
0: Er zijn minder knopjes dan normaal.
1: Ja, zeg eens, anders kom ik bij jou staan. Nee,
3: nee. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, ja, ja. Back in business, back in business.
3: Oké.
1: Alright, Matthias, dit is jouw cliché-clash ontmaagding. Dus ik moet jou een paar typische vragen stellen.
3: Het gebeurt inderdaad niet vaak dat ik het in mijn geval over ontmaagding moet hebben, maar bon.
1: Heb jij een typisch mannelijk kantje?
3: Een
1: vrouwelijk kantje, sorry.
3: Vrouwelijk kantje.
0: Nee, nee, ja, ik denk inderdaad dat de vraag...
1: Heb jij een typisch vrouwelijk kantje?
3: Ik overspoel je toch met mannelijkheid. Dat
1: ja,
3: zie je
1: dan nu de kleine detailjes.
3: Maar ja, een vrouwelijk kantje, als je gewoon al naar mij kijkt op dit moment, op dit eigenste moment. Allee, de pluimen komen bijna letterlijk uit mijn gat. Ik heb schmink aan.
1: Ja.
3: Nee, ik ben soms snel op mijn paard.
1: Ja.
3: Ik ga daar niet echt populair mee worden bij de vrouwen, denk ik, dat ik dat nu zeg. Maar,
1: ja, maar zo werkt het.
3: Soms kunnen vrouwen wel zo'n keer zo een korter lontje hebben
1: eigenlijk,
3: of zo.
1: Ik ga het samenvatten. Je bent toch al hormonaal eigenlijk.
3: Ik ben soms echt hormonaal. Dat is echt waar. Nee, maar dat is waar. Ik neem ook bijvoorbeeld medicatie voor mijn haar, dat het zeker niet uitvalt. En daarvan kan ik, kan mijn hormonenspiegel een klein beetje wisselvalliger worden.
1: Ik vroeg een vrouwelijk kantje, ik heb een vrouwelijke encyclopedie.
0: Dat is ongelooflijk, ja.
3: Absoluut.
0: Ja, last van zijn hormonen. Wat is jouw vrouwelijk kantje? Ik heb last van mijn hormonen.
3: Ik heb soms dus wel echt last van mijn hormonen. Dan weet je dat voor in het vervolg op het werk.
0: Dat zullen we daar rekening mee houden, zoals jullie altijd rekening houden met vrouwen.
1: Zeker,
0: hormonen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja. Neemt het op vandaag tegen Nele 31 uit Geertbets. Dag Nele. Nele, hallo?
4: Hallo.
1: Ah, we kunnen jou horen, klaar en duidelijk. Dat is fantastisch. Nele, vertel eens, wat is jouw typisch mannelijke kantje?
4: Wel, ik doe het schaafachtig.
1: Oh. Dat is volgens de clichés.
0: Ja, ik doe dat nooit.
1: Ja, dat snap ik. Ik deed dat altijd, als zoon dan.
0: Ja.
1: Zodat onze moeder dat niet moest doen.
3: Ik heb geen gras. Ja, ja. Zat, ja.
1: We hadden dat niet gevraagd, we hebben dat wel gekregen, die opmerking.
3: Absoluut,
1: dat is fantastisch.
3: Ja.
1: We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Nele. Nele, veel succes.
4: Dank je.
1: Nele, er zullen vanavond ongetwijfeld veel pintjes vloeien. En als je grote dorst hebt, dan kan je op sommige plaatsen een meter bier bestellen. Als je op de fantastische website superabazaar.be zo'n bierlat bestelt voor een meter bier, hoeveel glazen bier of hoeveel pintjes passen daar dan in?
4: Als ik mij niet vergis, 10.
1: Je vergist je, het zijn er 11. Verdorie toch.
4: Oh, shit.
1: We gaan naar vraag 2. Als je naar de foute party komt, dan is het heel belangrijk om een goed fonken te leggen. In Gent kan je in de frituur namelijk kiezen voor een julienne. Dat zijn frietjes met viandel in stukjes, mayonaise, satékruiden, gedroogde uitjes en een saus. Welke saus zit er in het befaamde julienne?
4: Doorvlees?
0: Goed.
1: Dat is goed. Jolien,
0: ik was aan het supporten.
1: Dat is één ding.
0: Ja, stop.
1: Oké, derde en laatste vraag. Dat is een meezingvraag. Ik laat het begin van een foute hit horen en jij vult aan in zo vol mogelijke borst. Klaar voor Nele?
4: Ja.
1: Oké, let's go. Ik weet nu
4: dat een engel bewaarde bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.
3: Die blijft gaan.
1: Top. Goed. Goed, Nele.
0: Amai, meer dan goed.
1: De lat ligt hoog en we weten allemaal, dat gaat er in de cliché-clash. Zo meteen komt er ook een zangvraag aan voor.
0: Oh god.
3: Oh my god. Eindelijk mijn moment suprême. Dankjewel.
1: Nele, je hebt 2-3 gescoord. Dat is goed. Dat is heel erg goed. De vraag is of Matthias nog beter kan, of toch minstens even goed.
3: Ja.
1: Want anders dan gaat hij denk ik ineens naar huis nog voor de openingsact van alle DJ's geweest is.
3: Laat maar komen, ik ben er klaar voor.
0: Alright. Als je op zoek bent naar een foute outfit, dan kan je kiezen voor iets met een dierenprint. Noem mij 2 soorten dierenprint die je veel terugvindt in foute leggings, jasjes of andere accessoires voor een foute outfit.
3: Zebra en luipaard.
0: Oh, dat zou ook nog kunnen zeggen panterprint, tijgerprint waren ook nog goed geweest.
3: Ja.
0: Maar Dat is een punt. Mooi.
1: Ik heb al een punt. Ik ben al blij dat ik een punt heb. Ja.
0: De tweede vraag. Als vrouwen met de vriendinnetjes vleugels bovenhalen, dan is het sowieso één groot feest. Op het flesje van een vleugel staat een eend. Maar welke kleur heeft die eend?
2: Ja, meestal als ik aan de vleugels begin, dan ben ik al...
1: Blijft er niet veel wat geheugen over.
2: Goed gechambreerd. Ja. Ik denk dat het rood is.
0: Nee, het was roze.
1: Ja, dat roze. Is een verschil.
0: Een roze eend.
2: Ja, maar
0: dat
2: ik ben kleurenblind.
0: Oh, ja. Nee, maar dat...
2: is niet waar, ik ben
0: nee.
2: kleurenblind. Ja, oké. Volgende vraag.
0: Oké, ik heb bijna eigenlijk geen zin om ze te stellen, want ik weet hoe goed Matthias van den Bulke kan zingen.
2: Oh, nee.
0: Maar ik ga het toch vragen. Ja. Zing het volgende foute nummer mee uit volle borst.
2: Okay. Oh, nee. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere.

0: Waarom? Hij heeft twee punten.
1: We hebben evenveel punten.
0: Ja, het is allebei twee, hè.
2: Ik was enthousiast.
0: Nele heeft ook een punt.
1: Ik was enthousiast. Nele, jij krijgt ook een punt. Proficiat.
0: Goed gedaan, Nele.
2: Goed gedaan, Nele. Ik ben blij dat we de winst delen, Nele.
1: Ja.
3: Ja, ik vind dat ook. En voor de eerste keer vind ik dat echt moet.
1: Ja, ja, voilà. Nele, goed gedaan. Matthias, dank jullie wel. En bereid je nog maar verder voor op de foute party van zometeen.
2: Als ik nog een liedje moet zingen of zo.
0: Nee. Doe maar MC'en voor onze DJ-set straks. Bereid dat maar een beetje voor.
1: Ja. Het is zo goed als we het gehad hebben, zeggen ze dan.
2: Daag!
1: Tijd voor another talk to you.

0: De tijd gaat snel als je je rot amuseert. En dat zijn we aan het doen hier in de inkomhal van de Foute Party, waar de mensen rustig al binnencijpelen. Ik weet het, officieel zal op je ticket staan dat de deur open gaat om 7 uur. Maar we zagen die mensen buiten in de zon wachten en we dachten, nee, dat gaan we niet doen. We gaan de mensen binnenlaten, dat ze in de schaduw al rustig naar binnen kunnen. En dus is het hier eigenlijk heel gezellig, Jolien.
1: Ja, superleuk. Al heel veel mensen hebben we krijgen opnieuw gezelschap in de studio van Niemand Minder dan Berthe Kool.
0: Hey, boe. Maar je hebt ook al pluimen aan.
2: Maar jong.
0: Jolien, we zijn de enige zonder pluimen voorlopig.
1: Ja, en ik heb glitters. Jij hebt gewoon echt een voetbaltenuken aan.
2: Ja, dat is waar.
0: Het thema is Brazilië. Als ik aan Brazilië denk, dan denk ik aan de Seleção, aan het voetbal.
2: Ja, si.
0: De Seleção.
2: Claro, ja.
0: De selectie in Braziliaans.
1: Goed, Bert, hoe is het met u?
2: Goed, savatjes. Ja, lekker aan het bakken, hè, zoals iedereen, denk ik. Maar de sfeer zit er goed in.
1: Ja, dat is zo. Vorig jaar was jouw eerste keer op de Foute Party. Wat is jou het meeste bijgebleven van toen?
2: Ik denk toch wel de openingsact. Dat was de eerste keer samen met alle DJ's op het podium. En ik weet ook nog heel goed dat mijn haar loskwam op het podium.
0: Ah ja, dus dat toen betekent wel wat bij jou.
2: Ja. Dus dat was met de choreo en zo. En een neger kwam mijn haar los, dus dat ging in mijn gezicht. En ik dacht nog van, wauw, super goed moment.
0: Zorgt wel voor ventilatie in de zaal in jouw geval.
2: Ja, maar ik denk dat we dat vorig jaar wel wat minder nodig hadden dan dit jaar.
0: Zeg, straks om 9 uur neem jij samen met Ulrike ook de radio over.
2: Ja.
0: En ga je de backstage onveilig maken?
2: Ik ga dat proberen.
0: Wil je dat alles oefenen?
2: Oh, graag.
0: Ja, ik stel voor dat we jou zo meteen na het nieuws van 6 uur even doorprikken naar de backstage en dat jij iets fixt voor ons. Is dat goed?
2: Iets. Oh.
0: Just make it happen, baby.
2: Hey, I'll make it happen, baby.
0: Carte blanche op nationale radio. Wie kan dat zeggen?
2: Oh, maar dat mogen we niet zeggen, hè, Vincent. Nu heb je iets gezegd, hè.
0: Ik zeg het toch. Het is voor zo meteen na Samsung.
3: Dit is... Kijk

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Het is 7 uur. Goedenavond. Het nieuws krijg je van Loren.
8: Goedenavond. In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd, nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten automatisch ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren en de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
9: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijtzien. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dan dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
8: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioene. Blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht ook amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon.
10: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost, 11 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 10 minuten bij. En van Hasselt-West tot Lummen verlies je 10 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde, 7 minuten extra. En op de E429 tussen Bierge en Tubize verlies je 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
11: Live op de Foute Party. Fireball. Vincent en Jolien.
7: Het thema vanavond is Braziliaans carnaval en dat zullen we allemaal geweten hebben. Hier is Samba de Janeiro.

0: voorsmaak.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is... Yeah, yeah.

0: het zou nog van de pot gerukt zijn om naar huis te gaan terwijl het feest nog moet beginnen. Marco Borsato en je hoeft nog niet naar huis.
1: Er zijn heel veel mensen onderweg naar Flanders Expo in Gent voor de foute party. Maar er zijn ook evenveel mensen thuis aan het genieten. En Tatjana uit Hoogleden die wil weten of ze de foute party ergens live kan zien. Dat kan. Vanaf 9 uur gaan we eraan beginnen. En dan kan je gewoon alles hier blijven volgen bij ons. Sarah die is onderweg en aan het genieten van de wereldkeuken in Gent. Die is lekker iets gaan eten. Veel opties natuurlijk hè, in Gent. Anja uit Isegem die stuurt, wij vertrekken hier straks met 4 powervrouwen en ze willen een selfie met jou, Vincent.
0: Dat kan na het optreden van de Romeo's featuring Gerber en Vincent, waarin we de Backstreet Boys cover, is er zelfs een handtekeningssessie, want als je een boys band bent, dan moet je zo'n ding doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan iets anders doen. Bier op een rij. Er staat een biermand op het spel voor Jessica, 34 uit Oudenaarde. Dag Jessica.
2: Hallo, dag, ik ben Sasha Jolien.
3: Hallo
1: Jessica.
0: Jessica en Co, hoe houden jullie het hoofd koel vandaag?
2: Heel moeilijk. Wij proberen ons een beetje te verkoelen. Maar bij ons is het heel warm, want wij hebben 4 horecazaken. Dus bij ons is het wel heel warm.
0: Oh, verdomme.

0: hoor je toch, 4 horecazaken. En doe je dan op zijn minst goede zaken of dat ook niet met dit weer?
1: Dat valt mee. Wij mogen zeker niet klagen. Wij mogen zeker niet klagen. We hebben in Oudenaarde een zaak, in Sint-Niklaas een zaak, route 46. In Oudenaarde zelf, in Zwalm, de Molenaar, de Priorij van Elsenhem. We mogen zeker niet klagen.
2: Dat is toch, wat een ondernemers.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Nemen jullie een beetje vakantie ook deze zomer?
1: Wij hebben onlangs dus een kleine week vakantie genomen, maar daar zal het bij blijven. Het was 15 jaar geleden dat wij nog eens vakantie hebben genomen.
0: Fantastisch, zeer indrukwekkend, Jessica, moet ik zeggen. Maar je kan misschien wel een biermand winnen. Dat is altijd interessant om op je eigen terras dan te kunnen opdrinken. Met bier op een rij.
2: Ja, we hebben hier 4 biermerken staan. En de bedoeling is dat jij een associatie maakt daarmee. Joren, die is jouw medekandidaat, moeten we wel zeggen, hierbij. Joren, jij moet zo meteen wel even weg, want je mag niks
3: horen. Moet wel weer weg.
2: Dus je moet even weg. Dan mag je terugkomen.
3: Even een bind pakken ondertussen. Ja,
2: voilà. En dan moet jij dezelfde associaties proberen maken als Jessica. Oké, okay. Hij is weg. Dan kunnen we, denk ik, hè?
0: Ja. Jessica, aan welk woord denk jij bij duvel?
1: Duvel. De fabriek van duvel, fabriek.
0: Fabriek. Oeh, dat wordt niet gemakkelijk.
2: Nee.
0: Jupiler.
1: Nee. De UEFA, de voetbal.
0: Voetbal? Okay. La Chouf.
1: De kabouter.
0: Dat is een goeie. Stella Artois.
1: Stella Artois 0-0.
0: 0-0, oké.
1: Ja.
0: We hebben bij Duvel fabriek, bij Jupiler voetbal, bij La Chouf kabouter en bij Stella Artois 0-0. Halen we bier op een rij? Ja, dan nee. We gaan het eens checken. Joren Lins, wacht.
4: Joren! Ja!
2: Ja, het is hier groot, hè, dus je moest van ver komen. Daar is hij.
0: Joren, wij hebben associaties. Viertal van onze Jessica. De bedoeling is dat jij dezelfde woorden zegt als Jessica.
3: En zijn ze doenbaar?
0: Ik vind het super haalbaar.
3: Oké.
1: Hopelijk.
0: Ja. Duvel.
3: Moordgat.
1: Hoi.
0: Fout.
3: Ja. Fabriek. Wegsfeer. Fabriek?
0: Fabriek. Ja. Ja. Ja, inderdaad, Joren, je hebt daar vragen over, die mag je straks aan Jessica.
3: Jessica, kom aan.
0: Vraag 2, Jupiler.
3: Pro League.
0: Oh, voetbal.
3: Voetbal, ja, voetbal. Ja,
0: Een halfje.
1: Ja, ja.
0: La Chouf.
3: Kabouter.
0: Ja, dat is goed.
3: Is dat juist? Yes? Ja. Okay, yes.
0: En dan Stella Artois.
3: Leuven.
2: Dat had ik ook gezegd.
0: Ja. Maar Jessica niet.
2: Nee.
0: Zij zei 0-0. Nee.
3: Ja. Hey, man. We zaten toch 1 keer op dezelfde golflengte, dat is toch top?
0: Ja, dat een woord. Ja. Technisch gezien moet je natuurlijk bier op een rij halen.
2: Ja.
0: Maar het probleem is dat als we die biermat nu niet weggeven, dan neemt Paulien niet mee naar het QB House. En dan zijn we niet aan het spelen.
2: Nee.
0: Dus Jessica, je wint een biermat, proficiat.
3: Proficiat!
1: Yay!
0: Anders zitten we echt in de shit en dat willen we niet. Je krijgt het dus toch. Jessica, merci om mee te spelen. Tot ziens.
1: Dankjewel. Tot ziens.

0: uur start hier in Flanders Expo. De Foute Party 2026.
1: Ja.
0: En wie Foute Party zegt, zegt natuurlijk Maarten en Dorothee.
1: En normaal gezien heb ik Maarten nu via een live verbinding vanuit de backstage op onze lijn. Dag Maarten.
2: Live, helemaal live.
1: Heerlijk.
2: Wow. Ja.
1: Maarten, je hebt er natuurlijk al een radiomarathon op zitten. Je bent ondertussen in Gent, wat een positieve zaak is, want we hebben jouw weg wel nodig hier.
2: Ja, ik was aan het eten.
1: Ja.
2: Dus het kwestie van er helemaal klaar voor te zijn.
1: Ja, hoe gaat het nog met jou? Schiet er nog iets over van Maarten van Gelly?
2: Ja, maar ja, sommige mensen hebben echt gewerkt vandaag. Hè. Mensen moesten dakpannen leggen, mensen moesten kuisen, mensen moesten... Ja, brood bakken, ik bedoel, wij hebben gewoon op play geduwd af en toe. Dus
0: ja, pas op. Jij hebt die mensen voorzien van goede muziek, Maarten. Dat is ook wel iets. Zeg, waarom, leggen ze uit, waarom staat er hier ineens een schaal met warme appeltjes bij ons?
2: Hebben jullie dat gekregen?
0: Ja, we hebben dat ontvangen. Dankjewel daarvoor.
2: Perfect, perfect. Ja, dat is natuurlijk voor dat elke beller wint momenten.
3: Elke beller wint. Een portie warm gemengd.
1: Voilà. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. We doen van alle dingen die je op Q-Music kent een beetje fout vandaag en dus een portie warm gemengd. Ik dacht dat het gewoon vanwege de productie en de sympathieke gesture was.
0: Ja, ik heb er ook al van gegeten.
1: Maar het is gewoon Maarten van Kwaddy. Moeten wij deze portie warm gemengd weggeven of is deze wel echt voor ons?
2: Wat denk je zelf?
0: Je mag dat laten afkoelen en dan een halve knop opsturen.
1: Het is te warm om te denken, Maarten. Echt waar. Nee, jij bent wel de specialist wat elke beller win betreft. Zeker zo qua winmomenten.
2: Mm-hmm.
1: Kan je even voordoen wat wij zo meteen moeten doen als onze bellers die via 0800-564 inbellen een portie warm gemengd winnen?
2: Wel, ik denk dat vooral de briefing vooraf is cruciaal. Hè.
0: Ah ja,
2: dus,
0: maar die hebben we dus niet gekregen, dus misschien kan jij ons er even heel kort doorloodsen.
2: Als mensen aan de lijn hangen, dan natuurlijk nog niet zeggen dat ze gewonnen hebben.
0: Nee.
2: Maar laat ze nog een beetje in spanning, hè, dat het allemaal nog onzeker is en zo. En wat ook voor sommigen echt zo is. Hè. Ja, ik bedoel, je mag nooit, de winnaar moet het op antenne natuurlijk te weten komen. En moet je zo wat opfokken. Hè. Ja, als je wint, moet je gillen, hè, moet je roepen.
1: Ja.
2: Want sommige mensen vergeten dat, hè. Die klappen helemaal dicht, die zijn helemaal verdonderd en die krijgen geen adem meer. En, dus,
1: van jouw kant?
2: De spannende muziek natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Heb jij dat, Vincent?
1: Ja, dat heb ik met hopen.
0: Oké, super.
1: En dan zo wat, zoals Maarten dat kan, zo... Ja,
0: jij bent een portie warm gemengd!
1: Ja,
0: zo, hè, meestal.
2: Dan de prijs omschrijven, hè, hoe fantastisch de prijs is, het build-up. En dan inderdaad toeslaan, hè. Bam!
0: Ja, oké.
1: Toeslaan, als een hyena. Ongelooflijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké.
1: Maarten, dankjewel voor deze tips.
0: Ja.
1: We gaan er gewoon aan beginnen. Elke beller wint een portie warm gemengd. 0800-54684, dat is ons telefoonnummer. 0800-54684. Veel succes met binnengeraken. En Maarten, tot straks op het podium.
2: Ik zie u daar.
4: Yo! Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles!
4: En wanneer?
5: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee!
6: Samen met Jamma!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mama, is mijn broodels klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.

0: Als we al een telefooncentrale hadden, dan is ze bij deze gesmolten, want we spelen.
1: Elke beller wint. Een portie warm gemengd.
0: Je moet ons callcenter overtuigen en dan krijg je een portie warm gemengd, die hier ook staat. Voor ons lekker wel. Het is warm, ja, maar het is lekker.
2: Ja, ja, het is ook een portie warm gemengd. Natuurlijk frikandelletjes, kaasballetjes, zo die pikante, die vind ik lekker.
0: Ja, ja, dat is goed. Die mag je allemaal hebben.
2: Ah, ja, lust jij niet graag pikant?
0: Nee, ik ben niet zo pikant.
2: Ah ja, oké. Okay. Nee, dat is, ja, dat had ik eigenlijk wel kunnen bespreken. Oké, okay, dus ja, bellen hè, naar ons callcenter en dan gaan we eens kijken of we iemand aan de lijn hebben.
0: 0800 54 684, dat is het telefoonnummer. Even kijken, lijn 1. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Martin.
2: Hoe is het met jou?
3: Steeds goed.
2: Ja?
3: Ik heb hier net wat al aan de lijn gehad.
2: Oké, okay. Zeg, kom jij naar de Fat Party eigenlijk vanavond?
3: Nee, helaas niet. Nee, dat heb ik daarnet ook verteld. Ik heb verkeerde vrienden en die zijn niet zo interessante muziek.
2: Ah, dat is die Wesley terug. Oké,
0: okay, okay. Niet aan de lijn. Okay.
2: Ja, Wesley, wat ga je dan wel doen vanavond?
3: De Foute Party sowieso volgen op tv en er zelf gewoon een geweldig feestje van maken.
2: Oké, okay, super. Maar Wesley, heel veel plezier daar dan, hè. Goed?
3: Ja, wacht. Ja, dankjewel.
2: Wacht. Maar Wesley is op de radio.
0: Wesley is aan het bellen op de radio.
2: Jij bent een portie warm gemaakt!
0: Yeah! Goed gedaan. Bij deze ben jij twee keer binnengeraakt op één show. Dat is redelijk uniek, Wesley.
2: Ja.
0: We sturen ze op, de portie. Tot ziens.
3: Dank je.
2: Ja, ik heb nog iemand.
0: Ja, we zullen nog iemand proberen. Kijk, 0800 54684, dat is ons telefoonnummer. 0800 54684, elke beller wint een portie warm gemengd. Hallo, met wie?
4: Hallo, Anke.
0: Hallo, met wie?
4: Hallo, met Anke.
0: Anke, waarom bel je eigenlijk?
4: Ik bel voor een portie warm gemengd te winnen.
0: Een portie warm gemengd? Ja.
4: Hebben jullie er nog eentje over? Misschien?
0: Ah, wel. Ik denk het.
4: Wow!
0: Van wel, jij bent de portie warm gemengd, op die zaak! Normaal, ja, meestal vraag je nu met de prijs en wat ga je ermee doen, maar ja, opeten waarschijnlijk toch?
4: Dankjewel, in deel van je brieven.
0: Dat lijkt me de meest ideale manier om te gaan met een portie warm gemengd. Tot ziens, hè.
4: Dankjewel.
0: Oké.
2: Okay. Gaan we nog eentje doen?
0: Nog eentje?
2: Nee?
0: Ja, dat is goed.
2: Ja?
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja,
2: okay. Hallo, met het callcenter van Elke Beller Wint. Wat kunnen we voor jou doen?
5: Hallo, met Kevin.
2: Kevin, waarom verdien jij een portie warm gemengd?
5: Ah, wel, we zitten hier momenteel te operatieven, maar we hebben hier geen op.
2: Oké. Blijf even aan de lijn, alsjeblieft, Kevin. Blijf even aan de lijn.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo met Kevin?
0: Kevin, jij bent een portie van gemeld!
2: Hey! Proficiat, Kevin!
1: Dank u.
2: Het is je van harte gegund. Het zal voor deze apero waarschijnlijk niet tijdig aankomen. Dan kan je de mensen van Bipo's niet kwalijk nemen. Maar het komt eraan, de portie van de gemeente. Goed?
1: Ideaal. Top.
2: Allee, dat hebben we dan ook weer gehad.
0: Ja, zo deed Maarten dat toch altijd. Hè? Zo met van die wachtmuziekjes en zo met die voeten spelen. Ja. Van, en dan denken die mensen, tja, ze hebben de radio aan.
2: We zullen er zo meteen nog eentje doen.
0: Gaan we dan nog eens doen?
2: Ja, dat is goed. Eerst een nummer over het leven. Door Wil Tura. Hij vindt er iets van het leven. En weer het mooi. En
0: echt gelijk.
3: De Foute Party. Q. Music.

0: Het leven is mooi van Wilt u dat?
1: Elke beller wint. Een portie warm gemengd.
0: Ja, dat moeten we nog doen. Eerst gaan we even verwelkomen dat er iemand bij komt. Is Naomi van der Poorten.
2: Hallo.
0: Zometeen gaan we praten. We zijn eerste portie van een gemengd aan het weggeven. Wil je zelf ook wat?
2: Oh, ja, graag.
0: Er zijn bitterballen, er zijn zo pikantes.
2: Ah, wel een bitterballen.
0: Er zijn chicken nuggets en er zijn... Allee. Curryworst.
2: Ah, nee, kijk. Daar komt hij
3: niet. Nee, ik zeg ook pikantes.
0: Ja, dat ligt aan jullie.
2: Nee.
0: Dat is dierig. We gaan even kijken wie er op lijn 1 hangt. Hallo, met wie?
4: Hallo.
0: Hallo. Ja, hallo. Met wie spreken wij?
4: Ikke?
0: Ja, jij.
4: Amai, ja, met Lenny. Ja, ik heb het niet door, sorry. Met Lenny, goedenavond.
0: Goedenavond, dag Lenny. Lenny, waarom bel jij precies?
4: Ja, voor de portie gemengd, uiteraard. Hè?
0: Allee dan, 3, 2, 1, proficiat, je wint de portie. Woehoe! Met wie ga je ze delen, de portie warm gemengd?
4: Met mijn collega. Ik sta hier zelf in de frietwagen frietjes te bakken op een feestje. En ik ga ze met mijn collega delen. Ja, ja, ja.
2: Amai, smakelijk.
0: Is dat niet... Ja, dit is een open deur intrappen, maar dat moet ook echt ranzig warm zijn.
4: Ja, inderdaad. Het is wel een beetje nasty, maar ja, kom, kijk. Voor niets gaat de zon op, hè, toch?
0: Nee,
2: dat is waar.
0: Dat
2: wat
0: is zo.
2: Een goede ingesteldheid.
0: Maar ik zou liever hebben dat ze gezonder blijft, eigenlijk.
2: Ja, dat is ook wel
0: eerlijk. Allee, maar dat is goed. Zeg, veel succes met bakken. De salut, man.
2: Yo.
4: Ja, oké, thanks. Doei, doei.
2: Ze zijn uitgedeeld, hè. De porties van gemeld.
0: Ja.
2: Zijn uitgedeeld. Ja, nog een dikke uur en de foute party gaat van start. Naomi van der Poorten, ben je er klaar voor?
5: Mega.
2: Ik ben super blij. Ik heb ook pluimen in mijn gat gevraagd en ik heb ze op mijn schouders gekregen. Dus ik ben content. Dat is
0: ook
2: goed
0: op
2: genoeg.
0: Je gat, hè, Naomi.
2: Ja, een beetje rond mijn gat ook. Ja, ik kan er ook wel mee shaken. Ja.
0: Toch wel, ja. Fantastisch.
2: Ja, je ziet er het meest Braziliaans carnaval uit van ons allemaal. Dank u.
0: Maar je zou Braziliaanse roots kunnen hebben, vind ik.
2: Oh, dank u.
3: Ja, dat is
2: dat
3: een compliment.
0: Is dat zo?
3: Een compliment.
2: Nee, voor zover ik weet niet. Jammer genoeg.
0: Oké, ik vroeg eigenlijk of dat een compliment is. Is dat zo? Maar
2: ik dacht dat ik Braziliaanse roots had. Dat is zeker een compliment.
0: Van der Poorten is ongetwijfeld een naam die circuleert. In de buurt van Marseille. Wat wil jij van ons op stap in de backstage?
2: Ja,
0: op zoek
2: tuurlijk.
0: Naar een doldwaas verhaal?
2: Absoluut.
0: Hoe dol, hoe beter, Naomi.
2: Oké, dat ligt hoog.
0: Ja, maar we willen een onverwachte radioshow maken hier op de Foute Party.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Allee, dat is goed. Dan horen we jou zo meteen naar het nieuws van 8 uur.
2: Ja, ik ben al weg. Mijn petrol nog niet.
0: Allee, dat is goed. Tot zo. Zullen we daar nog eentje doen?
2: Ah.
0: Ja, dan hangt hier nog iemand aan de lijn.
2: Dan houden we die er toch even bij.
0: Hallo, met wie? Peggy, waarom bel je?
6: Ja!
0: Maar ik vraag waarom je belt.
6: Hallo.
0: Hallo. Waarom bel jij, Peggy? Voor de portie warm gemengd en we kregen daar nog een gratis optreden van de collega's. Goed. Omdat we nog een portie warm gemengd over hebben, win ook jij een portie warm gemengd. Yeah! En nu gaan we verder met je.
2: Ja. Barbra Streisand.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Goedenavond, het nieuws krijg je van Loren.
3: Goedenavond. Het federaal parket heeft één iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd het rampenplan afgekondigd omdat in totaal 11 mensen onwel geworden waren. Daardoor kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelinginstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. En K3 heeft zijn eerste zomeroptreden daarnet moeten stilleggen. Door de hitte raakte de technische apparatuur op het Sunrise Festival in Lille in de Kempen volledig oververhit. Hanna, Julia en Klaasje konden daardoor niet verder zingen. Straks staat K3 nog hier op het podium van de Foute Party. Hopelijk loopt daar alles wel volgens plan. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht ook amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon.
4: En onderweg zijn alle wegen vrij, want op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten.
5: All systems go! Live op de Foute Party. Fireball. Vincent en Jolien.
2: We hadden daarnet Maarten van Quali al in de show, maar de gastvrouw vanavond die moet hier ook ergens zijn. Maar was er

0: headliners vanavond, Belleveres en Enamorada. Nog een dikke uur nemen we jou mee op de radio hier in Flanders Expo in Gent. Want over een uurtje barst hier straks de foute party los. Nu moeten we even live overschakelen naar Naomi van der Poorten, QDJ, want zij is op dit moment van ons op pad in de backstage.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, jullie hebben mij op pad gestuurd om zotte verhalen te sprokkelen in de backstage. Dus ik ben meteen naar de bron gegaan. De koningin van de foute party, dag QDJ.
2: Hallo.
1: Hallo. Hi. Je hebt 12 uur radio gemaakt. Hoe gefrituurd ben jij?
2: Maar ça va, want dat voelde niet als 12 uur.
1: Maar ik geloof dat
2: nee,
1: niet.
2: Dat is echt waar. Dat was zo ineens... Ah, is het al de nummer 1? Ah, tja. Dat lijkt alsof we daar een uur geweest zijn.
1: Ja, ja. Ik snap dat niet. Jij bent gewoon...

0: nuchtere weerpraatje te doen.
1: Ah, oh, goed.
0: Dat vind ik echt een fantastisch moment.
1: Goed, wat een vaag verhaal.
0: Ja, zo van, ah wel, de Frank gaat aan zijn verlof beginnen en daar werd ik echt deels gelukkig van.
1: Zalig. We zijn al de hele dag, allee, of dan eigenlijk vanaf dat we hier waren aan de foute party, al verschillende dingen in een fout jasje aan het steken. Ja. Dingen dat we normaal op de radio aan het doen zijn, steken we nu in een fout jasje. Dus we dachten, misschien is dat ook wel leuk met jouw Dorothee's doordenker. Misschien kunnen we daar een doorschenker van maken.
0: Ik vind het top.
1: Kunt je al zo uit je mouw zo wat schudden?
0: Ik graaf even, hè. Doorschenkers.
1: Ja. Drinken, zoiets. Bier.
0: Ja, ik zal gewoon aan Weerman Frank denken.
1: Ja, voilà. Okay. Channel gewoon Frank en dat komt helemaal in orde. Oké, goed. Ja. Doe maar uw ding dan.
0: Ja.
2: Dorothee's doorschenker.
0: Morgen geen kater. Koop dan nu al 12 flessen water.
3: Dat vonden we wel goed.
4: Ik vond dat ook tof. Ik vond dat eigenlijk voor herhaling vatbaar.
3: Ik vond dat goed voor een eerste, ja.
4: Ja, hè?
3: Ik vond dat heel goed voor een eerste.
0: Ah ja. Wacht, ah, oei.
2: Dorothee's doorschenker.
0: Er komt een einde aan alle mooie liedjes. Maar het hoogtepunt zijn toch de frietjes.
1: Hey!
3: Oké, dat was prima. Naomi en Dorothee, dankjewel.
0: Yo.
2: Dit is de Foute Party. Q Music.
3: Alleen nog één dan.
2: Alleen. Dorothee's doorschenker.
0: Wacht. Je kan niet te diep in het glaasje kijken als je uit een flesje drinkt.
1: Ja!
3: En nu is het voor echt. Tot straks.
0: Doei.
3: Dag Naomi, dag Dorothee.
0: Doei, doei. Dag liefies.
3: Het is tijd voor meer foute muziek met zometeen Soul Sister in The Way To Your Heart. Maar eerst de jump bass.

0: De djembe's van Safri Duo en Play the Life. Straks spelen we nog een laatste keer de cliché clash. Ga je het opnemen tegen een Q-DJ of een artiest of een bekende Vlaming die hier rondhangt. We plukken zo meteen wel iemand uit de hoop.
1: Maar ondertussen zijn hier twee ravissante dames binnengevallen. Dag Emma Salden en Ulrike Douwer.
2: Hallo.
1: Met jullie?
2: Met mij gaat het goed. Ik denk zoals iedereen een beetje aan de warme kant.
1: Ja.
2: Het zal al vaker gezegd zijn vanavond.
1: Ja.
2: Maar ja, Emma is zwanger, dus misschien voor jou nog erger dan voor mij.
3: Maar het gaat ook goed hoor. Zwanger gaat het ook nog altijd goed. We hebben daarnet volle vouw gegeten.
1: Oh.
3: Dat was wel gek in deze temperatuur, maar dat stond er op de menu achter de schermen. Moesten de mensen dat willen weten.
0: Ja.
3: Dus dat was extra warm. Maar we hebben er wel heel veel goesting in.
1: Ja, jullie zijn al helemaal klaar voor de openingsact van de DJ's. Kunnen jullie eventueel alles iets verklappen over die openingsact?
2: Ja, mogen we dat al verklappen?
1: Ik weet het niet, maar het blijft tussen ons.
2: We gaan nog nooit zo dicht tot bij de mensen geraakt zijn.
0: Oh.
2: Is dat een goede tease?
1: Ik vond dat een goede tease.
3: Ik vind
1: tease.
3: Dat een hele goede.
1: Ja,
3: dat
1: klopt.
0: Ja, prima. En dat klopt inderdaad ook. Dat gaat zo meteen gebeuren rond 8:00 of 9:00. Dus we moeten daar stil aan naar beginnen aftellen.
1: Ja.
0: Maar we doen een hele hoop items die je kent van op Q-Music vandaag in een iets wat fout jasje. En ik wil dat zo meteen graag doen met jullie erbij ook. We gaan repeat of niet doen.
1: Oké.
0: Ja, er is een nieuw fout nummer binnengewaaid.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk. Het is een Nederlandse formatie die een Spaanse track hebben uitgebracht.
1: K3.
0: Nederlands.
1: Nederlands.
0: Niet Nederlandstalig, maar Hollands.
1: Oké.
0: En je mag daar zo meteen je mening over geven. De mensen thuis, maar ook jullie, Ulrike en Emma en ook jij, Jolien. Doen we gewoon repeat of niet, zoals je het kent, met een mini-fout.
4: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
5: En ik zal er ook bij zijn.
4: Kom morgen vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
5: Ik zie jullie daar. Q.
4: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
5: Maximum Summer.
4: Q-Music.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5. Q-Music.

0: Expo nog meer op dan anders. Voor het startschot van de Foute Party met de openingsact met de Q-DJ's. Die is altijd staatsgeheim. We hebben daar net via Ulrike Douwer gehoord dat we dichter bij de mensen komen dan ooit tevoren. En ze heeft daarbij niet gelogen. Ulrike staat er nog steeds met Emma natuurlijk. Jullie moeten ze hier ook nog. Het is een drukke bedoeling.
1: Ulrike, jij neemt de show straks over. Samen met Bert de Kok.
2: Ja.
1: Wat staat er allemaal op de planning?
2: Wij gaan vooral de sfeer tot bij jou thuis brengen. Dat is de bedoeling. We hebben ook een paar challenges meegebracht die Bert gaat uitvoeren tussen het publiek.
3: Challenges.
2: Maar je kan die thuis ook uitvoeren. Dus ik denk dat het een heel inspirerende, dat is een heel wollig woord, een inspirerende foute avond gaat worden.
0: Dus mensen moeten echt aan hun meubels aan de kant zetten eigenlijk.
2: Beter wel, ik hoop dat dat al gebeurd is.
1: Zeker. De hoeveelste keer is dit voor jou, de foute party, Ulrike?
2: Oei. Vijfde keer.
1: En bij jou, Emma?
4: Bij mij ook de vijfde keer. Wij zijn samen begonnen.
1: Dat is waar.
0: Bij jou, Jolie, want dat gaat van het record zijn, denk ik.
1: Dat zal de 16e keer zijn. I win! Ja. Ik loop hier ook al heel lang rond, maar ik denk misschien 17, want toen ik nog geen Q-DJ was, ben ik ook eens gekomen naar de Foute Party.
0: Ah ja, als bezoeker.
1: Ja, nee, zoals... We gaan misschien ooit Q-DJ worden.
0: Q-Academy.
1: Ja, zoals gast. Okay. Ja. Dit keer kom je gewoon met twee, Emma. Dat is wel iets uniek, hè. Jouw baby die gaat gewoon geboren worden met de smaak in foute muziek.
4: Ah, ik dacht dat jij ging zeggen dat die hier geboren
1: kan
4: worden.
1: Nee, dat liefst is niet. Dat zou goed fout zijn,
4: ja,
1: amai.
4: Is het nu officieel haar eerste foute party dan, of niet?
1: Ja.
4: Ik weet niet wat we kunnen zeggen.
0: Mijn eerste.
4: Ja, papa gaat er goed voor zorgen.
1: Ja, komt zeker. Helemaal goed.
0: Zeker, met die hitte en zo, we gaan ervoor zorgen. Maar eerst moeten we iets heel
5: Repeat of niet?
0: Dat is een liedje beoordelen van een Nederlandse band. Ze zijn bijzonder internationaal, want ze komen dus uit Nederland, maar ze zingen in het Spaans. En we doen repeat of niet. En dus ik wil één ding van jou daar thuis weten. Is dit een repeat of niet? Dat moet je laten weten in de Q-app. Zet erbij waarom. Je mening is super welkom. Het heet... Ja, nee. Je moet het gewoon zelf horen. Hoe het klinkt. Repeat of niet? Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. En je weet wat er gebeurt als het repeat is. Dan draaien we het gewoon nog eens. Foute repeat of niet? Stuur maar via de Q-app.

0: Zoonlief van 9 jaar zingt hier mee, het is altijd grappig. Christophe uit Lanaken zegt een keer of 10 achter elkaar repeat alsjeblieft. Sarah uit Oostende vindt het speciaal, want die mens kan niet zingen. Maar toch repeat, want we zijn in de mood voor de foute party. En Nathalie uit Pelt zegt repeat, dit past perfect bij deze dag. Ja. Foute party en 40 graden.
1: Rick en Emma, wat is het voor jullie, een repeat of een niet?
2: Voor mij is het een duidelijke repeat. Absoluut. Ja, ik ga daarmee akkoord. Voor mij ook repeat. Dus kunnen we het nog eens horen?
1: Repeat,
0: ja, dat is het item
1: repeat
0: natuurlijk.
1: Repeat betekent toch nog eens een keer?
0: Ja, ik zou het nog wel eens een keer doen.
1: Allee, dan doen we het nog eens. Als je dacht dat we al uitgefeest waren, dan heb je het goed fout. Dan doe je nog door tot de kot in de nacht.

0: nog iets minder dan een half uur en dan is het zover. Dan start het foutste en het beste feestje van het jaar met duizenden Q-luisteraars die hun foutste outfits hebben bovengehaald.
1: Maar ook bekend Vlaanderen is aanwezig, zowel op als naast het podium. Naast het podium voorlopig, gelukkig, Andy Peelman.
2: Ja, goedenavond.
1: Jij bent hier elk jaar met een hele hoop vrienden.
2: Ik teken eigenlijk elk jaar present.
1: Wil je eens niet optreden eigenlijk hier?
2: Wat zeg je?
1: Zou je eens niet willen optreden hier?
2: Ja, ik weet, dat lijkt me heel leuk, maar ik denk dat ik dan ook weer zo'n sterven van zenuwen, want ik zit de ladder. Toen jullie shinen zo dat podium is.
0: Maar je zou dat ook kunnen, Andy.
2: Dit jaar niet, wie weet volgend jaar.
1: Wie weet volgend jaar. Oké, er is iets gezegd, we gaan daar iets van maken. Andy, jij komt al jaren. Hè. Ja. Waarom is dit een niet te missen feest en kom jij zelfs als het 40.000 graden is?
2: Ja, dat is heel. Dat is een moment waarop iedereen gelijk is. Ongeacht wat dat je doet, wie dat je bent, rang of stam. Alles, uw afkomst, iedereen is hetzelfde en iedereen is ook goed geluimd. Hoe gemutst, ze komen hier om te feesten.
1: Ja.
2: En kijk, je moet niet veel geld uitgeven aan een outfit, want je ziet hier van alles. En dat is gewoon fantastisch.
1: Ja.
2: En je kunt naast een notaris staan, kan er gewoon naast iemand anders. Dat is fantastisch.
1: Dat is wat
0: dat klopt wel, inderdaad. Vincent, die gaat straks optreden.
1: Ja.
0: Andy, die gaat zingen, want hij is 1/5 van de Vlaamse Backstreet Boys.
1: Samen met de Romeo's.
0: Met de Romeo's en met Gerben. Wat verwacht je van die act?
2: Wel, ik weet niet. Tot nu toe staat dat in mijn top 3 van feestjes van het jaar, de Foute Party, maar dat kan na het optreden van Vincent wel een deuk
1: krijgen.
2: Dat
1: komt gewoon op de plek 1 eigenlijk.
0: Denk het
2: dat
0: ook.
2: Moet wel wachten. Ja.
1: Hoe hard dat ik geoefend heb op die eerste zin, die You are my fire.
0: Oh, dat klinkt toch goed?
1: Ja, maar ik heb daar weken op geoefend.
2: Als ik mijn ogen dicht doe, ik zie al een Backstreet Boy naast
0: mij staan. Dus, kijk, 2 druppels Nick Carter.
1: Het wordt waanzinnig, dat kan ik wel vast
2: vertellen. Ja, en de mensen, je ziet alleen maar lachende gezichten als je het binnenstapt. Ja, het is fantastisch en daarom teken ik elk jaar present.
0: Sorry, ik wou vragen, in touch met jouw feminine side ben jij, met jouw vrouwelijke kans?
2: Ah, wel, er zijn er heel veel in het homo-milieu die nog altijd van de overtuiging zijn dat ik stiekem voor de mannen ben.
0: Ja?
2: Ja, ik weet, ik heb blijkbaar toch zo wat
0: vrouwelijke kant. Ja. Maar ja, het is niet omdat je gay bent dat je vrouwelijk moet zijn,
2: natuurlijk. Nee, maar zo, soms heb ik wat trekjes. Een koffie 's morgens bijvoorbeeld.
0: Ja?
2: Ik neem mijn tas vast en ik heb dan zo soms een van mijn pingske. Mijn pingske.
0: Nee, okay. Wel, dat is goed. Zie je het dan zitten om zo meteen nog even mee te doen met de foute editie van de cliché? Clash.
2: Ja, denk ik.
0: Dat moet.
2: Ben je toch, hè?
0: Voilà, dat is goed.
1: Ik vond Matthias van den Bulk wel enthousiaster toen hij die vraag stelde. Dus
0: absoluut.
1: Dat belooft.
0: We zoeken een tegenkandidaat, hè?
1: Wie wilt het opnemen tegen Andy Peelman in de Cliché Clash? Stuur een bericht in de Q-app waarin je roept Cliché Clash en dan ben je aan de beurt naar Two Unlimited.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie. Q Music.

0: 10.000 luchtballonnen van K3 was dat. Super fout, uiteraard, dat is de bedoeling. Zometeen krijgen we nog eens een stukje van de line-up te horen, namelijk Denzel. Maar eerst quizzen maar.
1: Cliché Clash.
0: Voor we het stokje overgeven aan Ulrike en Bert, gaan we de Cliché Clash spelen met voor de mannen Andy Peelman. Dag Andy.
2: Ja, nog een avond.
0: Jij zei net dat een aantal mensen zeggen dat je een vrouwelijk kansje hebt, maar ik wil het van jou zelf nu wel eens weten. Wat is jouw vrouwelijk kansje? Wat doe jij in het dagelijkse leven dat volgens de clichés eerder voor de vrouwen is?
2: Ik maak me ook al een keer schuldig met het bladeren in van de weekbladen.
0: Je mag er zelf in staan.
2: Om te zien wat ze weer geschreven hebben van mij, maar ook gewoon omdat ik benieuwd ben wat dat er allemaal zo wat gebeurt, wat dat er van de mensen geschreven worden.
3: Zo een keer een goed roddel kunnen zo.
2: Dan gaan we kijken.
3: En dan gaan we roddel kijken.
2: En dan de kritisch kijken van wat zal er weer van waar zijn en waar hebben ze weer een mooie titel van gemaakt.
0: Ja, zo werkt dat natuurlijk.
3: Top.
0: Je neemt het op vandaag in de Cliché Clash tegen Debbie, die is 48 en die komt uit Leden. Dag Debbie.
4: Oh. Hallo, dag Vincent en jullie.
3: Hi,
0: en Andy
3: Debbie.
0: Natuurlijk.
3: Hi.
2: Dag Debbie uit Leden. Ze zijn al psychologische oorlogsvoering aan het voeren hier.
0: Ah ja,
2: we zullen mij negeren. Dag Debbie.
0: Ja. Debbie, wat is jouw typisch mannelijke kansje?
4: Ik rij heel graag met een auto. Want ik rij ook altijd met een auto als ik met mijn partner op weg ben, want hij slaapt altijd. We zijn de straat nog niet uit en hij slaapt. Dus.
2: Ja, maar die durft gewoon zijn ogen niet open als jij rijdt.
4: Nee, die vertrouwt met blindelings, heet dat.
2: Ja, inderdaad, dat is ook waar.
0: Debbie, hoe proud to be fout ben jij?
4: Ik was normaal gezien naar een foute party gekomen, maar het was met de warm. Ik zag het niet zitten.
0: Ik snap het. Ga je dan thuis wel volgen, ja?
4: Ja, ik heb mijn outfit aan, dus...
0: Oké, dat is goed. Ik ga jou drie typische mannenvragen stellen. Nadien stelt Jolien drie typische vrouwenvragen voor Andy. Ik wens jou heel veel succes, want we weten allemaal dat Andy een slechte verliezer is. Vraag 1, Debbie.
4: Ja.
0: Het is momenteel nog steeds meer dan 30 graden en dus moeten we met z'n allen blijven hydrateren en zebra drinken. Maar daarnaast is op de foute party ook belangrijk om een goed fonken te blijven leggen. Een portie warm gemengd kan straks dienen als een ideale midnight snack. Maar hoe lang moeten de bitterballen van Mora in de airfryer? Hoeveel minuten is dat?
4: 8 minuten.
0: Nee, dat kunnen we niet goedkeuren, want het juiste antwoord is 9 minuten. Verdorie toch.
3: Maar wel een goede poging, vond ik toch wel, hoor.
0: Een zeer goede poging, maar niet goed. Dan gaan we naar vraag 2, Debbie. Samuel Welten eindigde dit jaar op nummer 9 in de foute 728. Met zijn nummer Echte Liefde is te koop. Hij laat zich graag verleiden door iemand met een dure Gucci-tas, een huis op Ali en een chique, fel blinkende auto. Maar van welk merk is die auto?
4: Maserati.
3: Yeah!
0: Dat is goed. Derde en laatste vraag, dat is de meezingvraag. Ik laat jou liedje horen, Foute Craig, en jij zingt mee uit volle borst. Veel succes.
4: Dank u. We go, you and me forever. We love, we last forever. On and on we go.
0: Dat is goed. Dat jij afklopt op 2 punten. Andy, krijg je hier bang van of zit er nog steeds vol vertrouwen?
2: Vooral met dat amazing nummer, daar heb ik bang van.
3: En terecht.
0: Dat komt erop. Ja, wel degelijk, maar eerst.
3: Eerste vraag voor jou, Andy. Vanavond kan de hele Flanders Expo samen het iconische dansje van het Smitje meedoen tijdens het optreden van Laïs. Maar met hoeveel personen doe je dit dansje, het Smitje?
5: Met 2.
3: 2 is juist. Dat is al 1 punt.
5: Ja.
3: Zeker wel. De tweede vraag, Andy. Vrouwen laten zich op de foute party graag gaan in een make-up. Ik ben daar het levende bewijs van.
0: Ja.
3: De meeste kiezen voor glitters in overvloed, maar ze kunnen ook kiezen voor donkerdere tinten. Wat is de term die gebruikt wordt voor zwoele, donker opgemaakte ogen?
0: Zoals die van Jolien eigenlijk.
3: Ja, maar het zou eerder zwart en bruin
5: Gothic
3: zijn.
5: Gothic style.
3: Nee, goede poging, maar het waren smoky eyes.
5: Oh ja.
2: Smoky eyes.
3: Oké, het kan nog gelijk komen als je de laatste nailt, hè, Andy. Ja, dan kan het nog gelijke stand zijn. Oké, jij moet meezingen met een goed lied tijdens de foute party straks, maar we gaan nu opwarmen.
5: Ja.
0: Hier komt-ie. Als ik wil klikken, ja.
5: Ik voel me plots weer zo, oh ja, lele. Doe het nog een keer zo, oh ja, lele. Zing met ons mee, oh ja, lele.
3: En Daffy was ook al aan het meezingen gewoon. Die is echt proud to be fout.
0: Schitterend, schitterend, schitterend. Dat wil zeggen dat we een gelijke stand hebben. Jullie krijgen allebei een punt.
2: Hepla, alsjeblieft. Voilà.
0: Debbie kan daarmee leven, Andy kan daarmee leven. Iedereen is gelukkig. En ja, dan ben ik daar natuurlijk ook. Andy, geniet ervan. Het wordt een klotsgekke foute party. En snel zometeen in het publiek. Salukes, hè.
6: Yo, bye.
0: Nu is het tijd voor Denzel en Pop It Up. Are you ready?
1: Dit is de Foute Party. Yeah.

0: Nou, het is het busongeval herdacht van exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners van de slachtoffers kwamen er samen. Ook de koning en koningin waren er. Collega Jeroen van der Auwera heeft de plechtigheid gevolgd.
1: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
0: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Begin maart was dat. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. En 's avonds wel mogelijk fel onweer.
2: Dit is de Foute Party. Proud to be fout.

0: der faute Bus. He's a the QDJs and Martin and Dorothy.
1: Goedenavond, Flanders Expo!
0: Samba!
2: We zijn vertrokken!

Oi, isso vai, vamos. Watch, watch, watch. Oi.

Weet je wat zo leuk is aan deze editie?

0: Daar kijken we waanzinnig naar uit, naar Natalia. Later vanavond live op de Foute Party. Je hoort het hier. Maar eerst en vooral, goedenavond, beste foute vrienden.
1: Hallo.
0: De Foute Party is begonnen. Wij zijn Ulrike en Bert, hey, uw host voor vanavond. We staan hier wel nat in het zweet.
2: Amai, nog niet.
0: We komen net terug van het podium van de openingsact.
2: Ja, ja.
0: Hoe was dat?
2: Hoe was dat? Ja, zoals je kan zien, zweterig. Superleuk, want inderdaad, we hebben op een bus gezeten hier in Flanders Expo met alle QDJ's. En mannetjes, het feest is begonnen.
0: Het is begonnen. Wij gaan ervoor zorgen dat jij thuis, onderweg, in de auto, absoluut niks hoeft te missen van de sfeer, van de optredens. Iedereen feest met ons mee vanavond. Ik ga hier vanavond in de inkomhal blijven staan, in de radiostudio. Bert, jij gaat op pad.
2: Ja, ik ga zeker op pad. Tussen de feestvierders, hè, want ja, voor hen is het weekend natuurlijk begonnen. Hè. Dus ik wil wel eens horen wie er van de feestvierders een fijn weekend krijgt.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Ik geef jou een microfoon, die ligt hier naast mij.
2: Oh, dankjewel.
0: Die ga je kunnen gebruiken vanavond, pak maar mee. Okay. En dan horen we elkaar straks opnieuw. Hè.
2: I'll be back.
0: Maar eerst dus weten, misschien even afdeppen, voordat je de mensen gaat aanspreken.
2: Die gaan allemaal weglopen.
0: Dat gaat vies zijn.
2: Amai.
0: Goed, ik krijg hier ook zo meteen bezoek van Lina. Zij werd de foutste stem op de werkvloer. Ze heeft het Foute Anthem live gezongen, maar leeft ze nog? Ik ga het haar zo meteen vragen. Q Music. De Foute Party. Proud to be Foute.

Frans Bauer, heb je even voor mij? Op dit moment is het 9:30. Er staat één file nog tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid op de N19 in de richting van Brussel. Daar mag je 22 minuten langer aanschuiven. Sta je nog ergens anders, dan gaat het vlotter dan 5 minuten. Ik zou van jou wel eens willen weten waar dat jij de foute party vanavond beleeft. Is dat op je werk, tijdens de nachtshift bijvoorbeeld? Is dat in de jacuzzi, wie weet?

0: het zal badend in zweet zijn, dat weet ik wel. Hoe eerlijker je bent, hoe beter. Dus laat maar komen in de queue. Ondertussen heeft Q-luisteraar Lina uit Oosterzeelen de show van de Foute Party geopend als foutste stem op de werkvloer. Ze zong live het foute anthem en dat klonk zo.
1: Wie je ook bent, hoe zwaar je ook mag zijn, volg de beat en zing voluit dit machtige refrein.
0: To be fout, Lina hier bij mij in de studio. Hallo! Wat heb jij dat fantastisch goed gedaan? Een dikke proficiat. Ik moet jouw microfoon hier openzetten, want nu kan iedereen jou horen. Jouw eerste reactie, hoe was het?
2: Wauw. Het was overdonderend, echt waar. Ik denk dat ik morgen pas ga beseffen wat er allemaal gebeurd is.
0: Veel volk?
2: Ja. Maar gelukkig stonden jullie erbij, dus ik heb er niet zoveel naar gekeken.
0: Zo er net over kijken. Ja. Zeg maar, en jouw collega's, die zijn mee, 50 exemplaren, hè, want dat hoorde bij de foutste stem op de werkvloer worden. Heb je die dan zo wat zien staan?
2: Nee, ik heb echt niks gezien.
0: Echt? Nee. Gewoon in de focus.
2: Ja. Oké. Okay. Ik dacht vooral niet vallen, niet vallen, niet vallen.
0: Maar je bent niet gevallen,
2: nee.
0: Hè? Het is allemaal goed gekomen. Jij zei vanmorgen bij Maarten en Dorothee, het eerste wat ik ga doen na het optreden, ik citeer, dat is drinken.
2: Ja.
0: Is dat gelukt?
2: Ja.
0: Wat heb je al achter de kiezen?
2: Water.
0: Water. Dat is een heel braaf en diplomatisch antwoord. Wat is het volgende dat jij hier gaat doen op jouw foute party toch wel?
2: Ik denk even gaan meefeesten met de collega's.
0: Dat lijkt mij een zeer goed plan. Geniet van deze
2: Dankjewel.
0: Avond. Dankjewel om erbij te zijn. En niet te zot en niet te zat, hè? Dit is Kate Ryan en Je t'adore.

0: Het is nog niet laat op deze vrijdagavond. We staan live op de Foute Party in Flanders Expo in Gent tot 12 uur vannacht. Nemen Bert en ik jou mee doorheen de optredens, doorheen de hitte, de snacks, de backstage. We zorgen ervoor dat je thuis niks hoeft te missen. Stefanie uit Beveren die zit op haar terras aan het zwembad onder een parasolletje. Fris drankje erbij, je muziek op de achtergrond. Stefanie, jij hebt het begrepen. Doe zo voort. Peter uit Bertum die luistert mee vanuit de vrachtwagen. Ik ben toch nog de ganse nacht aan het rijden. Ah wel, Peter... It's you and me, tonight, in de vrachtwagen. En ik bedoel daar iets heel fout mee, maar kijk, het is de Foute Party vanavond. Bert is, as we speak, op zoek naar mensen die iemand vanavond een fijn weekend willen wensen. Want ja, Bert heeft dat het afgelopen jaar heel vaak gedaan in Vrienden van de Vrijdag. Mensen wel of geen fijn weekend gewenst. Maar nu is het aan de mensen op de Foute Party. Wie wenst wie geen fijn weekend? Je mag het ook laten weten in de Q-app. Wie weet kan die er ook nog bij.
1: Dit is... De Foute Party. Proud to be foul.

0: Jennifer Lopez. Eens kijken in de Q-app. Carla die wenst geen fijn weekend aan mensen die een rugzak dragen en denken dat ze andere mensen daar niet mee hinderen. Dat is een grote frustratie, precies. Op dit moment is Bert de Kok voor ons op pad in de feestende massa. Ook op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben. Bert, heb jij die mensen gevonden ondertussen? Hallo, dag Bert, kan je mij horen?
1: Oh, ja. Ja, daar ben ik.
0: Je bent
1: hey.
0: Er.
1: Ja, zeker. Zeg, Ulrike, ik heb er zeker gevonden, hoor. Ik sta hier bij Lin. Hallo, dag Lin.
2: Hallo.
1: Lin, wat kom jij doen vanavond?
2: Met een vrijgezellen vieren.
1: Vrijgezellen bij alle vriendinnen?
2: Ja.
1: Ja, groot feest hier al dus. Ik mag ervan uitgaan, Linda, alle mensen die vandaag hun vrijgezellen vieren, dat die een fijn weekend krijgen.
2: Ja, sowieso. Ja,
1: natuurlijk, dat is allemaal heel leuk en wel, maar Lin, wie krijgt er van jou geen fijn weekend?
2: Mensen zonder huisdieren.
1: Oh. Oei, zijn er hier aanwezig? Nee toch, hè? Iedereen heeft huisdieren, iedereen is safe. Oké, maar ik ga het rijtje hier eens afgaan, want we staan hier met heel veel mensen. Wie krijgt er van jou geen fijn weekend?
3: Zoals die meer.
1: Oeh, ik heb gehoord dat hij hier vanavond ging zijn.
3: Een leerkracht, sorry.
1: Zowel? Ja, sorry. En van u, mevrouw?
4: Mensen met een inloopfrigo.
1: Een inloopfrigo?
4: Ja, dat lijkt mij fantastisch nu, maar ik heb dat niet.
1: Perfect. En jij?
5: Voor mij mensen met een zwembad. Kom erin zitten.
1: Jawel, ja, jawel, ik ga akkoord. En u, mevrouw?
6: Mensen wiens baby doorslaapt.
1: Fantastisch. Kan u daar nog iets aan toevoegen?
7: Mensen die kei willen eten, zonder te verdikken.
1: En mevrouw, en jij?
8: Mensen die zeggen dat ze het nog altijd niet warm genoeg hebben vandaag.
1: Oh my god, ja, wel akkoord, akkoord. En jij, mevrouw?
9: Mensen met airco.
1: Mensen met airco. En nog een laatste? Mensen
10: die hier niet zijn vandaag.
1: Voilà, Ulrike. En daarmee is de toon gezet hier op de foute party.
0: De toon is zeker gezet. Ik hoor het. Veel frustraties vanavond. Ingeborg, die heeft de toon ook gezet daarnet. Ze heeft opgetreden. Hoe dat klinkt, dat hoor je nog voor 10 uur. Maar eerst... om het een beetje frisser te krijgen. Doe gewoon alsof je op skivakantie bent. Let's go!

0: Nathalie het Pelt, die stuurt nog geen fijn weekend aan het warme weer. Ja. Ik denk dat we dat allemaal minstens al één keer gedacht hebben vandaag, Nathalie. Meegenieten van de foute party, dat kan nog de hele avond. Daarna is er ook nog de foute nacht. Dus de hele avond, de hele nacht, blijf maar bij ons, het is hier gezellig. Andy uit Wolvertem, jij bent er ook bij. Goedenavond.
1: Goedenavond, Dominique.
0: Hallo, waar ben je aan het luisteren?
1: Ik ben nog op mijn werk, dus ik ben op mijn werk aan het luisteren.
0: Oké, en moet dat in complete stilte? Ik hoop van niet.
1: Nee, natuurlijk zet ik jullie radio de hele dag op met de foute muziek.
0: Ah, dat hoor ik graag. En heb je daar nog collega's of ben je alleen aan het werk?
1: Ik ben helemaal alleen.
0: Oh, maar ideaal. Het kan eigenlijk niet beter, toch?
1: Ik kan mijn muziek gewoon vol een bak zetten.
0: Het is dat. Hoe is het daar met de temperatuur op het werk?
1: Dat valt goed mee. Ik heb hier airco, dus ik denk dat ik niet moet klagen.
0: Maar je bent een klein beetje jaloers, Andy. Hier is het echt bakken en braden. Bakken en braden, maar ja, het is ook natuurlijk van al deze hete mensen die hier voor mijn neus staan. Al die mooie verklede mensen. Het is een tafereel. Zeg, volgend jaar ben je erbij, hè?
1: Ja, zeker mijn best doen.
0: Dat is goed. We gaan alleszins samen genieten van het optreden van Ingeborg. Zij is net klaar. Dus als je dat gemist hebt, dan kunnen we daar zo meteen naar luisteren. Heb jij het kunnen meevolgen, Andy?
1: Ik volg alles op de radio. Ik kan er niet naar kijken, maar ik kan wel luisteren.
0: Ah, wel, voilà. Dat treft, want Ingeborg kan ik dus nu laten horen. Gratitude before you en achter you en links van you en rechts van you. Dat is de motto, dat is het motto voor vanavond. Andy, werk ze daar nog en geniet ervan, hè?
1: Dank je wel.

als je dacht. Die Ingeborg, die klinkt verdacht als Whitney Houston. Dat klopt. Ik ga nog één keer proberen om ze in te starten. Ze is vertrokken. Ja. Dat horen we liever. Allee, niks tegen Whitney Houston. Maar ik had Ingeborg beloofd. Dus Ingeborg is wat je krijgt. Met Gratitude.

sweet. I'm so grateful. Sea crew, immense. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: allemaal. Voor jullie allemaal. Dankjewel.
1: Oh, Ingeborg, so grateful is ze altijd. En wij zijn dat ook, dat we hier weer mogen zijn vanavond. Maar vooral ook dat jij zo massaal aan het meeluisteren bent. Vicky, zelfs vanuit Spanje. Olé. Die gaan daar nogal schrikken van Marco Schuitmaker daar in Spanje, zeg.

0: Goedenavond, het nieuws van 10, dat krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik, maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt nu te warm. Het water is al 25 graden. De centrale zal pas weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. 'S Avonds hier en daar kans op fel onweer.
0: Op dit moment staat er nog 1 file. Die staat richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Je moet daar 27 minuten bij rekenen. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: All systems go! Live op de Foute Party. Fireball. Ulrike en Bert.
0: Ja, Bert, waar zit hij eigenlijk? Ik ben hem al even kwijt. Ik ga straks moeten zoeken.
3: Want wij

0: The Venga Boys. En We Like to Party. Inderdaad, dat zijn we ook super hard aan het doen met z'n allen. We zijn dicht bij jou vanavond als je meeluistert via de radio naar Q Music. Je bent super welkom. Je mag altijd laten weten waar je aan het meeluisteren bent. Ik zei dicht bij jou vanavond. Ik had hetzelfde verwacht van mijn compagnon Bert de Kok. Ik weet niet waar die uithangt, maar ik zie hem wel. Dus Bert, wat ben je daar aan het uitspoken?
1: Ah wel, Rick, ik ben blij dat je het vraagt. Ik sta hier aan de mooie fotowall van de Foute Party, waar momenteel Emma Salden en Vincent Vierens aan het poseren zijn.
0: Ah, maar ik zie jou.
1: Hallo daar. Hey, hallo. En ja, momenteel, ja, zij zijn aan het poseren, maar natuurlijk, Ulrike, wij zijn aan het werken. Wij kunnen niet poseren met de mensen. Dus daarom dacht ik, laat ik gewoon de foto's fotobommen. Want een foto zonder Bert de Kok is toch maar saai, hè. Dus Vincent! Vincent!
2: Ah, hallo, dag Bert.
1: Hey, zeg, mag ik erbij, jongens?
2: Ja, begroetsfoto.
1: Ja, maar ja, ik ben hier nu. Ik ga dat fotobommen. Zissi, er staat hier een heel groep voor mij, allemaal in zeemerminnen kostuums. Er is ook... Wow, wat is dat hier allemaal?
2: Uitleggen. Mevrouw kan het heel
1: mevrouw,
2: goed.
1: Mevrouw, wie zijn jullie?
3: Wij zijn allemaal buren van dezelfde wijk.
1: Oh! En waarom hebben jullie deze outfit aan?
3: Wel, omdat onze wijk Neptune noemt.
1: Oh, Neptune. Ah, en daar staat de grote Neptunus. Voilà. Meneer, u voelt zich de leider van de groep?
4: Ja, inderdaad. Ja. Ik draag de drietand samen met nog iemand, met hem, Sam, de twee. Ja.
1: Voilà.
4: Ja.
1: Prachtig, oké, okay, ja. Tijd om te poseren. En Marcel, ik ga maar bij jou zitten.
5: Ja, kom erbij staan, ja. Bert.
1: Voilà. En poseren. Voilà, zit staat erop, Ulrike. De prachtigste foto ooit. Heb jij straks nog niet tijd voor een foto? Anders komt dat af, hè.
0: Ik dacht dat je het nooit ging vragen, Bert. Tot straks. De vraag is dan nog, bier en K3, gaat dat samen? We gaan het straks samen ontdekken.

0: Let's go.
1: Erika uit Lievegem die stuurt in de Q-app dat ze aan het genieten is in het zwembad, in de tuin, met een rosetje, zegt ze. Met een hotdog en een hamburger. Hola. Je kon niet kiezen zeker tussen die twee, Erika. Je hebt groot gelijk, geniet ervan. Jij bent nu getuige ook van een uniek moment. K3 op de foute party zonder Marten. Zij is er niet bij, want zij heeft zwangerschapsrust. Dus de samenstelling vanavond, dat is Klaasje, Hanne en Julia. Nog nooit eerder gebeurd, hè, die combinatie. Dus dit is echt wel een uniek moment. Ze zijn aan het optreden en jij kan 10.000 luchtballonnen live meevolgen.
2: Ik ben zo blij dat we eindelijk nog eens samen op het podium staan.
3: Ik ook. Ik vind het echt geweldig om deze zomer weer met K3 op te treden.

10.000 luchtballonnen van K3 op de Foute Party. Met Klaasje, Hanne en Julia. Tiffany uit Gent die stuurt, dit is de leukste Foute Party ooit. Hier en daar een paar valse noten heeft Marijke gestuurd. Maar ja, dat is live, hè. Dat is het ding, hè. In echt komt dat anders over dan op de radio, ik weet het. En af en toe een valse noot, daar is nog niemand van gestorven, hè. Bert die gaat op dit moment de meisjes van K3 opwachten aan het podium, want ze komen er net af. Want ja, die eerste reactie, die willen we wel natuurlijk, hè. Na hun performance, in die samenstelling. Je moet het maar doen, hè. Ineens met een oude intrimmer op dat podium staan van de Foute Party. Dus dat moeten we eens checken. Als er dingen zijn die jij wilt weten van Klaasje, Hanne en Julia, dan mag je dat altijd doorsturen in de Q-app. Het is maar één keer per jaar Foute Party, hè? Dus kansen moet je grijpen in het leven. En wat Willy Sommers ons geleerd heeft, dat is dat je de zon altijd in je hart moet laten.

0: opgetreden en Bert de Kok, het is jou gelukt om backstage te gaan met de meiden van K3.
1: Jazeker, ik sta hier. Ja, we hebben hier net een probleempje. Mijn koptelefoon is afgebroken.
0: Oei.
1: Julia houdt hem nu tegen mijn oor, dus ik hoor alles. Dankjewel, Julia.
2: Graag gedaan.
1: Ja, eerste vraagje, Julia. Ik zal het aan jou vragen. Hoe was het, het optreden? Het is net gedaan.
2: Het was waanzinnig en waanzinnig warm, maar het was zo leuk. De vibe in de zaal is echt... Ja, dat is echt niet te omschrijven eigenlijk. Dat is zo'n letterlijk warm bad waar je in terecht komt.
1: Zeker. En was ja, over de zaal gesproken, Hanne, heb je een paar rare kostuums gezien toevallig? Zo wat rare, foute outfits?
3: Asterix en Obelix vond ik heel leuk. En er waren ook wel gewoon heel veel K3-outfits. Ik zag kapiteinspakje, biggenpakken, regenboogjurkjes.
2: Ik dacht, ik heb Sinterklaas gezien. Dat is geen grap.
1: Super. Zeg,
2: deze hitte, kan je nagaan? Ik heb die baard.
4: Dat was echt...
1: Ik hoop gewoon dat er ergens een airco in zit verstopt in dat pak of zo. Ja, het zal dat zijn. Het zal dat zijn. Klaasje, ik heb een vraag voor jou van Mayra. Ja, ja, ja, zeker. Mayra van, uit de Q-app, ze vraagt... Hoe voelt het eigenlijk om alle stukken van Marten te moeten zingen nu?
5: Ja, dat is superleuk, maar af en toe vergis ik me dan nog. Dus net heb ik me ook heel even vergist, dat ik even dacht van... Oh, het was nu aan mij. Dus ja, dat is toch wel even wennen. Ik moet echt heel hard nadenken om de goede stukken te zingen.
1: We hebben er niks van gemerkt. We hebben er niks van gemerkt. Het was vlekkeloos, alsof je dit ooit al nog hebt gedaan.
5: En de mensen waren zo hard aan het meedoen. Het was echt ongelooflijk wat een energie we kregen van de zaal. Echt geweldig. Geweldig.
1: Voilà, geweldig. Ulrike, dan valt het hier samen. Geweldig.
0: Geweldig.
1: Voilà. En ik ga mijn koptelefoon hier proberen fixen voor ik terugkom.
0: Ah wel, maar anders moet je even nu komen, want ja, je moet nog iets uitdelen straks, hè.
1: Oh, ja, dat is waar. Ja, ja. I'll be back.
0: You'll be back. Ja. Barbra Streisand. De Foute Party. Mamma Mia. Q Music.

0: Er staan nog twee files op dit moment op onze snelwegen op de buitenring van Brussel. Tussen Strombeek-Bever en Zellik is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Je moet daar nog 27 minuten bij rekenen. En dan op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid verlies je 22 minuten. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ja, we zijn ondertussen anderhalf uur verder op de foute party. En we gaan nog niet naar huis. Belangen niet. Bert de Kok, jij hebt ondertussen toch al een paar kilometers in de benen, hè?
1: Ik kan het wel zeggen, ja. Nee, ja, want ik kom net van de backstage. Ik heb net even gebabbeld met de meiden van K3. Dus dat was weer een fijn weerzien. Maar ik ben nog niet klaar, Ulrike.
0: Nee, wel. Ik was aan het denken, de eetstandjes bijvoorbeeld. Ja. Daar ben je nog niet gepasseerd. Je kan hier vanavond frietjes eten, pizza, andere vettigheid, zo die dingen. Maar wij dachten, kan dat niet een beetje fouter?
1: Ja, dat kan zeker fouter. Want ik heb iets meegebracht. Namelijk ananas en blik. Ja, want wat is er fouter dan frietjes met ananas?
0: Ekkes.
1: Ja, of zo'n curryworst met ananas. Of nog erger, pizza Hawaii.
0: The worst. Oké, okay. Ja. Dus jij gaat slachtoffers zoeken in het publiek en ze uitdagen om hun snack nog fouter te maken.
1: Ik ga dat zeker vast doen.
0: Oké. Okay. Ik kijk er naar uit of de mensen daar naar uitkijken, dat is nog maar de vraag. Are you ready?
2: Dit is de Foute Party. Q Music.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Sırdar Marna. Hopla, Lilian Saint-Pierre. Goed, dat er heel wat foute snacks bestaan, dat weet jij. Eén daarvan heb ik samen met Matthias getest deze week. Een boterham met daarop een laag choco en ook een schel salami. Dat was verrassend lekker, jongens. Je moet dat eens proberen. Mitch uit Schoten die vindt zijn eigen Mitch Witch geweldig. Een sandwich met daarop preparé, kaas, kippenwit, salami en hagelslag. Lijkt me heel veel, maar misschien is Mitch gewoon ook zelf heel veel, wie weet. Hier op de Foute Party vinden wij de snacks eerder braaf. Maar daar gaat Bert nu wel verandering in brengen. Dus Bert, wat is precies het plan?
1: Ja, Ulrike, ja, ik sta hier in de foodzone van de Foute Party. En ik heb hier twee slachtoffers gevonden. Dag dames, wat zijn jullie namen?
2: Mieke.
3: En?
4: Kathleen.
1: Mieke en Kathleen, ja, die zijn hier gezellig frietjes aan het eten. Maar ik moet zeggen, die frietjes die zien er heel saai uit. We zijn hier natuurlijk wel op de Foute Party, dus ik dacht, hey, waarom doen we daar niet een slice ananas op? Ja, en de dames, jullie zien dat zitten?
5: Tuurlijk wel.
1: Azita. Een beetje fout, hè?
5: Absoluut.
1: Absoluut, voilà. Foute mensen, foute maaltijd. Hier gaan we. Ik ga dat hier open doen, zie. Kus, al dat sap komt daaruit. Kus. Oké, okay. Ja, ik zou zeggen, pak er u maar eentje uit, vis er u wat uit en dop er eens in, of zissé, een lekker stukje. Bo? Oh, en?
2: Het smaakt eigenlijk nog.
1: Oh, bij u?
4: Moet je een keer proeven?
1: Nee, ik doe er niet in. Nee, dat is al voor jullie, maar en, smaakt het?
4: Ja, dat is eigenlijk nog lekker.
1: Ja. Oké, okay, goed. Hiernaast ook nog eens, mevrouw, u was ook zo aan het kijken. Pak er ook eens een stukje uit en probeer dan een keer een frietje.
5: Frietje, hè? En dan met mayonaise erbij.
1: Ananas.
5: Mmm, heerlijk.
1: Oei, je bent niet overtuigd.
5: Ja, geweldig.
1: Oei, er wordt hier bijna gekotst. Ja, Ulrike, ik ga zoeken naar een plastic zakje en dan kom ik terug, hopelijk niet bekotst. Voilà.
0: Ik vind het wel heel fout. Ik vind het heel dapper dat ze het hebben gedaan, inderdaad. Wij gaan ons ondertussen klaarmaken voor de special act van vanavond. Wie zou dat zijn? Of wie hoop jij dat het is vanavond? Wie ontbreekt er nog op de Foute Party voor jou? Gokjes altijd welkom in de Q-app.

0: La Passion van Gigi D'Agostino. En goedenavond, dag Tiana uit Dendermonde.
1: Goedenavond iedereen, hallo.
0: Goedenavond, hallo. Waar ben jij aan het meeluisteren?
1: Wij zijn momenteel aan het meeluisteren vanuit Dendermonde.
0: Ja, maar waar ergens? Is dat in een tuin? Is dat op het gemeenteplein?
1: Ja, wij zijn in een tuin, een tuinfeestje aan het geven met een vriendendroom op feest.
0: Oké, okay, leuk. En is dat daar een beetje plezant geweest?
1: Ja, heel plezant. Wij hebben allemaal al goed gedaan. Leuk gefeest met de live team van Q. Ja. Dus het is hier volop gefeest.
0: Oh, oké. Okay. En straks komt er ook nog eens een special act aan. Niemand weet wie dat is op dit moment. Heb jij een gokje?
1: Laat ons denken. Laura Lien?
0: Laura Lien, het zou kunnen, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dat is echt geen grap, hè, want zo'n radiomakers die durven dan niet zeggen van ja, ik weet dat niet, maar het is echt, ik weet het niet. Dus we gaan het samen ontdekken straks.
1: Okay.
0: Zometeen staat ook Laïs hier op het podium. Je kent die misschien wel van het dansje Het Smitje. Zegt jou dat iets?
1: Houden alweer, dat ik zeg.
0: Dat is zo wat die volksdans, dat je zo danst met een partner en dan van links naar rechts springt. Ja, jullie kennen het.
1: Mijn vrienden kennen het al, ze gaan het wel leren.
0: Ah wel, ik denk, je hebt nog een minuutje of vier, vijf ongeveer, om het nog eventjes op te frissen, de choreo. Want ik zou het super tof vinden als we dat met iedereen samen proberen te doen. Of dat je nu thuis bent, in de tuin, op het werk, in de zaal. Het zou toch fijn zijn, hè, om met zoveel mogelijk mensen samen hetzelfde dansje te doen op hetzelfde moment. Maar dus jullie gaan al meedoen, hè, Tiana, in Dendermonde?
1: Ja, zeker. Wij gaan daarvoor zorgen. Wij gaan dat oefenen en dat komt in orde.
0: Ah wel, dat is heel goed. Ik hou je klaar en geniet nog van de foute party, hè?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Hey, de groeten daar. Salut.
2: Dit is de foute party. Proud to be fout.

0: Sing Hallelujah van Dr. Alban. Ondertussen staat er hier op de Foute Party in Gent weer een nieuwe artiest op het podium. Dat is Laïs. Die ken je van de paringsdans Het Smitje. Dat is absoluut moeilijker dan de Macarena, omdat je daar ook met z'n tweeën voor moet zijn. Bert, op de dansvloer, ben je aan het meedoen met Het Smitje?
1: Ulrike, dat is hier al begonnen. Ik wist dat niet. En ik ben hier helemaal alleen. Dus ik ga eens zoeken naar mensen die met mij Het Smitje willen doen. Wacht, wist er niet aan het dansen? Wacht, hallo? Wil er iemand Het Smitje doen met mij? Alles zeg! Maar alleen, er is er hier niemand. Wacht, hallo. Excuseer! Excuseer, mevrouw! Mevrouw, wilt u Het Smitje dansen met mij? Wilt u dansen met mij?
2: Ja!
3: Ja, ik kan het niet!
1: Ja, welke kunt dat wel? We gaan dat samen doen! Let's go! Wat is uw naam?
2: Saskia!
1: Saskia, let's go! Draai, wacht, oké. Klaar, klaar. Oké, okay, Saskia, 5, 6, 7 en naar voren. Ja, ja. En naar achter. Ja, nee, kom. En weer naar voren, kom aan. En terug naar achter. Ja! Ja, Ulrike. Ik zit er niet bij een kenner, hoor. Potverdikke.
0: Je gaat een ander partnertje moeten kiezen.
1: Ah, we vallen hier bijna op de grond. Saskia, alsjeblieft.
0: Wat een zotte doos.
1: Ja, een zotte doos, zeg. Ah, kan er hier nog iemand het smitje? Wie kan er goed smitje dansen? Maar allez, meneer bent u jaren. Wat is uw naam, meneer?
4: Frankie.
1: Hallo, happy birthday. Ja, moet ik gaan dansen?
4: Nee, jongen.
1: Freddy, kom, we gaan dat proberen. Kom, hey, ja, alleen ik heb de Freddy. Hopla. Ah, dat gaat er al beter, Ulrike. Oh, het is mooi gezien. Ja, nee, toch niet. De Freddy kan dat ook niet, mannen. Oh, het verdikke. Oh, Ulrike, dat is sick. Wat is dat? Is gênant.
0: De Freddy had zichzelf een beetje overschat, denk ik.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, ze gaan nog 3 minuten doorgaan, krijg ik hier door. Hè. Ze gaan nog 3 minuten het smitje doen. Dus doe je best, Bert. Doe je best. Dit is toch de leukste avond van het jaar. Echt waar. Het is zo fijn dat je erbij bent vanavond, of je nu live bent of niet. Wat maakt het uit? Zolang je de sfeer maar meekrijgt. En nu mag je de handjes naar beneden doen en zo meteen weer omhoog doen. Want dat is wat Sam Goris ook doet. 1, laat het gras maar groeien. Let's go.
5: Welkom.

0: een goeie avond. Het nieuws van 11 krijg je van Lore.
1: Goeie avond. Nou, voor een paar uur beginnen de Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op dit WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is alleen winnen de enige optie, vindt collega Jarno Berto.
2: Nieuw-Zeeland, de 84ste op de FIFA-ranking, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Nieuw-Caledonië, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn in ons Belgische voetbal.
1: Aftrap om 5 uur morgen vroeg. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs vorige week. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is dan weer een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: Het koelt amper af vannacht. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer.
0: Op dit moment staan er 2 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Zellik is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd, 36 minuten extra. En op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Zemst verlies je 21 minuten. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: All systems go! Live op de Foute Party. Fireball. Ulrike en Bert.
0: Oh my god, de special act vanavond is niemand minder dan Chinchilla.

πάλι είναι ο Γκίνι Κιρ. 5, 6, 7 and 8. Oh my, what an avond. What an avond. De comeback van Chinchilla is net gebeurd op de Foute Party. Het was Dorothee Douwe die de special act was, zonder dat iemand dat wist op voorhand. Ons Dorothee heeft natuurlijk geschitterd in de Masked Singer met Chinchilla. En ze is net in dat pak, in deze temperaturen, op het podium verschenen. Natuurlijk, je komt daar bezweet uit. Daar moeten we geen doekjes om winden. Dus Dorothee is meteen ook richting make-up vertrokken voor een paar retouches, want ze moet later vanavond ook weer op het podium. Bert de Kok volgt haar op de hielen. Dus ik denk dat we zo meteen wel een eerste reactie kunnen krijgen van Dorothee. Maar we zullen eerst eens luisteren naar Chinchilla live op de Foute Party.

Maar dat is toch ongelooflijk. Die Dorothee Douwe, zij is al bezig van 6 uur deze ochtend. Hè. Zij heeft radio gemaakt van 6 uur vanmorgen tot 6 uur vanavond. Daarna meteen naar de foute party doorgekomen. Straks nog een DJ-set met Maarten. En nu op het podium gestaan als Chinchilla, haar pak uit The Masked Singer. Wat een vrouw, dat is gewoon de conclusie. Wie is er nog aan het meeluisteren naar de foute party thuis of op het werk? Of ja, je mag er eerlijk over zijn waar je aan het luisteren bent. In je bed, in bad, in jacuzzi heb ik ook al zien passeren. In de Q-app. Mark uit Aalst die stuurt, ik ben een lekkere sangria aan het drinken, dus mijn portie fruit voor vanavond heb ik al op. Dat is een van de 7 zonden, hè Mark? Maar geniet ervan. Het is maar 1 keer per jaar een foute party.

0: Hoeveel zonden zouden er vanavond gebeuren op de Foute Party? Dat is de vraag nog maar. Dit was Christophe. En dan kan ik hetzelfde vragen aan Bert eigenlijk. Heb jij al zonde begaan vanavond?
1: Wat blieft? Zonde? Oh nee, ik ben een heilige jongen. Wat zeg jij nu? Maar over zonde gesproken...
0: Mijn excuses.
1: Ik zal het hier een keer vragen aan iemand anders. Dorothee Douwe, heb jij al zonde begaan vanavond?
2: Vanavond niet, maar ik heb wel heel lang gelogen toen ik in de Masked Singer zat. Dat is een zonde toch, hè?
1: Ja, zeker en vast. Ja, want zeg, Chinchilla, she's back. Was het maar voor one night only? Of,
2: Nee, ik ga deze zomer een hele tour doen door... Nee, het was... Ja, ik denk de allerlaatste keer ever Chinchilla. Denk je het wel?
1: Never say never. Kijk naar K3.
2: Dat is waar. Ja. Woppa!
1: Woppa! Zeg maar, hoe voelde het? Terug in dat pak na al die maanden?
2: Oh, dat is echt, dat is super raar, maar dat is zo thuiskomen. Ik zie dan zo die kop en dan denk ik, oh, Chinchilla is zo cute. Omdat, ja, dat is echt zo, ja, superleuk. Het was keitof om te doen en ja, bloed heet. Maar het maakt op zo'n hete dag eigenlijk niet meer uit. Want warm is warm. Dat nu 40 of 50 graden is, dat voelde niet meer eigenlijk.
1: Oké, dus het voelde niet warmer hier dan toen?
2: Nee, ik denk het niet. Of je bent gewoon aan het negeren om het te doorstaan, dat kan ook wel. Ja.
1: Heb je het gezien eigenlijk in de zaal? Kon je daar nu door kijken of waart je gewoon zo wat in de lucht?
2: Ik denk dat ik zo 50 mensen heb gezien door zo'n paar gaatjes. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Vonden mensen dat tof eigenlijk? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb dat niet, ja.
1: Je hebt het gejuich wel gehoord, zeker?
2: Nee, want ik heb oortjes dus in. Dus, en die dempen eigenlijk veel en die kop ook. Dus ik sta eigenlijk gewoon voor mezelf een beetje te zingen. Dus ik heb geen idee.
1: Kijk, bij deze, je staat hier bij iemand die alles ziet en hoort en die ook weet of het goed is of niet goed is. En Dorothee Douwe, het was heel goed.
2: Oh, guacamole.
1: Guacamole, chinchilla, baila, baila.
2: En al en al.
1: En al die dingen, voilà, enamorada. Ja, heb jij nog... Ah ja, Ulrike, zeg, by the way, ik sta in de backstage. Er komt nog iemand aan, hè. En ik denk dat ik je jaloers kan maken, want Natalia, ze komt eraan, hè.
0: Je gaat daar kunnen spreken, hè.
1: Ik hoop het, ik ga die toch tegenhouden.
0: Ah, ik hoop
1: mijn
0: het.
1: Mijn mannen mag... En anders stuur ik chinchilla achter Natalia.
0: Voilà, de ene kat achter de andere kat. Of wat is het? Nee, chinchilla is een chinchilla.
1: Ja, een chinchilla achter een tijger of een van die dingen.
0: Zoiets. Oké, dankjewel. Als je Natalia hebt gevonden, dan laat je het maar weten, Bert.
1: Yes. Tot zo.
0: Tot zo. Bye-bye. Dan zullen wij nog eens een dansje doen. Het was toch alweer 5 minuten geleden. Dit is de Ketchup Song.

van Dendermonde luistert mee vanuit Malaga. Bedankt voor de fantastische muziek van de Foute Party. Dat is zeer graag gedaan. Ik hoop dat Bert zo meteen Natalia even te pakken krijgt backstage. Dit is alvast hoe Rising zo net klonk.

Natalia op de Foute Party. En jij bent erbij. We nemen jou zoveel mogelijk als we kunnen

0: Ik denk dat ze daar is. Oh, is ze daar? Oh, Ulrike, we gaan ze horen.
1: Ga naartoe.
0: Oh my god. Oh, ik hoop dat ze niet boos is dat ik haar ga storen. Maar dat zal niet zijn, want she loves me. Hallo, Natalia. Hallo. Hey, hoe gaat ie?
2: Ja, goed, goed.
0: Ja, zeg, we zijn live op de radio. Hoe ging het je optreden?
2: Ja, goed. Mijn geluid was heel goed en de mensen deden supergoed mee. Maar ik kwam op het podium en ik zag dat dat rondom rond was. Ik dacht, oh my god. Dus je kunt zo moeilijk de mensen hypen. Ja. Allee, want je moet van de een naar de andere plaats en je wilt, van, ja, je wilt iedereen content stellen. En ik dacht, ja, ik loop een keer met Turkus. Maar wel superleuk. Ja.
0: Hoeveel kilometer heb je gelopen, denk je?
2: Ja, nee, dat, niet veel, niet veel.
0: En heb je een paar rare kostuums gezien in het publiek toevallig?
2: Sinterklaas was er. Dat vond ik super sympathiek van hem. Ja, ja, dat vond ik heel tof. Dat moet ik tegen mijn zoon vertellen. En dan ja, heel veel groepjes echt die zich hadden verkleed. Dat is wel tof.
0: Zeg, ga jij ooit een keer niet echt zo verkleden, zo fout verkleden als je nog een keer op het podium staat?
2: Ja, maar Gellen had gezegd tegen mij dat dat Brazilian, dat dan thema Brazilian was. Ja, maar ik zei, ik toch Brazilian?
0: Ah, ja, tuurlijk, wacht, ja, wauw! Ja, jongens, beschrijf dat eens.
2: Ja, ik heb een kleed aan met gouden en zilveren franjes, dat heel veel beweegt. Dus ik vind dat heel Brazilian. Maar ik zag dus de mensen lopen, ik denk, oh my god, er is niemand Brazilian. Ik kan dat weer de enige zijn die Brazilian staat. Ja, oké, het is zo.
0: Je ziet er fantastisch uit en fantastisch gedaan. Het was echt er weer boemkop.
2: Dankjewel, merci. Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat de mensen content waren.
0: Ah, zeker was Natalia. Voilà, ik ga je laten gaan. Salutjes, hè.
1: We love you, Natalia. Dikke kus, je bent fantastisch. Oh, amai. Echt zo direct van het podium. Gewoon even Natalia bij de arm gegrepen en je kans wagen, zo gaat dat in het leven. Het is ondertussen bijna 11:30. Zijn er nog mensen aan het luisteren eigenlijk naar de foute party van Q? Ik hoop van wel, want I'm so excited. Excited, but are you?

I'm so excited, het zal wel zijn. En ik ben niet de enige, zie ik in de Q-app hier nog allemaal aan het meeluisteren is. Dat is super tof, al die berichtjes die ik hier krijg. Bijvoorbeeld van Wilfran, wij luisteren mee van op ons terras in Londerzeel naar de Foute Party. Hey, Londerzeel, 1840, ik ben daar opgegroeid. Dat geheel terzijde voor de rest. Het is ondertussen 11:30. Er staan twee files nog op onze snelwegen. Dus die wil ik je nog wel even vertellen. Op de E19 richting Brussel moet je aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar doe je 16 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en Deurne is het 6 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Nu heb ik je even nodig om dit met mij mee te doen.

0: metla bomba.
1: Agava, agava, agavalo.
0: Volám. Het is sowieso een avond vol hoogtepunten, maar het is ook heel fijn dat er heel veel mensen thuis aan het meevolgen zijn, zoals Lynn uit Flobeck, Wallonië. Goedenavond.
2: Ja, hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij zit in het andere deel van ons land.
2: Ja, zeker, maar dat wil zeggen dat we niet genieten van de foute party, hè?
0: Maar heerlijk. Straks komen de Romeo's op het podium met Vincent Vieres en Gerben Tuurlings als de Backstreet Boys. Wat verwacht jij daarvan?
2: Ja, dat was grappig, want dat zegt dat we in ons zwembad en we zaten te denken van, toen we een gitaar hoorden, dachten we, allee, daar zijn een man van, amai, die zou eigenlijk echt kunnen deel uitmaken van de Romeo's, eigenlijk deel van die drie. En dan zeg ik tegen hem van, ja kijk, ja, de Romeo's gaan inderdaad optreden op de foute party met zijn gastieren. Ja, en van ja, maar eigenlijk is het ook een perfecte stem zijn, hè, voor vanavond.
0: Amai, je bent serieus aan het meedenken, dat is tof. Ja, zou het iets voor jou zijn om ooit zo'n cover act te doen op een of ander fout feestje?
2: Dat weet ik niet. Ik ben daar juist op de conclusie gekomen om het volgend jaar wel gaan komen naar de foute party. Dus we gaan misschien zelfmatig opbouwen en dan zullen we zien. Ja, misschien wel.
0: Dus wacht, liefste Lien, je hebt nu gezegd op de radio dat je volgend jaar naar de foute party gaat komen, hè?
2: Ja, op 44 graden.
0: Maar eigenlijk hebben de mensen hier niet zoveel last daarvan. Er is gratis water, je kan naar buiten gaan waar er ondertussen al een beetje een fris windje is. Dus eigenlijk, en wat is de kans ook, dat het volgend jaar weer 40 graden is?
2: Ja, het is echt fijn dat iedereen zich zo aan het amuseren is. Maar ik heb wel spijt, maar we hebben sowieso al een hele avond van genoten van de radio.
0: Het is dat, je kan het thuis ook meevolgen via de radio, via de livestream, via de app van Q. Dus je hoeft er absoluut niks van te missen. Nog één vraagje, Lin. Ken jij ook daar in Wallonië het nummer Oma's aan de top van K3?
2: Ja.
0: Ja, wel, dan verwacht ik van jou dat jij heel hard gaat mee. Dag Lien, fijne avond, fijne nacht.
2: Dank je wel.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Les grand-mères sur la top, of zoiets dan.

0: En zo is het bijna showtime. Voor de Romeo's op de Foute Party, die zijn natuurlijk wel wat gewoon. Maar ook Vincent Virus en Gerben Tuurlings, die komen in datzelfde verhaal terecht. Ze gaan performen als de Backstreet Boys. En Bert, ik heb begrepen dat jij mee bent als roadie.
1: Jazeker, ik sta hier backstage. De mannen zijn hier allemaal hun oortjes aan het indoen. Ik ga er iets zeggen. Gerben, wat gaat er gebeuren?
2: Wij gaan zo meteen samen met de Romeo's optreden, Vincent en ik. En we weten zelf niet goed wat we gaan doen. We gaan het gewoon meemaken terwijl het gebeurt.
3: Gerben is kei zenuwachtig en dat is nergens voor nodig.
2: Dat is niet waar. Hij liep hij is zelf
3: jawel. Hij is heel net nerveus en aan het rondspringen en aan het doen. En hij is een beetje bang dat hij verloren gaat lopen op het podium. Maar we houden, zoals dat hoort bij de Backstreet Boys, gaan we goed voor elkaar zorgen.
1: Ja, ik heb gehoord dat het met choreo is. Ja. Kan je hem?
2: Nee.
1: Vincent, jij?
3: Ik en de andere Romeo's wel. Alleen, ja, Gerben was aanwezig tijdens de repetitie. Dus dat moeten we proberen goed te krijgen.
2: Het is helemaal in orde. Het gaat keigoed zijn. Jullie gaan ook nooit zo'n fenomenaal optreden gezien hebben.
1: Oké, en dus hierna, na dit optreden, de Romeo's met 5?
3: Ja, de Backstreet Boys op zijn minst, de Romeo's. Dat zal een beetje afhangen van de respons van het publiek.
1: Okay, ja, wat denk je? Gaan ze goed reageren?
2: Ik denk gewoon dat mensen vanaf nu altijd gaan vragen naar hier. Ik denk dat Pukkelpop werkt er nog aan bellen voor dit jaar ook nog.
3: We gaan staan volgend jaar op Coachella. Voilà.
0: Wat een mooie woorden om mee af te ronden. Wij staan volgend jaar op Coachella. Bert, kom maar ondertussen richting de radiostudio. Want ik zie dat het 11:45 is. Dan kunnen we samen het einde van onze show beleven.
4: Dit is

0: We zijn bijna aan het einde gekomen van de radioshow hier op de Foute Party. We gaan afsluiten met een banger. Namelijk Natalia en I've Only Begun to Fight live vanuit Gent. Daarna gaan Bert en ik ons op de dansvloer begeven.
1: Jazeker.
0: Zeker. Wat was voor jou tot nu toe het hoogtepunt van de avond?
1: Ah, wel, ik moet toch wel zeggen, zo Natalia die vlak voor mijn neus zo laat zien hoe haar kleed beweegt. Dat was wel heel intens en heel leuk.
0: Ja, dat deed iets met het gevoel.
1: Dat deed iets, ja, want ik had ook zo een paar keer gedaan. Zo.
0: Snap je waarom ik zo'n fan ben?
1: Ik snap het, zeker.
0: Bedankt. Jij kan ook de hele avond genieten van de Foute Nacht hier bij Q. Alleen maar foute muziek. Je kan ook verder kijken op televisie of op de livestream. En als je dan morgen nog een beetje energie over hebt, dan kan je ook altijd binnenspringen in het Q Beach House in Oostende, want dat gaat morgen open. Voor heel de zomer, juli en augustus, kan je daar komen drinken, eten, optredens.
1: Appakes, al die
0: randactiviteiten. Er is zoveel te beleven. En morgen dus ook een optreden van Camille.
1: Oh my god.
0: Oh my god, Camille gaat daar zijn. Maar dus, heel graag tot morgen in het Beach House of tot volgend

0: Goedenavond, het is middernacht. Je krijgt het nieuws van Lore.
1: Goedenacht. Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-dome. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring.
2: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
1: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5:00 morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. En eigenlijk is winnen de enige optie, vindt collega Jarno Berto.
3: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
1: Het koelt amper af vannacht. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer.

0: Music.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets ben.

Let's go, loco!